0: A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn eveneens problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. Afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het Afrikaanse land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De Amerikanen zeggen dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en op opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Op de Schelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil meewerken op voorwaarde dat Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag een kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer: droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de 3e keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay, net als Saoedi-Arabië, uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen. Zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Manning Sampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op een aantal wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels op de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Verschillende evenementen zijn afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de 3e keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komen de avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Sammy, klopt er op de deur. Ja. Hallo.
1: Ik ben het Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Jan?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, is het wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om

Hartelijk welkom bij Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. We hebben 4 uur lang de mooiste evergreen voor je. Allerlei leuke dingen. En oei, wat was het gisteren warm, hè? Trouwens al een paar dagen. En dat blijft nog even zo. En ik moest lachen, want gisteren was het de internationale dag van de afkoeling. Hoe bedenk je?

0: Een heatwave. Zo. Kun je wel zeggen. En dat blijft even zo. Dus we moeten eraan wennen. Gisteren zei iemand tegen me. Nou reizen we de hele wereld over. Om warmte en lekker weer te zoeken. Hebben we het eindelijk hier. Noemen we het gelijk code rood. Maar ja, het is wel zo. Het was niet te doen. Je liep tegen een muur van hitte aan. En laten we hopen dat dat allemaal een klein beetje in normale banen geleid gaat worden. Nederland gaat door op de WK. Die mogen tegen Marokko. En België speelt op dit moment tegen Nieuw-Zeeland. Staat 1-0 voor. En, wat denk je van gisteren, Mick Jagger? 83 jaar geworden.
1: Oké!
0: Daar ook.

0: 75. You think you are a new movie star. Willen veel mensen. Er zijn ook veel mensen die lekker naar het strand gaan. En Boudewijn de Groot heeft daar een gebruiksaanwijzing voor.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt hem plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar 's middags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de

S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danste vrij de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen.

0: Takes a Million, een nieuwe liedje van Lois Lane.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, vandaag is het Veteranendag 2026. En wij besteden daar elk jaar aandacht aan in Wekker Wakker Weekend. Helaas, alle festiviteiten op het Malieveld gaan niet door. Het defilé gaat niet door. En de reden laat zich natuurlijk makkelijk raaien. Het is veel en veel te heet. Ik was daar eens om een uitzending te maken vanaf die Veteranendag. En dat orkest zat te spelen. Onder een tent van plastic. En de een naar de andere muzikant viel flauw. Dat was een heel gedoe. Maar wij gaan onze veteranen eren. En heb je ook een liedje waarvan je zegt, daarmee eren we onze veteranen? Laat me dat dan weten via de NPO Luister-app.

0: Those Russians.
1: Boney M.
2: De Weggewakker Weekend ontbijtplaat.
1: Eens kijken, ja, de kranten staan natuurlijk vol met de enorme hitte waar we allemaal mee te kampen hebben. En dat is wel vrij logisch. Je ziet in alle uithoeken van ons land en ver daaromheen dat we heel voorzichtig moeten zijn even. Het is vandaag dan ook de internationale dag van de zonnebril. En de dag van het wat. Nou, daar is het in ieder geval een stuk cooler. En in 1940 maakte Bugs Bunny zijn entree met de cartoon Wild Hair. En er zat een leuke tune bij, hè?

0: the, and that's all, folks.
1: Bugs Bunny in 1940 en 2023 overleed Bea van der Maat, Belgische zangeres, presentatrice en actrice. En zij zat in Won Ton Ton en zij maakte een prachtige plaat. En die laat je horen, I Lie and I Cheat. Yeah.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

Jim is Sam Loving uit 1966. En niemand geloofde toen dat een zo'n jonge zanger als Stevie dan zo kon zingen dat je denkt van, nou, er staat een hele volwassen man. Steve Winwood, de voorman van de Spencer Davis Groep.

0: Lekker Wakker Weekend. Wall of Fame.
1: Ja, en daar zetten we vandaag, vind ik, zeer toepasselijk Veteranendag 2026 bij. Want er kan heel veel niet doorgaan vanwege het warme weer en het gevaar wat daarbij gaat spelen, ongetwijfeld. Maar de bijeenkomst, daarvoor de besloten bijeenkomst, gaat door. Alleen defilé niet en het grote spektakel op het Malieveld ook niet. De veteranen hebben heel veel songs die ze na aan het hart liggen, zoals deze.

Life of Destruction, Barry Maguire. En dat is al zoveel jaar geleden. En het lijkt wel alsof we in een nieuwe Eve of Destruction zitten. En een hele toepasselijke is deze wel. Meneer.

Wanneer de president slaapt zacht, Boudewijn de Groot. Ook een waarheid als een koe. De veteranen, we mogen ze nooit vergeten, want ze zijn zo belangrijk voor onze vrede geweest. En nog steeds overal ter wereld worden jongens uitgestuurd om onze vrede te bewaren. En dat verdient wat ons betreft een diepe buiging, vind ik. Rod McKuhn deed dat al. En zeer terecht. Op zijn

Humor and Spice van de Searchers. Misschien zit je nu lekker met een kopje koffie even buiten. Je denkt van, nu kan dat nog even. Zonder dat ik weer helemaal gek word van die hitte. Doen en van genieten. En ik

Anita Ward. Ja, er was toen een plaat die uitkwam. En dat was in 1979, weet ik nog. En dat was een van de eerste platen met heel veel syndrums erop. Dat was een drumstelletje. En die maakte dan die pieuw, die rare geluiden. Nou ja. Tegenwoordig niet zo gek veel meer gebruikt. Zit er gewoon in synthesizers of in andere apparaten. Maar het was toen een uitvinding, weet ik nog. We gaan op naar een update van het NOS-journaal. Kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal aan het gebeuren is. Hoe de toestand op de wegen is qua asfalt. Wat misschien het niet meer zo goed doet. En we houden in gedachten onze veteranen. Een beetje centraal in deze aflevering van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
17: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het was opnieuw een zeer warme nacht in Nederland. Overal bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt het weeralarm nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet het in de knock-outfase opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
17: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

0: goedemorgen. Het is buiten heerlijk. Dus geniet ervan. Ik zei het net al, ga lekker naar buiten. Pak je krantje mee of waar je je nieuws vandaan haalt. En neem een kopje koffie mee en ga lekker genieten. Dat je weer buiten kunt zitten zonder dat je zeg maar, het gevoel hebt dat je onder een deken zit. Hè? Dit is Wekker Wakker Weekend van Max. We zijn er tot 10 uur met heel veel evergreens. En het is vandaag Veteranendag. Dus die eren wij ook tijdens de hele uitzending. En dat is wel terecht, vind ik.
1: De Nederpopsong van de dag.

Daar moeten we ervan maken. One Fine Day, de Chiffons. Mooi plaat. Ja, en dan al die oude rotten die platen blijven maken. Rolling Stones bijvoorbeeld, en die gaan ook weer toeren. Lastig van de week. Het zou mooi zijn, want dat zou betekenen dat Keith Richard weer zeg maar bij de mensen is. En dat hij mee kan gaan spelen met zijn onnavolgbare gitaarlicks. En Paul McCartney, een nieuw album. En heel breekbare mooie liedjes staan erop. Mama Gets By. Je moet eens goed naar de tekst luisteren. Dit is Paul McCartney. Optima forma, denk ik.

0: I Wanna Kiss You All Over, Exile uit 1978.
1: De oude bekende.
0: Ja, een leuk oude bekende die in het vak kwam via een talentenjacht. En Hou Je Echt Nog Van Mij, Rockabilly was een grote hit. En toen bleef ze alleen maar steeds hele leuke en gezellige platen maken. En niet zo lang geleden, ter gelegenheid van een jubileum in haar leeftijd, kwam er een verzamelalbum uit van Ria Valk, want daar heb ik het over, met alle grote hits die ze altijd en ooit gemaakt heeft. En dat waren er veel, hoor. En als je dan moet kiezen, ja, dan is het soms moeilijk en soms is het makkelijk. Want ik vond deze wel heel erg goed en zeer toepasselijk nu. Als je onderweg bent naar het strand, rij voorzichtig en denk aan de leuke dingen die komen.

0: Hey Jan, ja. Het is een Noorsentaat voor de Vlaamse klassiekers, hè maat?
1: Ja, de Vlaamse klassieker.
2: Ja, heerlijk, die vorige plaat, dan voel je je bijna met je voetjes in het zand staan. Hè? Hoewel dat wel aan de warme kant is op dit moment, als je op blote voeten op het zand loopt. Al loop je al op blote voeten op tegels, dan doet het al pijn. Dus slofjes aandoen. De Vlaamse klassieker van vandaag komt van John Terra, Johnny Henry Terwingen. Geboren in Mechelen aan de Maas. Muziekproducent geweest ook en deed van allerlei dingen. En toen kwam die Jan Thijs tegen, de legendarische presentator in Vlaanderen. Die bracht hem in contact met Jean Kluge, die ook onder andere Wiltura doet. En maakte liedjes voor andere collega-artiesten, zoals Bobby aan Schoepen. Maakte een comeback toen het even niet zo goed ging in de Baccarabeker. En het ging maar door toen hij echt liedjes ging schrijven en grote artiesten ontdekken. Zoals bijvoorbeeld Dana Winner en Lisa Delbo en nog veel en veel meer. En schreef ook liedjes voor Joe Valley, Luc Steno en Willy Sommers. En zelf had hij een aantal hits die in België, zeg maar, de tand destijds makkelijk kunnen doorstaan, want ze worden nog steeds in allerlei kroegen en op allerlei feesten gedraaid. Dus ook op strandfeesten. En dat is wel toevallig dat dat nu even niet het geval is. Maar nu zingt hij de dag dat het zonlicht niet meer scheen. John Terra.

Ja, leuke plaat, hè, Sandy Shaw. En daar ging je vroeger, zeg maar, altijd... Als je naar het strand ging, dan ging je met je transistorradiootje. En dan hoorde je al die grote hits van alle stations. En dat zijn vaak onvergetelijke momenten voor mensen. En heb je ook zo'n moment meegemaakt ooit in je leven? Dat je op een strand zat en je de plaat van je leven hoorde? Laat het me weten via de NPO-luister-app en dan gaan we hem misschien straks wel draaien. Want we moeten natuurlijk aan de zomerrit denken. Wat denk je van Rigera en Vama?

We stappen de auto in en we gaan richting strand. Dat kun je het beste maar vroeg doen, want anders dan raak je in files terecht. En dan zie je het strand pas heel laat. Maar ja, als je vroeg op strand bent en je zit de hele dag, dan wordt het op een gegeven moment ook later. En dan wil je graag een drankje gaan halen. En dan is er overal wel een feestje te vieren. En een tijd geleden was Los Del Rio daar wel van op de hoogte en maakte een wereldhit met een dansje wat iedereen op

0: is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9 tot 12. De arbeidsvitamine.
3: Arbeidsvitamine. Is he like my vis?
4: He's a real tasty geezer.

0: 70. Humor in muziek, dat is leuk.
1: Het dagboek van Jan.
0: Nou, over humor in muziek gesproken, dat heb ik wel eens meegemaakt. Een jaar of 20 geleden, denk ik, moesten we in Aalsmeer een kerstspecial opnemen. En dat werd altijd heel vroeg gedaan. Dus midden in de zomer en het was echt net zo warm als het nu was. En dan gingen we de s'morgens studio in en iedereen omgekleed, zeg maar als kerstman en als engeltje. En met veel tingeltangels en heel veel kerstpakjes. En dan werd het pauze. En dan ging iedereen naar de overkant om even wat te drinken en wat te eten. Maar ze kleden zich niet om, want ze moesten gelijk daarna weer verder. Dus

dan kon het gebeuren dat er door als meer echt een onvoorstelbaar warme dag alleen maar kerstfiguren liepen en reindieren en engeltjes, zoals gezegd. En alles wat je maar kon bedenken. En die mensen in Alsmeer dachten, wat is daar voor gekkigheid aan de hand, joh. Oh, oh, oh. Maar ja, je verlangt er wel eens naar, hè, met dit weer, dat je denkt, een beetje verkoeling kan geen kwaad, hè. Misschien dat Bing Crosby ons even een klein beetje kan helpen, hè.

0: kunt je voorstellen. Allemaal kerstverhuren. Buiten is het 36 graden.
1: And children,
0: dit duurt nog een aantal maanden. Dat is nog lang niet zo.
1: Sleigh bells
0: in the snow. Daar is nu totaal, zeg maar, geen kans toe. Laten we het er maar mee doen en uitkijken naar die dagen. Maar het waren in ieder geval prachtige momenten om daar in Aalsmeer te lopen met kerstmannetjes en alles erop en eraan. Dit is een goede plaat, Koen Vaal.

verplaat eigenlijk, hè. Heerlijk. Buddy Holly en Every Day. Einde van het tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max. Dadelijk het derde uur met heel veel moois. Het weer van Frans. Ben benieuwd wat ons allemaal boven het hoofd hangt, hè. Je weet het maar niet. En nu is het tijd voor Michael Jackson. Ja. Kun je ook wel vrolijk van worden in deze tijden.

0: spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: anders doe.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering voorgesteld aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft daar jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog binnen lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: van Wekkerbakken Weekend van Max. Zo beginnen we elke zaterdag samen. Lekker aan het weekend. En eens even kijken wat we gaan doen. Van alles en natuurlijk ook aandacht besteden aan Veteranendag. Waar veel dingen niet doorgaan, maar we moeten ze wel eren.
1: Het Wekkerbakken Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, dus je mag kiezen in het Superfan Alarm uit de top 100 van de veteranen. Wat zal ik draaien? Brothers in Arms van Dire Straits of Proud Mary van CCR. Die staan allebei in alle hitlijsten van de veteranen. Brothers in Arms of Proud Mary. Zet het op de NPO Luisterapp, afdeling NPO Radio 5. En ik zie het vanzelf hier voor mijn neus verschijnen.

0: Little by Little Dusty Springfield uit 1966.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Er gebeurt van alles dit weekend. Morgen is het de internationale Caps Lock dag. Je weet wel, als je zo'n knopje indrukt op je computer en al je letters worden hoofdletters. Soms heel, heel lastig. Het is ook morgen de dag van de digitale toegankelijkheid. En dat is iets wat steeds belangrijker wordt. En gevaarlijker ook wel links en rechts. En het is nog een kleine week. En dan gaat het beginnen. Hè. Dan ga je dit weer horen.

0: Want omdat de Tour de France gaat beginnen, en die beginnen deze keer in Barcelona. En eens kijken wat voor weer het gaat worden. Frans, die is de hele morgen al aan het rekenen. En heeft allerlei van die modellen voor zich liggen. Uit Amerika en uit
1: Europa,
0: andere landen. Europa,
1: Frankrijk.
0: Nee, goedemorgen Frans.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Zeg, gisteren was ik bijna bedorven door dat ongelooflijk warme weer.
1: Ja,
0: zijn we daar vanaf? Tot.
1: Nou, nog niet helemaal. We moeten eerst nog even door het weekend heen. Maar wat een vieze plaknacht hebben we gehad, hè?
0: Ja, hè?
1: Ah, bijna nergens de temperatuur onder de 20 graden. In het zuiden van Limburg was het zelfs nog 24 graden vannacht. Is niet leuk, hè?
0: Nee, nou, maar vanmorgen heel vroeg, voordat ik naar de studio ging, zat ik even buiten. Dat was wel lekker.
1: Toen was het lekker.
0: Dus je moet eigenlijk meer 's nachts leven dan overdag op dit moment.
1: Ja. Ja, maar word je een soort Dracula.
0: Ja, heb je ook niet willen, dan weer wel, ja.
1: Laten we eerst even kijken naar vandaag. Wordt opnieuw heet, met later op de dag en vanavond buien. Code rood voor extreme hitte. Geldt nog steeds voor Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Code oranje voor alle andere provincies en code geel voor de Wadden. Dus nog even volhouden vandaag.
0: Oké.
1: Vanmorgen zien we een afwisseling tussen zon en wolken. Lokaal kan er een enkel buitje vallen, maar veel stelt dat niet voor. Temperaturen komen vanmiddag uit tussen de 29 graden in het westen tot 38 graden in het oosten weer. Vanmiddag weer volop zon, ook wolken. Die zien we wel bij een matige wind uit het noordoosten of oosten. Ja, typisch dat weer. De meeste buien staan trouwens voor vanavond in de planning. Maar ook eerder vandaag is een buitje niet uit te sluiten. Vanavond, dan moeten we wel even goed opletten. Er schijnt eerst de zon nog op veel plaatsen. Dat is nog wel een lieflijke omstandigheid.
0: Ik zit al klaar, ja.
1: Maar neem vanuit het zuiden de kans op stevig onweer toe. Ja. Mogelijk ontstaat wat we noemen een zogenoemde supercel. Dat is het allerheftigste type onweer.
0: Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog. Ik moet wel alles vasthouden. Want opstijgende lucht gaat in de ronde draaien. Ja, kans op zware regen. Oei. Grote hagelstenen van 2 tot 5 centimeter. En zware windstoten van zo'n 100 kilometer, misschien zelfs meer, per uur. En het kan op meerdere plaatsen zorgen vanavond voor overlast en schade. Dus
0: ja, dan moet je alles vastbinden en vasthouden. En ik vind dat eng om dan naar buiten te lopen.
1: Niet,
0: en dan zie je dat bliksem.
1: Nee.
0: Ja. Maar hoe hou ik dan alles
1: einde
0: vast?
1: Van de middag.
0: Oh ja.
1: Een beetje voorbereid.
0: Ja, een beetje voorbereid.
1: In de komende nacht blijft het eerst nog onweren. De warmte wordt nog niet verdreven. Het blijft dus warm. Zo tussen de 18 en 22 graden. Opnieuw een plaknachtje dus. Morgen. Dan gaan we de goede kant uit. Iets minder heet, maar nog wel steeds warm. 27 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Het is wel drukkend, broeierig weer, zeker door die hoge luchtvochtigheid. Vooral in het oosten is er opnieuw kans op stevige onweersbuien met veel regen in korte tijd. Maar tussen de buien door zien we morgen wel de zon. Er staat een matige wind. Morgenavond op veel plaatsen behoorlijk ook nog wat zon. Vooral langs de oostgrens is er opnieuw kans op een enkele stevige regen- of onweersbui. Mogelijk dus weer met windstoten, regen en hagel. En ja, dan in de nacht naar maandag. Sneeuwwaarschuwing.
0: Ja.
1: Nee, in de nacht naar maandag temperaturen tussen de 16 en 18 graden. Dan kun je even lekker weer de ramen in het huis tegen elkaar openzetten.
0: Ja, dat is lekker.
1: Maandag kunnen we weer genieten van wat we noemen normaal Nederlands zomerweer. Met temperaturen
0: 25?
1: Ja, 22 langs de kust, 27 graden in het oosten. Lekker dus. We zien een mix van wolken en zon bij een matige wind uit het noordwesten. En we zijn lokaal blij met een kans op een enkel buitje. Lekker.
0: Ja, dat mag wel.
1: Dat mag een beetje frissend. Ja. Nou, in de rest van de komende week lijken we dat typisch Nederlandse zomerweer gewoon te houden. Vanaf dinsdag temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Af en toe zon, af en toe een buitje. Nachttemperaturen 15 graden. Gewoon lekker.
0: Hij kijkt er echt heel blij bij. En ik trouwens ook. Dus ik hoef de korte broek nog niet weg te doen.
1: Nee. Gewoon aanhouden.
0: Gewoon aanhouden. Ja, dat sowieso. Dat is anders.
1: Doe maar.
0: Geen gezicht. Dankjewel, Frans. Het is vandaag de sterfdag van Dusty Hill. Hij werd 72 en hij was natuurlijk een van de topmuzikanten van ZZ Top.

0: Elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Wij zoeken veel vliegen in één klap. Het laatste adres voor de zomer met veel liefde. John werkte in de jaren 60 bij supermarkt Coat in Apkoude. En hij was toen op Bianca Otter. Luc was in die tijd stil verliefd op Margot van den Broek uit Geleen. Hou het niet stil.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.
2: Tot 10 uur, Wekker Wakker Weekend met Jan Rietman op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Sounds en de Ronettes en Be My Baby.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Ja, dat doen we vandaag voor onze veteranen, jong en oud. Gisteren zag ik een prachtig programma met onze Cardi. En daar vertelden een aantal veteranen toch wel hele indringende verhalen. En allemaal hebben ze muziek gemeen. Want de hitlijsten van de veteranen die ze samen stellen en die ze ook samen beleven. Met liedjes die hoop geven. Liedjes die hun even doen vergeten dat ze in een hele rare situatie zitten. Waar ook ter wereld. We dragen dit op aan de veteranen. We've gotta get out of this place. En daarna Good Night Saigon van Billy Joel.

0: prachtige plaat uit de jaren 80. Billy Joel en Goodnight Saigon.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, in het kader van Veteranendag 2026 vroeg ik je wat moet ik draaien uit die top 10, kun je wel zeggen bijna, van de veteranen zelf. Is dat Brothers in Arms van Dire Straits of CCR en Proud Mary? Allebei songs die ze geweldig vinden. Twan Moret heb ik aan de telefoon uit Schiedam. Twan, goedemorgen.
2: Dag Jan, goedemorgen.
0: Hoe is het in Schiedam?
2: Lekker warm, dat zal je vaker horen vandaag, denk ik, en gisteren.
0: Ja, lekker warm, dat kun je wel zeggen, hè? Zeg, ja, jij mocht kiezen tussen Proud Mary en The Brothers in Arms. Wat heb je gekozen, Twan?
2: Nou, ik heb gekozen voor Brothers in Arms. Dat vind ik heel toepasselijk voor de veteranendag.
0: Ja.
2: En ik persoonlijk ben groot fan van de Dire Straits. Destijds, in 1985, is natuurlijk Brothers in Arms uitgebracht. Dat is mijn geboortejaar, 1985.
0: Ah.
2: En het album werd toen voor het eerst op CD. Dat was toen helemaal hip en nieuw.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat is dus nu al 41 jaar geleden. Zo oud ben ik dus. En als je nu ziet hoe de technologie zich ontwikkeld heeft, wat nu allemaal mogelijk is, ja. Nou, dat terzijde, maar het Brothers in Arms vind ik echt een van de topstukken van het Dire Straits.
0: Ja,
2: en die zou ik heel graag willen aanvragen.
0: Ja, want die technische vooruitgang die is niet altijd in de hand te houden meer de laatste tijd.
2: Nee,
0: maar de muziek blijft even mooi. En de veteranen verdienen onze complimenten en onze dank voor alles wat ze doen. In jou, Twan Moret uit Schiedam en heel veel andere luisteraars die kozen voor Brothers in Arms van Dire Straits, geven wij ze die eer. Ben je het daarmee eens?
2: Daar ben ik het volledig mee eens.
0: Dan gaan we ervan genieten. De Dire Straits uit 1985.
2: Heel erg bedankt, Jan. Fijne dag.
0: Dag, Twan.
2: Hey.
0: Hoi. Hoi.

0: meesterwerk van Dire Straits. The Brothers in Arms uit 1985. Met een diepe buiging voor de veteranen. Op deze Veteranendag 2026.
1: Country Roads.
0: En in Country Roads een andere gigant. Kenny Chesney.

If I Lost It, Kenny Chesney. Hij werd geboren in Knoxville, Tennessee. En deed van alles voordat hij groot doorbrak en door iedereen werd geaccepteerd. Veel mooie liedjes maakte, zoals Fall in Love met een aantal van zijn vrienden.

Kenny Chesney. Samen met Buddy Cannon en Norah Wilson. En hij maakte heel wat liedjes die hem groot maakten. En waarvan iedereen zei, dat is een blijvertje, die Kenny Chesney. En ze hadden echt heel erg gelijk. Het was een man die veel gestudeerd had. En toen toch maar de muziek is gekropen. En daar nooit meer uit weg is gegaan. En dat is maar goed ook. You had me from hello. Een van de mooiere van Kenny Chesney. Dat hoor je al aan het beginnen.

en windsurfing. Gemaakt door Jaap Egermond. Alweer tijden geleden, hè? Kun je wel zeggen. Nou ja, tijden geleden. Ja, 1978. En nu is het 2026, het derde uur van Wekker Wakker Weekend. Hebben we bijna gehad. We gaan eens voorzichtig om ons heen kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt. En dat horen we dadelijk tijdens het NOS-journaal. En dan het vierde uur van Wekker Wakker Weekend. Dus niet weglopen, gewoon lekker bij ons blijven en genieten van de muziek die we allemaal bij elkaar hebben gezocht om de zaterdagochtend lekker en gezellig samen te beginnen. En straks natuurlijk ook Los Vast Live en nog veel en veel meer. De Early Beatles hebben we ook nog. Daar kan ik me nu al op verkneukelen. Dat is leuk. Nou jongens, op naar het nieuws met Ashwood en Don't Turn Around. Dat is nou typisch van die zomerse gezellige muziek, vind ik dan toch.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan!
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 9 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje. En op de Waddeneilanden code geel. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit die kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Dat volgt met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
15: Wekker, wakker, weekend. Jan Riekman.

En van de week bereikt ons het trieste bericht dat een van de beste zangers ter wereld, David Clayton Thomas, was overleden afgelopen woensdag. Lucretia McEvil, daar kun je horen hoe verschrikkelijk goed hij kon zingen. Blood, Sweat and Tears.

0: grote held van de rock'n'roll, Chuck Berry.
1: De plaat van je leven.
0: Wat is een plaat die heel dicht bij je staat en die je best graag eens zou willen horen? Dan mag je die titel op de NPO Luister-app zetten en dan gaan we er misschien over praten en ga ik hem ook draaien. Jouw plaat van je leven, je lievelingsplaat. Of misschien wil je wel een plaat opdragen aan alle veteranen. Is ook wel een mooi idee. Op de NPO Luister-app en ik zie het hier voor mijn neus verschijnen. Lou Combs. Een geweldig artiest. Maakte weer eens een wereldplaat. Bye-bye.

een echte evergreen in de versie van Grace Jones. We speelden ooit nog eens een keer een hele boze mevrouw in een James Bond film. Was wel leuk. We draaiden in het begin van dit programma een nieuwe single van Paul McCartney. En toen dacht ik ineens, goh, denk eens terug aan hoe het allemaal begon. De Beatles in Hamburg staan samen met Tony Sheridan en Ain't She Sweet. Moet je luisteren hoe dat klonk, joh.

Richie Sweet Tony Sheridan, begeleid door de Beatles. En ze hebben het later ook nog zelf opgenomen. En toen konden we allemaal nog niet bedenken hoe groot de Beatles zouden worden. Ga je een paar stappen verder in die carrière van deze topband, dan komen we hierbij terecht.

dat is al heel wat anders, hè? Mr. Moonlight van een van de volgende albums van de Beatles. En als je dan kijkt hoe het allemaal verder is gegaan met alles wat ze mee hebben gemaakt samen met de heer Martin, George Martin, die ze stuurde en die ze eigenlijk alles van muziek leerde. En ze pikten het ook nog eens een keer heel goed op. Is the-

blijft altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Miss Venus van Shopping Blue. Bananarama en The Cruel Summer.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou maar weer kussens tegen je oren. Want hier is weer Lost Boys Live.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder, hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zon zakken voor de deur. Liggen.
0: Lost Boys Live. In 2019 maakten we een reunie in het oude Luxor in Rotterdam. En nu zijn we weer voorzichtig bezig om wat te bedenken rond Lost Boys. Iets heel anders. Iets heel nieuws.

Carrie Anne, de Hollies. Haha. Lekker door die hitte naar buiten, naar de pianobar. Jongen, het begint nu al warm te worden. Jullie ook warm, ja.

0: In het kader van Veteranendag heb ik een echte veteranenhit. En een, ik denk, nummer 1 hit in bijna alle landen van de hele wereld. 0800-3000-555 als je enig idee hebt. Zo moeilijk mag het niet zijn, hè? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Dorit Jansen.
0: Dorit, waar was ik aan het spelen?
1: Painted Black.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Een grote hit van de veteranen. En dankzij jou mogen we hem draaien. Jij wint Wekkerwakker Weekend Muismat. Die komt naar je toe, maar dat kan even een weekje duren. Maar hij komt wel.
1: Oké, nou, dankjewel.
0: En wees voorzichtig met dat warme weer, hè?
1: Jazeker. Okay. We houden ons gemak.
0: Doe dat maar. Dag, Dorit.
1: Doei.
0: Doeg.

0: Benas, wat een geweldig goede plaat.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, en dat ging vandaag vooral over Veteranendag 2026... die veel onderdelen niet door kan gaan door de ongelofelijke hitte die boven ons hangt en om ons heen hangt. Aan de telefoon heb ik Jan van Baren uit Leidschendam. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Jij wou graag een nummer aanvragen voor alle veteranen die bij de marine in de commandocentrale met de radar hebben gewerkt.
2: Ja, dat klopt. In de hele marine is dat dan zo'n beetje het lijflied geworden. Dat is het lied van Golden Earring. Ik denk dat het ook heel toepasselijk is om daar nog even op terug te kijken. Op je leven, wat je hebt gedaan in de commandocentrale. We hebben tijden meegemaakt. En dan, het is net zoals die Brothers in Arms. En die zei, kom, je hebt er toch een bepaald gevoel bij.
0: Ja. Was je zelf, ben je uitgezonden?
2: Ja, nou, niet zo persoonlijk uitgezonden, maar wel op missie met schepen. En ja, dan kom je dus ook in spanningsgebieden. Ja, op het moment dat je zegt van, ja, je bent natuurlijk een tool van de regering. En dat je dan in zo'n gebied zit. En dat je dan een minister hebt die zegt, ja, dat ik wil dat je eerst een rode telefoon pakt, zodat je mag schieten. Dat geeft toch wel een bepaalde spanning.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En hoe kijk je daarop terug, Jan?
2: Nou, toch wel een leuke tijd. Natuurlijk heel collegiaal. Je bent natuurlijk altijd op elkaar aangewezen. En door oefenen wordt die band alleen maar sterker. En toch een hele leuke tijd. Ik heb het 30 jaar gedaan, maar met veel plezier.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Jan van Baren uit Leidschendam. Waarom is Veteranendag zo belangrijk, Jan?
2: Ik vind het belangrijk, en dat heb ik dus nu ook zelf al meegemaakt, dat je de aandacht voor die veteranen, wat ze hebben gedaan, dat het in de laatste jaren gewoon beter is geworden. En al die mensen die daarvoor dienst hebben verricht, ook in het buitenland, die kwamen terug en er was verder helemaal niks.
0: Nee.
2: Ja, en nu wel, en die aandacht is alleen maar goed.
0: Laten we dat zo houden, Jan.
2: Vind ik ook.
0: Ik beloof dat ik er elk jaar heel veel aandacht aan zal besteden.
2: Nou, ik vind het sowieso heel leuk dat je dat vandaag ook doet, net zoals vorig jaar. Dat moet gewoon nog blijven, vind ik.
0: Dus jij wilt Golden Earring en Radar Love voor al jouw collega-veteranen?
2: Jazeker, dat is het, hè?
0: Jan, je krijgt hem. En al die andere veteranen ook. Bedankt.
2: Dankjewel, en een fijn programma verder.
0: Ja, en bedankt voor alles wat alle veteranen voor ons doen. Dag,
2: Jan. Wat ze ook in Amerika zeggen altijd, thank you for your service.
0: Ja,
2: en
0: thanks.
2: Dat is het eigenlijk gewoon.
0: Thanks for your service.
2: Ja,
0: here he is, Radar Love, Golden Earring. Dag,
2: dankjewel.
0: Jan.
2: Fijne uitzending. Dankjewel.

gaf Jan van Baren uit Leidschendam een veteraan. Vroeg hem voor zijn collega-veteranen. En wij zijn al die veteranen heel erg dankbaar vandaag.

Wat een heerlijke muziek, hè. Dat zijn de echte Evergreens. We hebben er nog wel een paar voor je, hoor. Want dadelijk op Felix Lubbers. En daarna Angela. En vandaag is het Veteranendag 2026. Mogen we het niet vergeten. Wees voorzichtig met de hitte buiten. En maak er wat van. Wees lief voor elkaar. En een heel fijn weekend. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Wekker Wakker Weekend. Dan bestaan we 12,5 jaar trouwens, heb ik begrepen. Ja, hè? Gaan we vieren. Fijn weekend, groetjes en heel veel plezier bij Felix. Zo, burn, verbranden, niet doen.

0: samen maken.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld, Doelwit van Nora Roberts, ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Huh? Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 10 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt bijvoorbeeld een plusje knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot dat model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend vroeg brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. En afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van de dag met deze 1,6 miljoen kijkers. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht volgt vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
17: NPO Radio 5. Because it's you.
0: Doorgaan we!

0: Murders.
1: Goedemorgen, dit is de laatste zaterdag van juni. Zo'n dag die in feite nergens echt onbekend staat. Zo'n dag waarop je merkt dat de zomer al begonnen is. Zo'n dag voor een kop koffie in de tuin, een wandeling zonder doel, een gesprek dat langer duurt dan gepland. En voor een surplus aan muziek. Niet om de dag

George Baker had een uitstekende selectie. Hij beklom de toppen van de wereld. Alle hitlijsten heeft hij. Nou, niet allemaal, maar wel een paar. Alles lijkt op deze klamme ochtend wat trager op gang te komen. De warme lucht hangt nog steeds tussen de huizen. Het koffiezetapparaat bromt nog wat slaperig. En zelfs de vogels klinken alsof ze rustig aandoen. I can help.

0: Kijk, daar zit tenminste een einde aan. I Can Help van Billy Swan. Leon, goedemorgen maar weer.
1: Bijzonder goedemorgen.
0: Wat weet jij van... Hou op. Wat weet jij van groot onderhoud?
1: Groot onderhoud? Ja. Nou, daar weet ik heel veel van.
0: Ja, heb je een eigen huis
1: ja.
0: En een plek onder de zon.
1: En ik heb een poppenkast, maar ik vertel zo wat dat ermee te maken heeft. Groot onderhoud is een groep uit Arnhem.
0: Okay.
1: En dat zie je ook wel als je dan naar hun speellijst kijkt. Want het is een live act pur sang, zeggen ze zelf ook. Het is een beetje reggae, geënt op de jaren 80. En zij treden op binnenkort op de Duivense zomerzondagen bijvoorbeeld. Op het Openluchttheater van Toldiek. En het terrasconcert De Borgman in Bredevoort.
0: Ook dat nog.
1: Ga je allemaal groot onderhoud tegenkomen. Het is een groep met 4 heren en 2 dames. Ze hebben zonnige klanken en een accordeon.
0: Nou, kom dan maar. Kom aan.

Kleurrijke gewaden, een bijzonder hoge stem die door merg en been snijdt, miljoenen fans en gouden platen, en dan heb ik het over een totaal andere artiest, namelijk Demis Roussos.

0: is Roussos, het muzikale genie dat moeiteloos traditionele Griekse volksmuziek liet versmelten met westerse softpop en rock. Samen met Vangelis begon hij met progressieve rock. En deze maand zou Demis Roussos 80 zijn geworden. En daarom praat ik over hem met Bart van Breda, fan, maar later ook zakenpartner en vriend van Roussos. Goedemorgen, Bert.
1: Goedemorgen.
0: Wanneer kwam jij voor het eerst in aanreiking met Demis?
1: Zoals alle meeste jongeren, als ze klein zijn, voor de radio. Hè? In 1968 met Rijn en Teers, toen ik voor het eerst op de radio kwam. Of voor het eerst, weet ik niet, maar de eerste keer dat ik hem hoorde.
0: En kun je ons in een sneltreinvaart even meenemen in de carrière van Roussos? Waar is het allemaal begonnen? In Griekenland?
1: Het is begonnen in Griekenland met toen hij eigenlijk Vangelis leerde kennen. Toen zijn ze naar Parijs gereisd. Daar hebben ze een contract gekregen. En daar hebben ze 3 albums gemaakt voor Philips, mochten ze toen doen. Waarvan natuurlijk de eerste gelijk met Verenigd Eerst een hit was. En het laatste was 666, was een dubbelalbum. Echt een rockplaat. Alleen toen was Demis eigenlijk al op de solo tour, want hij was een beetje zat, want Vangelis wilde niet meer optreden. Want die verdienen natuurlijk zijn geld aan het schrijven van de liedjes. En Demis en Lucas, de drummer, die moesten natuurlijk werken voor geld en met optredens. Dus toen is Demis solo gegaan in 1971. En ja, dat was ook een groot succes.
0: En wanneer heb jij hem voor het eerst ontmoet?
1: Ik heb hem voor het eerst ontmoet in 1977, toen ik een artikel ging schrijven over hem voor de lokale krant hier, de stad Nijkerk. En toen heb ik hem leren kennen en ja, dat klikte enorm. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk in contact gebleven. En in 1978 kwam hij onder contract bij Phonogram International, heette dat toen nog, in Baren. Voor de hele wereld. Dus toen kwam hij vaak naar Nederland toe. En toen hebben ze gevraagd via Phonogram en Demis zelf of ik zijn fanclub wilde runnen. Zijn internationale fanclub. Dat heb ik gedaan tot 1983, geloof ik, of zo.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik veel contact met hem gehad. En toen hij die kaping gehad had in 85, ik probeer
0: ja,
1: nu heel snel.
0: Vliegtuigkaping was,
1: ja,
0: hè?
1: Ik probeerde nu heel snel door zijn carrière heen te vliegen. Maar toen was hij eigenlijk. Dat was van Athene naar Rome. Hij deed een tv-show in Rome. Maar het was een TWA-vliegtuig. Dat daarna van Rome naar Amerika zou vliegen. Door zou vliegen. En toen is hij gekaapt. Is hij 5 dagen vastgehouden in Beirut. En toen is hij vrijgelaten. Ja, daar heeft hij wel een behoorlijke tik van gehad.
0: Yeah.
1: Letterlijk en figuurlijk. En toen heb ik hem ook een half jaar niet gesproken. En eind 85 belde hij me ineens op. Toen was hij uit zijn contract gelopen bij Phonogram. En toen zei hij tegen me van, je hebt toch een platenlabel? Waarom gaan we niet samen muziek maken?
0: Ja joh, kom op.
1: Ja, laten we dat doen. En ik zei, nou, dat is een goed idee. En het was heel simpel. Hij was de artiest. Ik organiseerde het allemaal. En ik zorgde voor de financiering. En we hebben alles 50-50 gedeeld al die tijd. En dat is een groot succes geweest. Want daarna, en dat is in Nederland een beetje, af en toe een beetje verhaald. Zijn eerste hit met Island of Love. Dat was in 86 op mijn label. En daarna heeft hij in Frankrijk 2 enorme hits gehad. Kansje Terme en Onder Cris sur le Mur. Dat waren allebei nummer 1 hits in Frankrijk. En daar, ja, dat was. Toen was hij er helemaal terug. Vooral in Frankrijk natuurlijk.
0: Hey Bert, hoe was het om met hem samen te werken?
1: Nou, het was heel leuk, want we waren echt wel vrienden geworden door de jaren heen. Maar hij was gewoon een hele leuke, toegankelijke man. Want ik weet nog, als wij op gingen nemen, dan sliep hij wel eens 3 weken bij mij. Omdat hij dan, ja, ik had natuurlijk geen geld om een hotel te betalen. Ik zei, je slaapt me gewoon in mijn logeerkamer. En dan kookte hij voor me en dan gingen we. En als ik dan moest voetballen zaterdags, dan liep hij de stad in Nijkerk en zo. Dat vond hij allemaal hartstikke leuk. En dan sprak hij met iedereen. Iedereen die hem aansprak, daar maakte hij een praatje mee. Het was altijd gezellig. Hij was zeer toegankelijk als artiest, laat het zo zeggen.
0: Je hebt het nu al een paar keer over de stad Nijkerk.
1: Ja.
0: Is dat niet wat overdreven? Ik weet, nou, ze hebben stadsrechten. Ja, dat klopt.
1: Dat klopt. 2013 was het 600 jaar zelfs. Dus
0: je hebt een museum daar opgericht, hè, voor hem.
1: Ja, ik vond toen hij overleed, toen op de terugweg dacht ik van de begrafenis dacht ik van, nou, ik moet eigenlijk toch iets doen wat ik waar ik me een beetje mee kan in ere kan houden zijn muziek, want het is niet de meest gedraaide muziek, hè, in Nederland. Nee. Niet alleen dat doen ze. Mensen vinden dat allemaal niet meer hip tegenwoordig. Dus toen dacht ik van, dat ga ik doen. Dus ik had een pandje kunnen kopen aan de overkant van mijn huis. En dat was te koop. Dat heb ik gedaan. Heb ik een museum ingericht. En Lex Harding heeft op de bovenverdieping toen een Veronica museum ingericht. Dus dat waren 2 musea in 1. En het was hartstikke leuk.
0: En trekt het veel bezoekers, Bert?
1: Nou, het trok veel bezoekers. We zijn in 2019 alweer gestopt. Want het was niet echt overdreven druk. We hebben ongeveer 15.000 mensen getrokken in die 3 jaar.
0: En zou dat niet in Athene moeten staan, dat museum?
1: Ja, dat was natuurlijk de bedoeling. Dus de kinderen, zijn zoon woont nog in Athene en die was daarmee bezig. En dat was ook de bedoeling waarom wij stopten in 2019. Toen dachten we, nou, in 2020 zou het dan beginnen in Athene. Nou ja, je weet allemaal wat er in 2020 begon. Toen begon corona. En dat is allemaal niet doorgegaan. En nu gaat het ook niet meer door, denk ik. Tenminste, ik heb niet de indruk dat ze daar heel actief mee bezig zijn.
0: Jammer. Ik ga heel even terug naar de beginperiode van Demis met Aphrodite's Child, met je welnemen. Is dat ook akkoord?
1: Ja, prima. Ja.
0: Fijn?
1: Altijd goed.
0: Het is bijna 10 minuten voor 11:30.

0: Maar het is 5 o'clock. En ik praatte met Bert van Breda over Demis Roussos. Bert, ik heb je nog aan de lijn. Komt er binnenkort nog iets bijzonders uit van Demis? Heb je nog dingen op de plank liggen waarvan iedereen zegt dat moet gehoord worden?
1: Nou, helaas niet. We hebben zo'n beetje alles wel proberen uit te brengen wat er door de jaren heen is opgenomen. Dus het voordeel is wel, ik ben ooit een keer in 2010 samen met René Kroon en Adje Bouwman, jou wel bekend natuurlijk, Ad Bouwman, ja, I92TV begonnen. En daarin kunnen we Demis Roussos gelukkig vaak laten zien en horen. En daarvoor kom ik wel eens filmpjes tegen bij de Franse televisie of de Duitse televisie, die ik dan op 192TV kan zetten en of kan plaatsen. En dan, maar dat is wel een beetje, want qua geluidsopname, nieuwe dingen, ik heb nog niks gevonden. Het laatste nummer wat we gevonden hebben is wat hij opgenomen heeft in 2012 met Elek Konstantinos. Dat is de schrijver bijvoorbeeld van Forever and Ever. Toen heeft hij een nummer opgenomen, dat heeft Elek me toen gestuurd toen Demis overleden was, dus in 2016 of zo. Dus toen hebben we dat wel op de boxset gezet die we toen uitgebracht hebben. Daar staan al zijn originele albums op met bonus tracks. Dat hebben we toen met Universal samen uitgebracht. Maar ik kan, ik ben de laatste 10 jaar, sinds zijn overlijden, 11 jaar, ben ik niks meer tegengekomen helaas.
0: Je blijft hem trouw in ieder geval.
1: Ik wel, absoluut ja. Maar het blijft natuurlijk ook mooie muziek, hè?
0: Bert van Breda, dankjewel.
2: Dit is NPO Radio 5.
3: Je voelt je thuis.
0: Ja, net over de grens zouden ze zeggen zu Hause of iets dergelijks in ieder geval. Want, wat zegt deze mevrouw ook alweer?
4: Alles Gute komt aus dem Osten. Sie können es bei SM auf 5 hören.
0: Oh, ik schrik me dood, man. Ken jij de volgende plaat?
5: Nog niet zo goed. Maar ik weet wel wat te vertellen over de zanger daarvan. Rocco Schiamoni.
0: Alzo, vertel maar.
5: Rocco Schiamoni, die komt uit Kiel. Of tenminste, daar is hij geboren. Maar hij is getogen in Lütjenburg in Duitsland. Hij heeft een boek geschreven over zijn leven als punker in Lütjenburg. Dorfpunks heet dat. En ja, punkers die zijn vrij anticapitalistisch. Maar deze Rocco Schiamoni, ja, die is wel heel erg met geld bezig. Dat is wel grappig, want zijn eerste single die heette Liebe kann man sich nicht kaufen.
0: Okay.
5: Maar daarna kwam hij met een plaatje. Ich will Liebe. Dus ja, eerst kon het niet kopen, maar hij wil het wel. Ja. Dus toen kwam hij daarna met de volgende logische vraag. Was kost het Liebe? Wat gek is, want hij had dus al eerder gezegd, het is niet te koop. Maakt niet uit, hij heeft in ieder geval de liefde of gevonden of gewoon maar laten varen. Want hij heeft zich daarna gestort op de hele wereld. En daarom draai jij nu van hem de single Was kost het die Welt?

Schamoni en Mirage en Was kostet die Welt? En Vincent reageert in de NPO-luisterapp. Leben heißt sterben lernen. Dat is het allermooiste Duitsstalige nummer. En dat komt ook van Rocco Schamoni. Het staat nu op mijn lijst, Vincent. En wellicht over een paar weken, we kunnen het niet meteen natuurlijk achter elkaar gaan draaien. Er zijn zoveel goede Duitse artiesten die wij in Nederland never, nooit horen. Het begin van Was kostet die Welt klonk ongeveer zo. En waar doet je dat aan denken? Ja, ik geef toe, dat is een andere toonsoort. Maar de sfeer is hetzelfde en ook de riedel is een beetje. Het deed me hier aan denken. Chris Isaak.

0: Ellen die schreef vanochtend bij de NPO Luister app: hallo, NPO Radio 5, is er een zender met laid-back muziek? Relaxed, ontspannen muziek, daar heb ik behoefte aan. Nou, dan ben je nu wel aan je trekker gekomen, denk ik, met Wicked Games van Chris Isaak. Soms voel ik me nog 30. Nee, niet ik, dat zegt Simone Kleinsma. Ze leeft voor muziek, theater en kleinkunst en staat al decennia lang op de planken in de meest uiteenlopende rollen. En vanaf december is ze te zien in de Paul de Leeuw musical. En in welke hoedanigheid kan ik je niet zeggen, maar niet als Paul de Leeuw, dat weet ik zeker. Wat ik ook weet is dat ze gek is op vrolijke liedjes. En daarvan gaat ze nu haar allerlievelingste met ons delen.
1: BNNVARA presenteert... het favoriete nummer van...
2: Simone Kleinsma. Aangezien de zomer voor de deur staat, denk ik toch meteen weer aan dat lekkere nummertje wat ik vroeger vaak gedraaid heb, waardoor de zon meteen gaat stralen. Textueel stelt het allemaal niet zoveel voor, maar je kan het zo lekker meelallen. En ik word er nog steeds buitengewoon vrolijk van. Morning Train van Sheena Easton.

0: Houston en Morning Train 9 to 5 als ondertitel. Dankzij Simone Kleinsma draaiden we dit nummer. En mocht er nou een trein niet rijden, wellicht door spoorwegwerkzaamheden, dat ken je, of door stakingen, afgelopen woensdag was het zover in de ochtend, ja, dan kan je altijd nog mee met de Magical Mystery Tour.
1: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
0: En als er iets niet in woorden is te vatten, wat doe je dan? Wat doe je dan?

0: Hoe bedenk je dat, hè? Blue Moon van de Mars Cells. En er viel jou iets op bij het bestuderen van de Mars Cells.
1: Ja, ik heb even gekeken, maar in de Mars Cells heette dus helemaal niemand Marcel.
2: FM op 5. Felix Murders. BNN VARA.
0: Ik ben altijd zeer nieuwsgierig als luisteraars zich melden in de NPO Luister-app met een favoriet concert. Dus ook vandaag deze oproep. Laat mij weten van welk concert je erg onder de indruk was. Dan hebben we het daar binnenkort vast over op deze zender. Vorige week kreeg ik ook zo'n appje binnen van Naomi. En haar beste concert ooit was in 2024 in de Ziggo Dome.
3: Het beste concert ooit.
4: Newton-John.
5: This is Chip Taylor.
6: Mothers, Fathers.
7: Roseanne Cash.
8: Here are the Beatles.
9: In the meantime, we have another lady ready on stage to go to perform, and she's ready to light the rooms on fire musically. She's known as the face and the voice of Fleetwood Mac. Here is Stevie Nicks.
3: Je beste concert ooit.
0: Goedemorgen, Naomi.
10: Goedemorgen.
0: Jij bent geweest naar Stevie Nicks in de Ziggo Dome op 19 juli 2024, lees ik hier in de concertagenda.
10: Dat klopt helemaal, ja, met mijn beste vriendin.
0: En hoe oud waren jullie toen?
10: Toen was ik 28 en zij 24.
0: Dus Stevie Nicks is muziek van voor jouw tijd?
10: Ja, zeker, absoluut.
0: En hoe lang ben je al fan dan?
10: Nou, dat is eigenlijk begonnen. Ik deed een muziekopleiding op het MBO. En daar hebben wij een Fleetwood Mac project moeten doen. En ik hoorde die stem van Stevie Nicks. Want bij mij thuis werd dat nooit geluisterd. Mijn moeder was fan van Beyoncé en dat soort dingen.
0: Oh ja?
10: Dus dat was weer een hele andere generatie.
0: Wat vonden zij dan van Stevie Nicks?
10: Nou, mijn moeder vindt Stevie Nicks nogal wat een soort kattengejank. Zij vindt haar stem helemaal niet mooi, maar ik hoorde die stem en ik dacht, ja, dit is prachtig.
0: Ja. Dit is een fragment van dat concert in de Ziggo Dome. Oh.

0: Toen ook nog Fleetwood Mac nummers die avond. Wat is je bijgebleven van dit concert, Naomi?
1: Nou, op een gegeven moment was ze echt 20 minuten lang aan het praten over haar leven. We hebben het getimed, want het duurde echt heel lang. Maar het was heel erg leuk. Het was gewoon heel mooi hoe zij over haar leven aan het vertellen was. En de tijd met Fleetwood Mac. En nou, dat was, ja, ik weet niet. Het was een soort podcast van 20 minuten tussen het concert door.
0: En hoe was de samenstelling van het publiek? Waren er veel oudere mensen of meer jonge mensen?
1: Nou, het was echt best wel een goede mix eigenlijk. Er waren echt wel oudere mensen. Maar er waren ook echt, er zaten twee meiden achter mij. Nou, ik denk dat die echt net 18 waren.
0: Oké. En waarom gingen jullie verkleed?
1: Ja, dat hoort tegenwoordig een beetje bij concerten. Dus dan moet je een beetje de... Ja, tegenwoordig heel veel bij concerten. Natuurlijk bij Taylor Swift's Eras Tour had iedereen glitter dingetjes aan en zo. En bij Stevie Nicks hoort er dan een hoge hoed en van die mooie, lange, vloeiende gewaden bij, zeg maar.
0: En dat had jij ook aan dan, en je vriendin eveneens?
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Ja, welke kleurencombinatie was het?
1: Nou, voor mij was het geel, want ik ben wel iemand die meer van kleur houdt dan Stevie Nicks. Die draagt natuurlijk voornamelijk zwart, maar mijn beste vriendin is wat alternatiever. En die was dan wel weer helemaal in zwart met hoge hoeden en dat soort dingen allemaal.
0: Naomi, bedankt voor je verhaal. En hier is Stevie. Ja, dag!
2: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

0: Stevie Nixon, een hitje van de Stand Back. En mocht je dan ook een concert hebben meegemaakt waarvan je denkt, ja, dat moet op de radio, gewoon schrijven naar fm5@bnnvara.nl of in de NPO Luister-app. Alles is mogelijk. En dan spreek ik je wellicht volgende week of de week daarna of de week. In ieder geval zo rond 11:15. En vorige week, Leon, vroeg ik aan jou of jij het nummer kende Apocalypse. En met name of jij Cigarettes After Sex kende.
1: Ja, dat ken ik wel, maar ik ben al heel lang gestopt. En ik rook ook al lang niet meer.
0: Zo. Wat was dat je antwoord? Ja, we hadden geen tijd meer vorige week, want dit nummer kwam bij het scheiden van de markt zo tegen 12 uur. En toen heb ik beloofd dat ik het vandaag nog een keer opnieuw zou draaien. Dus dit is Apocalypse.

0: Colin Earings en That Day. En daarmee zijn we aan het eind van het eerste uur.
1: 5, 7.
2: Al 100 jaar voor BNN VARA.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
13: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Zo'n krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Aan gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. Een langebaanschaatser Antoinette Reitma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Steupler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Reitma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, nu nog zon, wolken met een lokaal enkel buitje. Vanmiddag ook volop zon en opnieuw heet, 29 tot 38 graden dan. Vanwege de hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant ook nog code rood vandaag. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
17: Met de gids in haar hand.
18: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
19: Goedemorgen, lieve luisteraars. Vanavond op Duitsland 1, ARD, 20:15, Schlagersboom. De open air show live vanuit Oostenrijk. Met als hoofdgast Anastasia en Mireille Mathieu. NPO 1, André Rieu op het Vrijthof, zomer 2025. Op BBC 2, 21:10, 40 Glastonbury Games. 23:50, Glastonbury Rod Stewart. Voor morgen op België 2, 22:50, Chasing Train. Een muziekdocumentaire over het leven en werk van de legendarische jazzmuzikant John Coltrane. Ik wens je een prachtig weekend toe. Geniet ervan. Auf Wiedersehen. Jacqueline uit Loon op Zand.
20: NPO Radio 5.

Squeeze, er is een nieuwe single van ze uit. Dat wil zeggen, muzieksamensteller Arjen de Ruiter zegt ervan, ja, dat zijn opgepompte oude nummers. En dat nummer dat uit is, dat heet You Get The Feeling. Luister maar eens een keer af of je dat leuk vindt. Ik vind het eerlijk gezegd iets minder. En nu is het tijd voor een treurig, maar wel waar gebeurd verhaal.

En Nino zingt het volgens mij. En Arno is van alles. Dat is een producer, dus een Amerikaanse Fransman. Of een Franse Amerikaan, dat kan natuurlijk ook. En de man die is kunstenaar. Hij doet echt waanzinnig veel. En hij zingt hetzelfde nummer ook. Amor, amor, met een zekere Caroline. Vorige week trakteerden de schattenjagers van FM op 5 Arnold Muren van de Cats op een geweldige demo en een bijzondere analyse van hun tekst uit de begintijd. Maar Arnold was het meest gecharmeerd van een parel waar veel luisteraars mee kwamen. Het door hemzelf onderschatte nummer I Walk Through the Fields. Benieuwd wat er vandaag boven water komt.

0: De afgelopen dagen werd er gezocht naar bijzondere opnamen van Turkener Keks. De band waarin Rick de Leeuw furore maakte. Rick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Felix.
0: Eind 2001 viel het doek. Dat is precies een kwart eeuw geleden. En nog steeds geen reden om een reunietuur te doen. Zoals
1: tijd vliegt, meneer. Nee. Ik ben heel blij met de dingen die ik nu doe.
0: En luister je nog wel eens naar die platen van vroeger?
1: Er gaan dagen voorbij dat ik dat niet doe, inderdaad. Nee, ik luister daar zelf naar.
0: Nou, ja. Dan zie ik in je agenda voornamelijk optredens solo. In België gepland staan, niet helemaal solo, veel met Jan Houtekiet. Wat doen jullie samen?
1: Met Jan speel ik. Jan is een zeer begnadigd pianist. En die speelt ook in de band waar ik mee speel. En daar spelen dan Axel Peleman op bas en Ron Reumann op drums en Roland van der Moortel op gitaar. Dus een toffe bende bij elkaar. En daar spelen wij vrij luide, enthousiasmerende optredens mee. Maar de optredens met Jan alleen die zijn wat verstilder. Alhoewel dat ook wel nog wel fijn is, heel fijn is om te doen.
0: Ik zag jou de vorige EK's en WK's nog wel eens aanschuiven bij de Belgische televisie als deskundo.
1: Ja.
0: Ga je dat nog doen?
1: Vanmorgen heb ik aangeschoven hier in het café in het dorp. Dat was geweldig. Ik woon sinds 10 jaar in een dorp in het zuiden van Belgisch Limburg. En daar wonen zo'n 350 mensen. En vanmorgen om 4 uur ging het café open en om 5 uur zat het stampvol.
0: Ja.
1: En dat was hartverwarmend om erbij te mogen zijn. Dus het is een beetje een wankele ochtend voor mij dit.
0: Ja, en de Belgen hebben gewonnen. Zichem Zussen Bolder of daar in de buurt? Wat is het?
1: Hoe moet ik het uitleggen? Tussen Tongeren en Sint-Truiden, maar dan nog zuidelijker. Het volgende dorp is Hortmaal, het dorp daarna is Otrange. Dus tegen de taalgrens aan.
0: Oké. Tijd om de schatten die gevonden zijn te beoordelen, Rick. En daarvoor ben jij aan de telefoon. Hier komen ze. Allereerst de vondst van muzieksamensteller Arjan de Ruiter.
2: Op 30 maart 1988 gaf een aantal Nederlandse bands en artiesten een tributeconcert in Lantaarnvenster in Rotterdam. Ze vierden daar de Nederlandse rock and roll en speelden nummers van elkaar. Rick de Leeuw van de Turkener Keks liet zich daar begeleiden door Mark de Reus van de Dif, Anthony Broek van de Dijk en T. Lau van de Scene. Ze kozen voor een klassieker van Herman Brood en Henny Vrienten. Als je wint.

0: Bijzondere opname van het nummer Als je wint met Rick de Leeuw als zanger. En er was ook een enthousiaste luisteraar die met een bijzondere opname kwam uit Paradiso. Daar werd 25 jaar Sesamstraat gevierd met allerlei artiesten. En Wim T. Schippers presenteerde dat concert. En kijk eens even aan wie er ook was.
1: Kijk eens wie daar aankomt. Volgens mij is dat Rick de Leeuw. Ja, het is Rick de Leeuw. Van Drukken naar

0: Tinky Tanky, gezongen door Rick de Leeuw op dat concert in Paradiso. En daar is natuurlijk altijd nog Leon, die zit hier bij mij, Leon Polman. Wat heb jij opgedoken van de Keks?
1: Nou, ik kom met een bijzondere versie van een van hun eerste liedjes. De single Niet alle meisjes zijn verliefd op Kors. Dat bracht ze in eigen beheer uit in 1982. Toen nog met zanger Edward van Tilburg en Rick speelde daarop gitaar. Jaren later zette ze hem op hun plaat Hotel Nostalgia, midden jaren 90. Maar ik vond een tv-programma uit 1985. Het programma Snuiters van Kees Grimbergen met Rick op zang. En een leuk liedje is dit over de toenmalige drummer van de Scene.

0: Nou Rick, drie totaal verschillende vondsten. Welke ga jij belonen met een punt?
1: Wauw, ik vind dat is knap gezocht.
0: Ja,
1: en goed gevonden. Wauw, die eerste opname van Als je wint met T op gitaar, zei je. Mark de Reus op bas en Anthony Broek op drums. Die was ik inderdaad volledig vergeten. Maar dat is toch een goede samenstelling, zeg.
0: Ja, bijzonder.
1: En dat vond ik wel boeiend om dat terug te horen. Niet alleen zijn verlies op Korst, vond ik ook fijn om weer eens terug te horen. Maar ik denk ook mijn huidige toestand deze ochtend na om 5 uur al in het café gezeten te hebben. Ik denk dat Stinky Stanky toch mijn momentele favoriet is.
0: Ik moet zeggen, toen ik het hoorde, dacht ik ook meteen, dit is een leuk nummer.
1: Ja, dat is geweldig. Ja, aangekondigd worden door de onverbeterlijke Winter Sippers, was al iets.
0: Ja.
1: Die dag was geweldig. Maarten van Roosendaal stak in een bloedvorm die dag. Het was een ontzettend fijne dag. Heel Paradiso uitverkocht, maar met kinderen van 4, 5 jaar. En die vonden alles prachtig. Het was zo leuk om dat te mogen doen met een ontzettend goede band. Jij bij mij als gitarist. Wouter Plantijt erbij. Het was echt heel fijn. Heel toffe dag. Dat gemaakt kon worden was al onbegrijpelijk leuk. En als ik dat nu terug hoor, mijn hart springt op.
0: Oké, Rick, dankjewel voor het jureren.
1: Jij bedankt voor deze schitterende ochtend.
0: En het allerbeste. De luisteraars staan daarmee op 9 punten. Leon op 8 punten en Arjan ook op 9 punten. Leon, je moet een beetje bijbenen, denk eraan. Hè?
2: Ja, jammer.
0: Stinky Tanky.
3: Kijk eens wie daar aankomt. Volgens mij is dat Rick de Leeuw. Ja, het is Rick de Leeuw. Van Trukken naar...

Een opname uit het jaar 2000 met Rick de Leeuw als zanger in dat concert in Paradiso, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Sesamstraat Stinky Tanky. En Geer schrijft in de NPO-luisteraar: prachtige tekst en wat een titel. En volgende week gaan de schattenjagers op zoek naar iets moois van Hans de Boy. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt: nou, daar heb ik nog iets bijzonders van in de kast liggen, meld je dan aan via de NPO-luisterapp of via FM op 5, apenstaartje bnnvara.nl.

0: Bobby Womack met een nummer dat voor het eerst bekend werd door de mama's en de papa's. Oh ja, ja, inderdaad. En California Dreaming, daar had hij zelf ook een hit mee, die Bobby.
1: 3, 3, 5. Begin je weekend goed met 2 uur lang de beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. Corné Klein en Jan Paparazzi presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met

0: De groep Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World.
1: Het belooft weer een prachtig weekend te worden, want het weer, dat werkt mee.
0: Paul Boerboom is op zijn kievive. En wat betekent dat? Wel dat hij aandacht gaat besteden aan een zangeres die uit Portugal vluchtte. En dat vluchtverhaal zit helemaal verweven in de volgende hommage.
2: Linda de Souza. Ze overleed op 28 december 2022 aan COVID. De president van Portugal, Rebelo de Sousa, en zijn Franse collega Macron omschreven haar als een icoon van de Portugese migratie naar Frankrijk. Linda de Sousa verscheen voor het laatst op het podium in 2017. Haar laatste album bevat haar 40 mooiste liedjes met 40 chansons d'or, waaronder Humayao Mayao. En Tiruli Tirula.

0: Haar meisjesnaam Theolinda Joaquina de Sosa Lanza. Als kind, amper 5 jaar oud, moest ze naar het internaat. Haar moeder had tuberculose. Het gezin telde 11 kinderen en leefde in armoede. Als tiener moest ze werken als hulp in de huishouding. Haar vader mishandelde haar. Reddeloos immigreerde ze in 1970 naar Frankrijk met haar kind en 2 kartonnen dozen als koffers. Ze zong erover in het lied Mala de Carton, vertaald in het Frans Valise en Carton. In 1984 verscheen een gelijknamige autobiografie, Valise en Carton, die zou later verfilmd worden. Eind jaren 60 en begin jaren 70 vond een van de grootste migratiegolven van Portugal naar Frankrijk plaats. Zeker 700.000 vluchtelingen door het strenge dictatoriale regime van de toenmalige president Salazar. Het Frankrijk van Pompidou nam de vluchtelingen op. Aangekomen in Frankrijk werkte Linda als schoonmaakster in een hotel. Ze maakte haar debuut als zangeres in een restaurant, Chez Loisette in Saint-Ouen, een voorstad van Parijs. Op een dag liep ze voorbij het restaurant en hoorde gitaarmuziek.
1: J'ai entendu de guitare.
0: Ik ging naar binnen. Een jonge vrouw zong Piaf.
1: Je rentre, une jeune femme qui chantait comme Piaf.
0: Ik vroeg aan de baas, mag ik ook zingen?
1: Je demande au patron, est-ce que je peux chanter moi aussi? Et me voilà.
0: Ze imiteerde Dalida met Gigi Lamoroso.
1: Je vais vous raconter avant de commencer.
0: In de vele chansons die zouden volgen, verwees Linda de Souza vaak naar haar land van herkomst en haar persoonlijke odyssee. Haar Malas de Carton, haar kartonnen koffers, werden het symbool van de Portugese immigrantengemeenschap. Ze zongen erover in het Portugees, in Un Português. En in het Frans in Un Portugais. Kort voor haar dood en geveld door COVID nam ze afscheid van haar Franse publiek met een zelf opgenomen video. Ik had nooit gedacht dat Frankrijk mijn geluksland zou worden en van zoveel anderen. Haar grootste hit, Une fille de tous les pays, een meisje uit alle landen, werd ook buiten Frankrijk grijs gedraaid in de jaren 80. Op 20-jarige leeftijd was ze zwanger geraakt. Een schande in die tijd. Ze werd verstoten door haar familie. Later zou ze zeggen dat ze zich toen al een vreemde voelde. Een étrangère. Dit is Linda de Souza met L'étrangère.

0: Paul Bourbon met een ode aan Linda de Souza. L'étrangère, de vreemdeling. En ja, nu is het grote moment aangebroken. Ik ga tellen tot 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1: De schijf van NPO Radio 5.

0: Raccoon, in de combinatie met Faela en Daffodils. En Faela treedt vandaag op.
1: Op Concert at Sea. Waar? Ja. Nou, op het strand. En dat is om 17:30 vanmiddag. En dat is wel grappig. Ze speelt na Van Dijkhout. En ze speelt tijdens Van Dijkhout. Raga, hoe kan dat?
0: Ja, hoe kan dat? Heb je enig idee of niet?
1: Nou, omdat op dat strand heb je allemaal intieme sessies. En waar Faela dus ook mee doet. Maar voor haar doet Van Dijkhout dat op het strand. Maar dan holt Van Dijkhout naar het hoofdpodium. En daar gaan ze dan rocken. Terwijl Faela op het strand bezig is.
0: Dus en Faela is... Ja, en je hoopt dat?
1: Nou ja, dat Van Dijkhout een beetje rustig blijft. Want anders dan hoor je er hier niks van.
0: En waar is dat concert dit jaar?
1: Dit jaar dachten ze dat een keer op de Brouwersdam te doen, in Zeeland.
0: Oké, dat hebben ze goed bedacht. En waar komt die Faela vandaan? Want ze is half Engels en half Nederlands, toch?
1: Ja, maar ze komt gewoon uit de plaats Heerlen. En dat ligt vlakbij Bergen-op-Zoom, vlakbij Zeeland.

0: Met When My Little Girl Is Smiling. 1, 6, 4.
1: Wat een zomer. Fantastisch toch?
0: Ja, en we dansen mee op de golven van het hoge drukgebied. En dat geeft redelijk wat trillingen. En de vogels zijn nog hoorbaar. Zacht fluitend. Jongen, jongen. Wat een heerlijke tonen. Linde, het is fan van Gary Wright. En ik dacht, ik doe hem een plezier. Ik draai de albumversie van Dreamweaver. Ik hoop dat je een goede

0: Dreamweaver heet het nummer en het afkomstig van Gary Wright. En er is gebeld, want alle nummers zijn gegeven. Dus die Chocoradio die staat hier klaar voor je.
1: De Flixfoon.
0: Henny, je hebt hem binnen. Henny Klein-Walewijn.
2: Geweldig.
0: Ja, alsjeblieft, graag gedaan.
2: Het schijnt heel lekker te zijn.
0: Het is waanzinnig, Henny. Ja. Echt waar. Ik eet er elke week... Nee, ik heb hem één keer gehad en toen heb ik hem helemaal opgevroten. Maar voor de rest, nee, ik doe er niks mee.
2: Oh!
0: Ja, maar ja, jij kan je best doen en je kan je hele familie uitnodigen. Want het ding is nog redelijk groot ook nog, eerlijk gezegd. Het is een transistorradio, groot.
2: Kun je? Ja. We zijn allemaal groot weer.
0: Hey Henny, wat gaan we dit weekend doen?
2: Dit weekend rustig aan. Het is hier veel te warm, hè.
0: Waar zit jij dan?
2: In de Noord-Holland, bij Alkmaar.
0: Nou, is het al wat minder warm, toch?
2: Zeker, je gaat het verschil merken.
0: Oké, hoeveel graden is het bij jou thuis?
2: Bij thuis is 25.
0: Oh, dat valt mee. Heb je goed gekoeld? Heb je de gordijnen dicht gedaan?
2: Inderdaad.
0: Ramen gesloten?
2: Heel goed.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat zijn van die makkelijke dingen die je kan doen en dat helpt dan. Heb je wel goed geslapen vannacht, wil ik nog even weten van je?
2: Perfect.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké. Hey, morgen wordt het minder warm.
2: Gelukkig.
0: Staan er dan nog belangrijke dingen op het programma of valt het wel mee?
2: En morgen gaan we gewoon lekker wandelen.
0: Zo is dat.
2: Hey. Eindelijk kan je weer lopen.
0: Hey, het allerbeste. Goed weekend gewenst. En wellicht tot de volgende keer. En binnenkort wordt je opgestuurd. En ik hoop dat het meevalt. Nou ja, het valt mee qua temperatuur. Dus hij komt niet gesmolten binnen.
2: Dat hoop ik ook.
0: Dag Henny.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Doei.

0: heb je ze weer, de vogels. Learning to Fly, Tom Petty en de Heartbreakers. Dank aan Arjan de Ruiter, muzieksamensteller Jim Martens, redactie en productie. Leon Polman, overal voor inzetbaar, multitalent. En niet te vergeten, zometeen Angela Groothuizen.
1: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den ether geheel te ontruimen.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
20: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd vanmorgen al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 30 graden. Vanavond en vannacht geldt in het zuidoosten code oranje vanwege zware onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Angela.

0: Bob Dylan, I Want You uit 66.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Ach, goedemiddag en welkom bij een nieuwe Angela. Nou, Felix en Leon zitten aan een broodje. En wat was het weer leuk met Rick de Leeuw. Ah, dat is zo'n leukert. Nou, de zon is nog steeds alom aanwezig. De studio is vandaag gelukkig een stuk koeler dan gisteren. En ik heb er zin in. We hebben Elvis voor je in de Style Council. En we hebben een oude knakker vandaag, een vrouw. Een pauwvrouw. Met een grote basgitaar om. Hartstikke leuk. Wie dat is, hoor je straks. En ja, wellicht lig je na die hete dagen helemaal voor pampers. Op je stretcher in de tuin of op je balkonnetje. Of ben je juist gewoon de koelkast even aan het uitsoppen. Kan, hè? Allemaal. Maar ook vandaag geldt. Gewoon niet te druk maken. Niet te snel lopen. Niet te veel willen. Gewoon rustig aan. Dan komen we deze hele hete dagen wel door. En geniet lekker van de muziek. En ik wil wel terug in de tijd, in jouw tijd. Wat is jouw eerste muzikale herinnering? Was het een warme zomer waar je aan terug moest denken? Of was het een kerstsingeltje? Nou, die gaan we niet draaien, hoor. Nee, daar zijn we nog niet aan toe. Hoewel, de sneeuw. Nee, dat doen we niet. Maar kom er even door met je muzikale verzoekje op NPO Luisterapp. Yo. En dan gaan wij even genieten van Electric Light Orchestra. Showdown.

Door heel Europa was dit een hele dikke hit. Maar in Frankrijk werd het net geen nummer 1. Maar het is wel een klassieker geworden, de Silas met de Voyage, Voyage. Nou, er komen al wat appjes binnen. Marion reageert op de hitte. Succes met de uitzending in de koele studio. Ja, daar ben ik blij mee. Gisteravond was echt warm. Ze zegt, hier binnen moeten we het doen met wat ventilators. Inmiddels 27 graden hier beneden, boven over de 30. Maar niet klagen, anders krijg je het alleen nog warmer. Nou Marion, heel veel sterkte. Want, heel rustig je was opvouwen. En Peter Boogaert heeft het goed bekeken, want hij stuurt een foto van zijn zeilboot. En hij schrijft, zoals ieder jaar weer met de zeilboot, luisteren naar Concert at Sea. Hier nog geen zon gezien, wel regen, windvlagen en goede temperatuur. 21 graden, werkelijk. En je bent aan het genieten van ILO. Gisteren nieuwe Kensington gehoord. Klonk goed. Veel plezier daar. De zon komt hier later. Nou, het klinkt alsof je het heerlijk hebt. En als je nog een muzikale herinnering hebt, laat het me weten via de NPO Luister-app. We gaan even naar 1968. Een stripfiguur uit de 19e-eeuwse Zwitserse strip Monsieur Kiptoegem. Oftewel, meester Prikkebeen. En een ander personage uit die strip, dat was zuster Ursula. Dat inspireerde Lennart Nijg ooit al tot het schrijven van Dag zuster Ursula. En dat werd toen uitgevoerd door Rob de Nijs. Maar Prikkebeen, die kennen we ook. En dat is Boudewijn de Groot en Ellie Nieuwman uit 1968.

Valerie van Amy Winehouse, natuurlijk samen met Mark Ronson. Wat een talent is die man ook. Tegenwoordig werkt hij samen met Ray. Voor de mensen die Ray niet kennen, eigenlijk de volgende keer ga ik een stukje, of we gaan misschien die plaat wel draaien, want die is zo fantastisch. Groot nieuw talent, misschien wel het grootste talent van dit moment. En jij, als je terugdenkt aan je jeugd, welke muziek hoort daarbij? Ik ben op zoek naar jouw eerste muzikale herinneringen. Laat het me weten via die NPO luister-app. Er komen hele leuke dingen binnen al. En wellicht hoor je hem straks via Radio 5, via NPO Radio 5. Vorige week kreeg ik een appje van de luisteraars Ione en Nico. Hoi Angela, ons favoriete live nummer is Are You Lonesome Tonight van Elvis, maar dan in de versie dat hij in de lach schiet. Deze versie hoor je bijna nooit op de radio. Groetjes vanuit het Sauerland van Ilone, denk ik dat het is. Ilone? Ja, dat zal het zijn. Ilone en Nico. Nou, die plaat is natuurlijk hilarisch, want het verhaal gaat dat Elvis een beetje stoned was. Hij had een jointje gerookt. En als je dan een keer een slappe lach krijgt, dan blijft het zo doorgaan. Dus laten we ervan genieten. En ja, ik moet altijd wel een beetje meelachen. Ik hoop jij ook. Hier is Elvis Presley.

That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.

0: People Gotta Move, Gino Vannelli van het album Powerful People. Heerlijk. En daarvoor Elvis met Are You Lonesome Tonight, waarin hij de slappe lach krijgt. En nu ik de koptelefoon op, dan hoor ik ook die achtergrondzangeres gewoon rukzichtloos doorzingen met een soort, ja, die klinkt als een soort zingende zaag. En ik denk dat dat ook wel Elvis getriggerd heeft, want dat was wel heel erg grappig. Oké, lieve mensen, we zijn toe aan...
1: Oude knakkers... On tour.
0: Ah, we zijn toe aan de oude knaksteur eigenlijk. Die door Elvis op tv te zien, dacht... Hey, dat wil ik ook. Ik wil ook op het podium staan. En we hebben het over Susie Quattro. Wat een leukert, hè. Ze is inmiddels 76 en ze treedt nog steeds op. Ik weet niet of ze nog steeds een leren jumpsuit aan heeft. Maar die basgitaar die zal ze ook echt wel nog om hebben hangen. Want was dat toch altijd stoer, hè? Wereldwijd verkocht ze met haar glamrock meer dan 55 miljoen platen. 55 miljoen. En het begon allemaal in Detroit, waar ze met haar zussen in de band The Pleasure Seekers optrad. En toen ging ze solo en scoorde toen vooral in het Verenigd Koninkrijk en Europa hits met Can the Can and If You Can't Give Me Love and The Wild One and She's in Love With You, dat duet. En blijkbaar vindt ze het nog heerlijk. Ze toert vanaf volgende week weer een tijdje door Duitsland en Oostenrijk, want daar houden ze echt wel ook van tribute en van oude artiesten. Dus als je erheen wil, moet je gewoon daarheen. En wij gaan even terug naar 1978 met If You Can't Give Me Love, Susie Quattro.

Oh, mooi liedje. Hanna May en Bluff. Ik ben niet meer bang. En daarvoor Paul Weller en zijn vrienden, de Style Council. Met Long Hot Summer. Nou, dat klopt wel, ja. Nou, we zijn natuurlijk op zoek naar een eerste muzikale herinnering. En Chitte Velstra uit Heerenveen appt: mijn eerste muzikale ervaring kan me wel goed het nummer Woolly Bully van de Sam en de Farao's herinneren. Ja.

En Christine zegt, mijn eerste bioscoopfilm was Connie und Peter machen Musik. En een nummer eruit was Sag mir wat du denkst. En ik was denk ik 10. Goeie herinnering eraan. En op die leeftijd al weg van Peter Kraus.

0: was last.
1: Meinst du etwas? Ah, wat leuk met Connie Froboes, denk ik. Ja, wat leuk zegt dit. En John en Chef uit Bad Nieuweschans in Groningen moeten denken aan brandend zand.

0: Ja, ook een klassieker, hè. En ik heb iemand aan de lijn. Goedemiddag, Hans Koevoets uit Nieuwegein. Hallo, Hans, ben je daar? Nee, zit hij op B? Hallo, Hans, ben je daar? Ik ben hem kwijt. Oh, jee.
1: Ja,
0: daar ben je.
1: Ja,
0: hi,
1: ben
0: Hans, goedemiddag. Ik was je even kwijt, ergens in...
1: Ja, ik was wel eens aan het hangen, dus...
0: Zeg, Hans, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Ja, we zitten hier lekker... We zijn net naar de verjaardag van mijn dochter en mijn kleindochter geweest. En we zitten hier gewoon lekker te chillen met de airco aan.
0: Ja.
1: Dus heerlijk.
0: Oh, ja. Wat goed. Dus je houdt het wel vol in de hitte?
1: We houden het zeker vol. Ja. Lang leven de airco.
0: Ja. Ik ben een beetje jaloers. We hebben het nu heel goed hier in de studio, maar thuis heb ik ook geen airco. Maar
1: nee.
0: Gaat helemaal goed. We hebben het even over jouw favoriete... Ik heb een afdoen echo hier.
1: Ja.
0: Ja, heb jij op de speaker staan?
1: Ik heb hem niet op de speaker staan.
0: Nou, dan gaan we hier even doorheen. Je stuurt

0: heb je over een platenwinkel van vroeger? Vertel eens.
1: Ja, dat was Staffhorst en die zat in de Drieharingenstraat in Utrecht. En het was een heel oud pand en die winkel had 3 verdiepingen. Ja. En helemaal bovenop zolder had je van dat was een beetje de underground muziek en zo. Daar kon je dat kopen en dan kon je lekker die platenbakken heen snuffelen. Ja. En ik woonde toen in de Meren en dan gingen we met de fiets naar Utrecht. En dan gingen we, ja, 1 keer in de week zeker, gingen we daar de top 40 ophalen. En die werd nog gedrukt toen. Ja. En dan lekker door die bakken rauzen.
0: Ik ken het. En daar blijft dus een liedje van over. En die heb je aangevraagd. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Ja, dat was Young Girl van Gary Puckett en Union Gap. En dat is ook echt het allereerste singeltje wat ik ooit gekocht heb.
0: Ja, we gaan hem helemaal voor je draaien. Nou, dankjewel voor je mooie verhaal. Maak je niet te druk vandaag. En lekker de radio op 11. En hier komt-ie. Dankjewel. Doei.
1: Mooie uitzending nog. Doei.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
17: Angela.

0: Texas.
1: John Fred en his Playboy band, Judy in the Skies. With Glasses uit 68. Ja, welkom terug bij het tweede uur van Angela. Laten we samen nog even verder smelten in deze hitte. Annemiek en Lynette, veel plezier op jullie weekendje weg. En dan zorgen wij voor een paar goede platen. Blondie, Sly and the Family Stone, Chris Rea. Nee, niet de kerstsingel natuurlijk, nee. En straks ga ik je ook nog vertellen welke artiesten er in het land zijn voor optredens. Het zijn er veel. Er wordt lekker veel geld omgezet in de business. En wel hartstikke duur natuurlijk voor de liefhebbers. En zullen we er ook nog een live-opname in gooien vandaag? Waarom niet? Ik heb er wel zin in. Het is bijna vakantie, dus we doen lekker waar we zin in hebben. Vertel me via de NPO-luisterapp welke live-uitvoering van een plaat jij beter vindt dan de studioversie. En wie weet hoor je hem straks op NPO Radio 5. Ah, even mijn grote vriend David Bowie erbij gehaald. Zo komen we de dag wel door.

De Chaplin Band. Il Veliero, dat is onvervalste Italo-disco van de Nederlandse Chaplin Band. Ze komen uit Maastricht. Zeg, we zijn op zoek naar een live-opname die heel Nederland even moet horen, omdat je hem veel beter vindt dan de studioversie. Kom maar even door via de NPO-luister-app. En wie weet, draai ik hem zo voor je. Gaan we nu even luisteren naar Blondie. I'm always touched by your presence, dear.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Geschreven als belofte aan zijn eerste vrouw Vivian Liberto om trouw te blijven als hij op tour was. Nou, dat lukte niet helemaal. Want June Carter kwam toen in zijn leven. Dat was echt zijn grote liefde. Dat zie je ook in die film. En toen was het huwelijk met Vivian toch wel over, hoor. Ja.
2: Lekker live. Lekker live.
1: Ik heb een heel leuk liedje voor live. Van Clara, bakker uit Scherpenzeel. Hoi Angela, ik moest laatst denken aan Manfred Mann's Earth Band met Davies on the Road Again. Zo lekker live, een leuke band. Ja, en ik weet het ook nog, Clara. Want we hadden het net over al die concerten die er zijn. Dus dit liedje gaat daar een beetje over. Hoe dat is als je weer on the road bent. We gaan hem lekker draaien. Ik krijg je verder niet te pakken. Dus we gaan hem gewoon lekker draaien. Clara, ik hoop dat je het hoort.

boyband uit de jaren 90. Take That. Ik heb dat helemaal gemist, mensen. Ik was toen net moeder en zo. Maar goed, wat ik wel heel erg meegemaakt heb, is dit. Dishin, Ding A Dong.

Oh, Dance to the Music van Sly en The Family Stone. Ja, het is echt een geweldige groep. Nou, deze week, Dance to the Music, dat kan dus allemaal. Bijvoorbeeld, ik zei het verleden week ook al, John Hiatt, maandag in de Doelen in Rotterdam. When

de mandoline niet. Oh, het is zo'n leuke band dit, mensen. Als je in Groningen woont, ga erheen. En donderdag staat Level 42 met Matt Bianco bij Paleis Soestdijk in Baarn met Royal Park Live.

Kan die man toch goed zingen? Oh, nou, en dan in diezelfde arena zou Helene Fischer dinsdag eigenlijk ook staan. Maar het is verplaatst naar het Gelre Dome in Arnhem. Is ook nog groot hoor. We gaan er draaien. Atemloos door die nacht.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

The Eagles, Take It Easy uit 72. Geschreven door Jackson Browne, onder andere. Die begon met schrijven van het liedje. Maar wist niet hoe hij het moest afmaken. Maar hij woonde in een appartement. En zijn bovenbuurman was Glenn Frey. Nou, lekker appartement daar met al die grote muzikanten. En Glenn Frey had nummers nodig voor zijn nieuwe band, The Eagles. Nou, we gaan even naar het jaar 67. Het jaar van de allereerste succesvolle harttransplantatie. Ja, de bruiloft van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven en The Summer of Love van en The Summer of Love natuurlijk, dat hebben we allemaal meegemaakt. Maar Sonny en Cher kwamen toen met dit. Was zo'n lekker liedje. The Beat Goes On.

Pictures of Lily, The Who. Ja, en daarvoor hoorde je Chris Rea. We kregen net een fragmentje van Desiree. Driving Home for Christmas. Maar hij heeft toch ook On the Beach geschreven. Nou, we zijn er alweer doorheen. Dankjewel, Rosemarijn, voor de prachtige lijst. Volgende week zijn we er weer. Straks Stefan Starsen. Goed weekend en tot volgende week.

0: Samen Max.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
13: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
14: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
17: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept de burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. 10.000 mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen vandaan zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eerdmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder ook al weten niet met de JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eerdmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 andere mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. Vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
2: De Magical Mystery Tour. Stevens.

0: Ja, dan ben je meteen binnen, hè, Tim. Wat zeg je? Ik versta je nog heel even niet. Daar gaan we nog even mee aan het werk. Nee, oké. Okay. Goed, we gaan in ieder geval van start. En we hopen zo bij je terug te komen. Want je hebt nu op dit moment nog geen geluid, Tim Dame. Okay.
1: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, we zwaaien natuurlijk allemaal even naar Angela Groothuizen. Lieve reizigers, van harte welkom aan boord van de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En onze goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's is dit weekend afwezig voor een vakbondsweekend samen met collega-chauffeurs op een Brabants huisjespark. Maar ik dacht dat het zal wel afgelast zijn, maar ze zitten er nog steeds. Gelukkig wordt hij vervangen door de altijd beschikbare Sterrenwin. Sterren, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: En een hartelijk welkom voor de mensen die hier allemaal zojuist zijn ingecheckt. Ik noem even Fijne Hans, ik noem Bert, ik noem Marjolein, ik noem Stefan, ik noem Henk uit Schagen, Anne, Gien en ga zo maar.

0: Reisschema.
1: Beste reizigers, van harte welkom, ook namens mij, op deze spectaculaire zaterdagse busreis. Ja. We rijden op dit moment in de richting van Hogeveen. En daar wacht Floortje de Hond op ons met haar, in haar hand de allereerste Magical Mystery wielerkolom. Die gaat ze straks ook voordragen hier in het gangpad van deze bus. Dan is daar nog entertainer, Brabander, sluipschutter en wielerfanaat Leo Alkemade. Hij gaat zich straks inschrijven op magischspel.nl, ons zelfgemaakte wielerpool. En hij wint de ene na de andere sportpool. En hij zal straks eenmalig een tipje van de sluier lichten als het gaat over zijn tactiek. Verder hebben we een 20-tal heerlijke evergreens voor je geselecteerd. Vandaag hoor je muzikale optredens van onder andere Rod Stewart, Lois Lane, Gypsy Kings, Frans Gal en vele, vele anderen. Goed, voor nu wens ik u alvast een heel fijne reis. Geniet ervan.
2: Tot zover.
1: Tot zover.
3: Wat is muziek? Eén noot muziek zegt meer over muziek dan duizenden woorden. En wordt er ook gemusiceerd in het dierenrijk?

Beste mensen, lieve reizigers, ik hoop dat alles naar wens is. En als dat niet het geval is, dan kan ik er ook niks aan doen. Goed, hier staat nu iemand naast mij en die wil iets tegen u zeggen. Ga je gang.

0: 1971, Rod Stewart, Maggie May en je hoorde ook nog A Few to a Kill van Duran Duran. Titelsong van de gelijknamige Bondfilm natuurlijk. Vincent die laat weten afgelopen maandag dat hij erbij was in Tilburg. Heeft hij en hebben ze dit ook gespeeld?
1: Wauw.
0: A Few to a Kill.
1: Ja, dat kan geen toeval zijn.
0: Dat is toch...
1: Dat is magisch,
0: en
1: dat
0: ook
1: dat.
0: Toeval is het dat hij zegt dat is Tilburg is ook de plek waar Leo Alkemade woont.
1: Ja.
0: En dat is straks onze gast.
1: Ja.
0: Dus dat is toch ook allemaal...
2: Goedemiddag, Stefan, Tim en Sterrenwind. Leo stapt in de bus. Ik neem wel 150 ijsjes mee, omdat ik vandaag jarig ben. Iedereen krijgt een lekker ijsje. Ga genieten van jullie fijne programma. Houdoe.
0: Nou, dat is toch fantastisch.
1: Zo,
0: hey,
1: gefeliciteerd,
0: Leo. 150 ijsjes.
1: Doe maar.
0: Ik weet niet hoe oud hij is geworden, maar hij is leeftijdloos, denk ik, Leo.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Heel lief. Ik hoop dat je een hele mooie dag hebt namens ons allen. En dank hier in de bus. De Magical Mystery Tourbus. En daar luister je ook naar. Op jouw frequentie natuurlijk altijd NPO Radio 5. En er wordt echt massaal ingecheckt. Eens even kijken wie ik hier heb. Hallo, Stefan en team. Ik luister vanaf het water mee met jullie. Dit heet hier Pagedal. Vlakbij waar ik woon in Stadskanaal. Groetjes, Lammy.
1: Ach, wat leuk. Ik krijg hier ook nog een appje van Annegien die zegt... ik ga vandaag geen post bezorgen. Het is niet te doen in deze warmte. Mag ik met jullie mee in de bus? Dan misschien op een heerlijk koel plekje. Ik krijg nog een paar actuele weermeldingen binnen. Henk die zegt, ik ben ingecheckt in Schagen. Het miezert hier. Inge die is ingecheckt en het is pikken donker. En het dondert en het regent hier in Heilo. En Chris appt vanuit de bunker in Ulft. Rolluiken in huis dicht. Airco aan. Check ik in. Koffie is altijd lekker, ook bij hitte. Krantje erbij. Vanavond volgt onweer. En zo begrijp ik, vergaat de wereld dan bijna. We gaan het meemaken. Groetjes, Chris.
0: Heb ik nog een laatste die ik wil voorlezen. De score. Morvan, Frankrijk. Hallo Stefan, team Tim en Sterren. Wat fantastisch dat jullie alsmaar doorgaan met dit heerlijke programma. Mijn grote complimenten om ons door de hitte te loodsen met fijne muziek en verhalen. Lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour. En wij zijn inmiddels aangekomen in Hoogeveen. De plek waar Floortje Dont graag vertoeft. Want we hebben het al eerder over haar gehad. En in het reisschema is al te sprake gekomen. Straks hebben we een ontmoeting met haar. En dat is niet zomaar. Want Floortje gaat voor ons deze hele Tour de France een wielerkolom maken. En zometeen hoor je de eerste. Dat allemaal straks. Maar nu eerst Hoogeveen. Ja, wat weten we van Hoogeveen? Het is een stad in Drenthe. Maar jij wilde graag teruggaan naar Hoogeveen. Dinsdagavond, 11 september 1883.
1: Klopt. Op het station van Hoogeveen stopt een trein. Het is 9 uur, pikkendonker. Een man stapt uit. Hij komt uit Den Haag en reist via Utrecht en Zwolle naar Drenthe. Hij draagt geen roem met zich mee. En niemand herkent hem. Hij heeft weinig geld, onrust in zijn lijf en beelden in zijn hoofd. En hier, op het station van Hoogeveen, ontmoet hij Albertus Hartsuiker. Een spoorwegbeambte. Hartsuiker neemt hem mee naar zijn logement aan de Toldijk. En hier krijgt de reiziger een zolderkamer. 3 weken lang blijft hij in Hoogeveen. Overdag trekt hij erop uit. Langs vaarten, zandwegen, het veen in, de hei op. Hij kijkt naar arbeiders, armoede en lage luchten boven het open land. Drenthe raakt hem. Aan zijn broers schrijft hij over de rust, de eenvoud en het landschap dat hem niet loslaat. En toch knelt Hoogeveen al snel. Hij zoekt meer licht, meer ruimte, een plek om te werken. En de zolder helpt daarbij niet genoeg. Dus hij vertrekt. Op 2 oktober gaat hij verder over de Hoogeveense vaart richting Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Dieper Drenthe in. Zijn verblijf in Hoogeveen is maar kort. Maar hier begint zijn Drentse periode. Later kent de hele wereld zijn naam, maar die avond nog niet. Het was Vincent van Gogh.

0: nieuwe single van Lois Lane heet Take a Million. Lieve mensen, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Tineke laat weten dat de zon zojuist is verdwenen.
1: Het Magical Mystery Tour spel.
0: Ja, het Magical Mystery Tour spel. Daar gaat het veel over in de bus. Zeker vandaag. Tim Dame, we zijn natuurlijk in Hoogeveen.
2: Ja.
0: En met een reden.
2: Dat klopt inderdaad, want hier gaan we iemand ontmoeten. We gaan volgende week starten Tour de France het magischspel.nl. Ik zou willen zeggen, meld je daar gewoon voor aan, want het is onze eigen tourpool.
0: Ja, het is ook wel even leuk, mag ik nog melden, want ik kwam natuurlijk Angela Groothuis tegen en Felix Meurders vanochtend al. En die zijn binnen. Zij doen mee.
2: Dat is echt fantastisch. Ja. Zo. Nou, dat geeft het hele project al meer kleur. Maar om het, om dit nog meer kleur te geven, hebben we onze eigen tourcolumniste aangetrokken. Ze schrijft, geeft les aan de TU Delft en denkt hardop na in haar eigenzinnige columns op Substack onder de titel Zo moet je niet denken. Ze is vervent sportliefhebber en benadert de sportkijken niet als simpel tijdverdrijf, maar als een waar ambacht. Ja. En daarover vertelt ze trouwens ook uitgebreid in de podcast De Gelukkige Toeschouwer.
0: Ja, gelukkig ben ik fan van De Gelukkige Toeschouwer. Ja.
2: Leuk om op te zoeken.
0: Ja, zeker.
2: En helemaal speciaal voor ons stapt ze deze zomer in de bus en deelt ze haar eigen gedachten over die schitterende Tour de France. Ik kan eigenlijk niet meer wachten. Ik word enthousiast van mijn eigen woorden. Dus daarom geef ik nu graag het woord aan onze columnist Floortje Dont.
3: Dit is De Echte Tour begint vandaag. Een column uit de serie Zo moet je niet denken door Floortje Dont. De zomerhitte is ingetreden, de dagen zijn lang en dus is het tijd voor de grootste sportprestatie van het jaar. De Tour de France volgen. De renners moeten 3 weken lang door de hittekoepel die Frankrijk heet. Met tegenwind de Tourmalet op. De etappes die gaan over bergen zo steil. Aan hun nageltjes zullen de wielrenners straks de kolletjes opklauwen. Topsport noemen ze dat. Topsport. Maar weet je wat pas echt zwaar is? Het volgen van de Tour de France. Ja, dat begint al voor de eerste etappe met onze toerspelselectie. De gedroomde winnaars kunnen we allemaal identificeren. Maar hoeveel punten verdienen die eigenlijk voor je poeltje? Is het parcours goed nieuws voor de berggeiten? Voor de aanvallers? Of gaan de favorieten alle dagprijzen toch zelf ophalen? Stalen zenuwen hebben wij nodig. En vaste handen. Want niemand wil vlak voor de start onderpresterende paniekwissels selecteren. In tegenstelling tot de voetbalpoeltjes met 1 enkele winnaar per wedstrijd, maximaal, is het Tour de France-spel multidimensionaal. Het wordt zwaar, het wordt zweten, maar we doen het toch, want wie de allersnelste, slimste en knapste renner selecteert, wacht roem. Eeuwige roem, misschien wel. De Tour de France kijken is ook topsport en vereist een net zo gedegen voorbereiding. De etappe zien, 21 dagen, dat vergt zitvlees, duurvermogen, wilskracht en een goede verzorging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een goed presterende bank voor het beroemde koersdutje. Echt, het is bij geen enkel andere hobby zo belangrijk om trots in slaap te vallen tijdens het beoefenen ervan. Op tijd wakker worden voor de finish of een spannende aanval, dat kan echt niet iedereen hoor. Daar is feilloze timing en, niet onbelangrijk, ruw talent voor nodig. Als bankzitters moeten we ook helemaal zelf voor gevarieerde voeding zorgen. Een borrelplankje bijvoorbeeld, zodat we geen hongerklop krijgen. Wat een werk, hè? Nu ik er zo over nadenk, is het een klein wonder dat we er zoveel plezier aan beleven. De Tour de France begint volgende week, maar de echte Tour begint vandaag. Thuis op de bank, met een toerspel en een gezond gevoel voor overdrijving.
4: Je luistert naar de Magical Mystery Tour.
5: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, y avait Fernand, y avait Firmin, y avait Francis et Sébastien.

Hi, mijn naam is Bas en onder de naam Bas Limburg speel ik mee aan magischspel.nl. Op een zeer overzichtelijke en tijdloze website krijg je de kans en ruimte om ploegen samen te stellen. Daar kun je al je wielerkennis in kwijt en het zet je direct ook aan het denken, want zo'n ploeg samenstellen, dat kan natuurlijk maar één keer. Ik kan niets minder doen dan magischspel.nl ontzettend aanbevelen. De Tour is nog niet begonnen, maar ik durf te zeggen, de Tour de France kwam voor mij nog nooit zo dichtbij.

0: Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat was toch fantastisch.
1: Dat was even fijn,
0: de Gypsy Kings doen het altijd goed. En zeker op de verjaardag van Leo natuurlijk. 150 huisjes zijn zojuist uitgedeeld. En iedereen zit daarvan te genieten.
1: Ja.
0: Zo is het wel.
1: Ja. En Leo misschien ook wel het meest.
0: Leo. En natuurlijk al zijn dochters waren er ook. En dan zit de bus al snel vol. Eventjes nog, want we krijgen een prachtige reactie op de column van Floortje Dont. En dat, ja, ik moet ook zeggen, wij glimmen van trots. We hebben nog nooit een eigen columnist gehad. Die hebben we nu.
1: Ja.
0: En niet één keer, maar meerdere malen.
1: Ja.
0: Volgende week weer eentje. En dan tijdens de tour waarschijnlijk ook nog een paar. Als het mogelijk is. Hè.
1: Ja, hartstikke leuk. En ook helemaal, dat hoort er ook een beetje bij, hè, bij zo'n sportzomer. Ik vind het fantastisch dat het gelukt is.
0: Ik ben ook heel erg blij dat het gelukt is. Ja. En Harry van der Maat zegt, grote klasse, wat een geweldige column.
1: Ja,
0: daarnaast glim ik ook van trots dat iemand als Felix Meurders heeft gezegd dat hij meedoet aan het magischspel.nl.
1: Ja.
0: En straks natuurlijk Leo Alkemade.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal grote namen. Hè?
1: Ja, dat heeft het ook wel nodig.
2: Het Magical Mystery Tourspel.
0: Ja, en dan nu eventjes het Magical Mystery Tourspel. Voor de mensen die nog niet in zijn gelogd in dat spel. Tim, hoe kun jij die overhalen?
1: Nou, bijvoorbeeld met een vraag van Hein die zojuist binnenkomt. Die zegt, zeg luidjes, ik heb een vraag. Ik heb geen verstand van de Tour de France. Ik kijk naar tv-uitzendingen gewoon om te zien of ik een bekende omgeving zie. Ik ken de naam van misschien, één of twee wielrenners. Kan ik dan toch meedoen aan magischspel.nl?
0: Tuurlijk.
1: Dat is een vraag die ik ook vaker krijg in mijn privéomgeving.
0: Ja, ik ook.
1: En ik heb er zelf ook mee te maken, want ik weet ook...
0: Weinig.
1: Gewoon niks. Ja. Van wielrennen.
0: Ja, jij bent natuurlijk, je hebt het wel helemaal op touw gezet samen met Websnijder. En jij als admin dame.
1: Ja.
0: Dus aan de achterkant weet je er heel veel van, maar het spelletje zelf.
1: Nee, het spelletje zelf niet. En ik doe ook mee. En ik moet zeggen, je wordt enorm geholpen door de website.
0: Ja.
1: Dus het is een hele fijne omgeving al. En je hoeft niet uit 150 mensen te kiezen. Nee, je wordt daarin al een beetje geholpen, omdat het uit allerlei verschillende groepen bestaat.
0: Ja.
1: Probeer het. Als je van een gokje houdt, is het ook leuk.
0: Ja.
1: En het is toch ook gewoon gokken.
0: En als je inlogt, ga dan meteen even je team maken. Het duurt misschien maar 5 minuten.
1: Ja.
0: Maar dan ga je er toch automatisch even over nadenken. Dan denk je, ik heb die Pokerchar en die Vingegaard. Dat zijn dan echt de twee grote namen. Die heb ik. Misschien moet die Vingegaard hebben, wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon die andere die zo'n leuke naam heeft bijvoorbeeld. Kan ook,
1: precies,
0: hè? Dan ga je je toch in verdiepen. En dan kun je je team weer aanpassen.
1: Ja.
0: En dan heb je nog de tijd tot zondagmiddag.
1: Zaterdag
0: 3:30.
1: Ja, dan sluit de pool inderdaad. Ja.
0: En je krijgt van ons ook nog een brief.
1: Ja.
0: Met leuk dat je meedoet. En zorg er wel voor dat je je team op tijd
1: klaar. We gaan bijna sluiten, jongens.
0: Die brief hebben we ook, hè?
1: Ja, die gaan we ook nog versturen. Let even op, maak dat basisteam gewoon klaar. Je kunt altijd nog aanpassen.
0: Ja, wie zijn er op dit moment allemaal binnengekomen al op magischspel.nl?
1: Afgelopen minuut heeft aangemeld Roelof Jan, die heet Buffel. Martin Ekkerink, die heet Herakliet. Dan hebben we Piet Hans, die heeft zich aangemeld. Karin, Ben Luke, Jan Gerards, Jan Peters, Rick Gortemoller. Dat vind ik ook een hele mooie naam.
0: Ja.
1: Karin Geluk. Henny Valks, Frank van Beekveld. Nou ja,
0: minuten. Het is sowieso leuk dat we met z'n allen meedoen. Maar het is nog leuker dat het allemaal reizigers zijn.
1: Ja.
0: Het is toch een soort familiegevoel krijg je dan, hè?
1: Ja.
0: Tony Peroni, ben ik benieuwd. Nou, zit hij erbij trouwens? Noem maar weer eventjes Tony Peroni. Sommigen kennen hem nog als Tony Macaroni. Maar hij is natuurlijk
1: Tony Peroni zie ik nog niet staan.
0: Oh, dat vind ik
1: onder zijn eigen naam.
0: Want die zie ik toch ook als vriend eigenlijk.
1: Ja, dat zou ik ook heel leuk vinden. Als
0: mocht je dit horen, magischspel.nl, Tony. Magischspel.nl en het wijst zich allemaal vanzelf.

0: Dedicator, follower of fashion, the Kings. Tony Pony gaat zich aanmelden, magisch.nl. Moet er trouwens in Limburg moet hij optreden, met het goede doel.
1: Zo, en daar gaat het tekeer, hè?
0: Daar gaat het enorm tekeer en hij vraagt zich af of het optreden wel doorgaat of niet. En dat vraagt hij eigenlijk aan ons.
1: Oké, ja.
0: Ik denk...
1: Ik zou...
0: Ja.
1: Ja, gaat door.
0: Gaat door. Ja, ik ook. Zeg ik ook. Ja. Rijki 59 zegt, waar kan ik dat toerspel nou toch invullen?
1: Nou, ja, magischspel.nl.
0: Magischspel.nl. Wil het niet lukken, bel ons even 0800-3000-555. Dan helpen we je met het invullen. Ellen uit Hoofddorp die zegt, ik luister zo graag naar dit programma. Ik geniet van de dynamiek. Maar vinden jullie het niet erg dat ik niet meedoe met dat toerspel? Vind ik het niet erg, maar wel, ja, ik zou het zo ontzettend leuk vinden als je het nou juist wel doet.
1: Ja, maar goed, eigen keuze. Natuurlijk.
0: Eigen keuze altijd is.
1: Als je het leuk vindt om van de zijlijn te beschouwen, dat kan ik me ook voorstellen.
0: Eigen keuze eerst, ja, natuurlijk. Ik ben enorm enthousiast, dat weet je, over wat ik nu ga vertellen. En dat heeft alles te maken met een documentaire, die is deze week in première gegaan. En daar ga ik straks meer over vertellen, maar ik heb... Om jullie ook vast enthousiast te maken, ga ik even een verhaaltje vertellen waarover deze documentaire gaat. Deze waargebeurde documentaire. En dan begin ik eventjes in 1994. Moet je voorstellen, dan verschijnt er voor de kust van Sint-Petersburg een vreemd schip. Het is een oude Nederlandse vleetlogger. Felblauw geschilderd en op de romp staan de woorden The Ship of Fools. Op het dek groeit een boom. De Russische autoriteiten weten niet wat ze zien. Is het een spionageschip, een protestactie? Niemand begrijpt wat dit schip daar doet. Dan stapt de kapitein naar voren, August Dirks. Gekleed als een nar, met een prachtige pet, vrolijke puntoren en heel veel belletjes. Zijn antwoord is even verrassend als het schip zelf. Wij komen niet om problemen te maken. Wij komen om kunst te brengen. En dat is precies waar het schip de Assart voor staat. Geen luxe cruiseschip, maar een varend theater. Een plek waar kunstenaars, muzikanten, acteurs en avonturiers uit alle windstreken samenkomen. De bemanning verandert voortdurend. Soms blijven

0: maar een varend theater. Een plek waar kunstenaars, muzikanten, acteurs en avonturiers uit alle windstreken samenkomen. De bemanning verandert voortdurend. Soms blijven ze een paar dagen, andere varen jarenlang mee. Overal waar het schip aanmeert ontstaan nieuwe ontmoetingen, voorstellingen en vriendschappen. De reizen verlopen natuurlijk niet allemaal zonder tegenslag. Stormen, financiële problemen en onverwachte obstakels horen erbij. En zijn voor August Dirks nooit het einde van het avontuur. Voor hem is theater geen voorstelling die begint als het doek opengaat en eindigt als het applaus klinkt. Theater is een manier van leven. Elke ontmoeting, elke haven en iedere nieuwe dag is onderdeel van het verhaal. In 2021 krijgt hij een keiharde boodschap van zijn arts. Hij is ongeneeslijk ziek en heeft waarschijnlijk nog maar een paar maanden te leven. Zoals altijd verschijnt Dirks niet als gewone patiënt, maar in zijn narrenkostuum met puntoren, clownschoenen en rinkelende belletjes, alsof hij wil zeggen, zelfs dit hoort bij het verhaal. En toen gebeurde er iets wat niemand had verwacht. De dokter kreeg geen gelijk. Jaren later is August Dirks nog altijd springlevend. Inmiddels is hij 73 en zijn geliefde schip Assart ligt tegenwoordig in Ecuador, waar het schip een tweede leven heeft gekregen als cultureel centrum voor de plaatselijke bevolking. Misschien is dat wel de mooiste afloop van dit bijzondere verhaal. Een kapitein die zijn hele leven geloofde in verbeelding, maar het verhaal leeft voort. Hij laat zien dat een schip, een handvol avontuurlijke dromers, een flinke dosis lef genoeg kunnen zijn om het onmogelijke voor elkaar te krijgen. Nou, die documentaire, het is zo'n hoopvolle documentaire. Prachtig gemaakt, onder de titel Assart, Come Make Art, is gemaakt door Annieke Kaljaal. En die heeft met de camera hem gevolgd vanaf 2017. En Marcia Novikova, die in de jaren 80 op het schip woonde. Ik zou zeggen, gaat het zien, het is te mooi voor woorden. En zometeen, als het goed is, hè, jij hebt, ik weet niet of het technisch allemaal gaat lukken, maar zij zitten nu in een auto en zouden iets inspreken op de app.
1: Ja, als het goed is, komt dat zo binnen.
0: Ja, want je denkt allemaal, het lijkt wel een tekenfilm of een, wat is het, maar het is waar gebeurd.
1: Ja.
0: En ik vind het dan ook heel leuk om even te horen hoe Annieke klinkt en hoe August Dirks daarna klinkt. Gaan we zo doen, hè?
1: Ja, zometeen.
0: Ja hoor.
1: Heb je nog één keer de titel van de documentaire?
0: Ja, natuurlijk. De titel van de documentaire, dat is Assart. Dus A-Z-A-R-T. Ja. Come Make Art. Ja. Van Annieke Kaljaal en Marcia Novikova. Met in de hoofdrol August Dirks.
1: Fantastisch.
0: He? En waar je het allemaal kunt zien in de bioscoop, laat ik straks ook allemaal weten.

0: Had ik dat verhaaltje wel goed voorgelezen trouwens?
1: Nee, heel mooi.
0: Ja, want ik ben,
1: kwam het heel mooi over.
0: Oh, gelukkig. Ja. Want ik weet niet of je dat kent, maar als je dan enthousiast bent, hè, ja. dan wil je heel veel vertellen. En dan, dan schiet je soms uiteindelijk het doel voorbij.
1: Nee, maar dat was hier helemaal niet gaande. Nee.
0: Heel gelukkig. Nou, er komen heel veel mensen en die vragen van de titel van de documentaire nog een keertje. Dat is Azart. AZART. Kom, make art van Annieke Kaljauw. En August Dirk, zo heet het de man. Maar nu komt het leuke. Dus als het goed is het gelukt. Hebben wij nu een appje van hun.
1: Ja,
0: en dat appje is opgenomen, denk ik, een half uurtje geleden of zo.
1: Ja.
0: Want ze zitten nu alweer in een voorstelling ergens in Apeldoorn. Waar ze dan te gast zijn en waar iedereen gaat kijken naar de film. En dan zijn zij er ook. Dus natuurlijk, dan kun je afloop ook met August Dirk praten. En zo gaan ze het hele land door. En ik raad echt iedereen aan, want het is echt te mooi voor woorden. Ga erheen en zoek waar of het in jouw bioscoop plaatsvindt. Zullen we luisteren naar het appje?
1: Heel graag.
2: Ja. Ja, nu neemt hij op. Ja. Dag Stefan, we zitten in de auto. We zijn op weg naar Apeldoorn. Ik zit naast August.
3: Ja, zo af en toe is het een groot plezier om naar de voorstellingen te gaan. Na afloop en om dan met het dankbare publiek te spreken.
2: Ja, mensen zijn echt heel enthousiast steeds na afloop. Dat vinden we hartstikke leuk natuurlijk. En ze zeggen dan dat het een hoopvolle film is. Hè? Want ze zien eigenlijk iemand die vol goede moed in het leven staat. En met tegenslag omgaat. Want als je 30 jaar zo'n schip bestuurt, dan kom je best wel wat tegenslag tegen.
3: Ja, het is een groot wonder geweest om met 12 mensen zonder geld te blijven reizen tussen stad en stad en land en land. En ik ben nog steeds verbaasd eigenlijk. En achteraf. Achteraf word ik eigenlijk pas een beetje bang voor al de gevaren die we hebben meegemaakt. Want op het moment zelf, ja, dan doe je het gewoon. Maar en deze verbazing gaat eigenlijk nog door, want met die film blijft het verhaal gewoon in leven.
2: Ja, en we vinden het fantastisch dat we dit samen kunnen beleven. Want toen we de film maakten, Masha Novikova en ik, toen hadden we niet gedacht dat we dit nu samen zouden beleven met August. Want we maakten die film op het moment dat de dokter tegen hem had gezegd dat hij niet zo lang meer zou leven. We zijn nu een paar jaar verder en hij leeft nog steeds. En hoe? Hè?
3: Ja, die 3 maanden zijn nu al 6 jaar geworden. Voor mij is iedere dag een plezier, zeg maar, dat het weer kan.
2: En je hoort nu belletjes, hè, af en toe van August. Maar die heeft hij om. Net als een nar eigenlijk. Hè. Het schip is ook een narrenschip. En mensen vragen wel eens van, waarom ben je zo verkleed?
3: Als je als halve garen door de wereld reist, krijg je een heleboel vrijheid. Je mag eigenlijk een beetje doen wat je wilt. En dat is dus een soort levenswijze die mij eenmaal vol heeft. En ik zou eigenlijk iedereen aanraden om daar wat meer van te gebruiken. Ja. Ik sta ook verbaasd over hoe de mens, en vooral dan de man, zich kleedt. Dat ze zich als een soort vrijwillig uniform zich beperkt in plaats van met vrolijke kleuren van het leven te genieten.
2: Ja, en de nar die draait alles om. En dat is een verademing om naar te kijken, vinden mensen in het publiek. Omdat er zo'n behoefte is aan een beetje vrolijkheid in de wereld. En een beetje wat plezier en luchtigheid. En dat horen we vooral terug van heel veel jonge mensen die dat echt wel missen.
3: Ja, het is niet zozeer mijn droom geweest. Het is eigenlijk jullie droom. De droom van jullie. Jullie als publiek dromen eigenlijk om het ook te kunnen doen. Of het is om ook gek te zijn.
2: De film is nu te zien deze zomer in het hele land. En als je wil weten waar, welke bioscoop, dan kijk je op azart.org.
3: Alpha Zulu, Alpha Romeo, Tango.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 3:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea, het de Brouwersdam in Zeeland, is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- of drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. Ja, en de 20-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen en door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk sneller. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de westkust bewolkt en buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag nog code rood vanwege de hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
15: De Magical Mystery Tour. Steven.

0: Frans Gal, Ella. En ik heb een zo mooi beeld, eventjes, mag ik het delen?
1: Tuurlijk, ja.
0: Dus dat is Marion, hè. Ik weet niet waar ze woont, maar Marion is van onze vaste reizigers. Ja. Die is op dit moment de was aan het ophangen, buiten.
1: Wauw.
0: Past dit nummer toch ook heel mooi bij eigenlijk.
1: Wat mooi, wat een mooi beeld. Ja.
0: Dan heb ik hier ook nog een ciao, wil ik ook nog even meegeven. Een ciao uit Bangkok van Franco. Franco Carboni, hij zegt ciao uit Bangkok. Check in de vrolijke bus voor de broodnodige Magical Mystery Tour met de beste muziek ever. Saluti Franco. Franco. Ja, lieve mensen, van harte welkom bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier in de bus nog steeds aanwezig, buschauffeur Sterrenwind.
2: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja,
0: en ook hier aanwezig, het asfalt fluistert zijn naam. Tour operator, geluksanimator Tim Dane. Tim, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ook allemaal hier in de bus.
0: Ja, en mooie berichten komen er binnen. Laat me horen.
1: Fantastisch. Anja, oftewel Onniwa, heeft zich ook ingeschreven op magischspel.nl. Ze schrijft, ik heb er geen verstand van, maar wie weet heb ik op gevoel toch een heel mooi team samengesteld. We gaan het zien. Groeten uit Sittert.
0: Ja, en ik Karin nog even meepakken.
1: Ja, neem die even mee.
0: Karin zegt nog even een tip voor de mensen die een ploeg hebben samengesteld op magischspel.nl. Check vlak voor de sluitingstijd nog even of iedereen uit jouw ploeg ook echt meedoet. Ik kreeg toen ik net inlogde een melding dat Wout van Aert niet meedoet. Daar heb ik dus snel een vervanger voor ingevuld. En verder wil ik graag nog een compliment geven voor de layout van het spel. Magischspel.nl. Prachtige kleuren gebruikt en grappige, bewegende icoontjes. Ja, dat is een compliment aan jou, admin dame en natuurlijk een websnijder.
1: Die ga ik doorgeven.
0: Ja, maar ook aan jezelf. Hè?
1: Ja, ja, nou, absoluut. Mag ik een applaus?
0: Wat?
1: De 200ste deelnemer is zojuist binnengekomen onder de naam Wim. En hij speelt onder de nickname Plakker E.
0: Plakker E. Ja. Nou, Wim, jij krijgt als dank van ons een floating pen.
1: Ja.
0: En laten we zeggen bij de 250ste deelnemer doen we weer een floating pen.
1: Fantastisch, laten we dat afspreken.
0: Magischspel.nl. Makkelijk, hè?
1: En snel.
0: Magisch.nl.
1: Nee, magisch.nl.
0: Nee, spel.nl. Snel. Makkelijk wel.

0: geld verhaal misschien wel. Ik weet het niet hoor. Maar ik denk het wel. Ab van Wijngaarden wil ik eventjes over hebben. Ab is vaste reiziger. Hij zit vaak achter in de bus met een platenkoffertje. Want hij heeft allemaal singeltjes. Maar soms is hij ook gewoon thuis. En dan heeft hij op zolder heeft hij een enorme kast met allemaal plaatjes. En als hij dan een plaatje hoort, zoals dit nummer, Don't You Worry About A Thing van Stevie Wonder, dan rent Stevie Wonder, dan rent hij naar boven. Dan maakt hij een fotootje van het singeltje. En dan rent hij weer naar beneden. En dan stuurt hij dat naar ons op. Kijk, want hier is de foto.
1: Hoe snel hij dat doet, hè?
0: Hier, Ab van Wijngaarden, Stefan. Van Inner Vision schrijft hij er ook bij. Dat ik ook nog even meld welk album het was. Ja, ik vind dat ongelooflijk. Dan nog heel eventjes. Want we hebben zo meteen contact met Leo Alkemade.
1: Ja.
0: Kan ik nog heel eventjes Bert en Esna laten horen? Want dat is, ja, die zijn getrouwd.
1: Ja.
0: En tegenwoordig sturen ze appjes op.
1: Ja, gisteren ook al, hè?
0: Het is een soort hoorspelletjes zijn het eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Laten we ben benieuwd wat ze nu hebben.
0: Ja.
2: Nou, we zijn weer terug op het oude nest in Enkhuizen. We hebben Schorel weer verlaten. Vakantie zit erop. We zijn weer lekker thuis. Esta, ga je op mij in de bus?
3: Ja,
2: gezellig, ja.
3: Ja.
2: Oké, okay, we komen er dan.
0: Ja, dit scheelt om meer eigenlijk. Ja,
1: echt serieus. Langere versie.
0: Langere versies. Ja. Dat het ook een soort soap ding wordt. Ja. En dat ze dat als een soort vlog de hele dag door opnemen.
1: Ach,
0: dat zou toch fantastisch zijn. Ja. Bert en Esta kunnen we het dan ook noemen. Goed, lieve mensen, het is tijd voor magischspel.nl.
4: Het Magical Mystery Tour Spel.
0: Ja, georganiseerd door de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis hier op NPO Radio 5. Jouw frequentie in aanstaande zaterdag gaat in Barcelona de Tour de France van start. En dus is het traditiegetrouw hoogste tijd om iemand uit te nodigen in de bus. In de bus iemand die, ja, die overloopt van talent. Op welk gebied dan eigenlijk ook. Hij is geboren en ook nog eens getogen Brabander. Hij is ras-entertainer in de breedste zin van het woord. Hij heeft een beperkte interesse voor vaste patronen. Hij

0: Hallo Leo.
1: Ik heb die introductie, die neem ik de volgende keer op. Want de vorige keer was die ook al zo mooi uitgebreid.
0: Ja.
1: Zo gedetailleerd, ik begin helemaal te glunderen.
0: Ja, dus, maar we kunnen hem ook nog, wat nog uitgebreider doen hoor.
1: Alles klopt, alles is waar.
0: Ja, nou, maar dat is ook zo echt hoor. En het is ook nog gemeend. Dus dat is.
1: Dat is ontzettend lief.
0: Leo, eventjes van tevoren, want het is toch een beetje een traditie geworden dat jij ons een beetje helpt met het invullen van de tourpool. Laatste keer was dat een tourpool van sportpools. Nou, daar ben ik van afgestapt. We hebben nu dus een eigen tourspel. En dat is ontwikkeld door Admin Dame en Web Snijder. Dat zijn hun nicknames. En Tim is hier aanwezig. En hij, ja, voor hem best spannend. Misschien dat je aan hem kunt vertellen. Want jij hebt het spel heb je bekeken en wat je ervan vindt.
1: Ja. Ja, ik heb het bekeken en ik vind het wel leuk. Want je wordt echt aan het werk gezet nu. Omdat je natuurlijk maar een paar namen in die categorieën mag kiezen. Dus moet ik het even uitleggen aan de mensen?
0: Ja, graag. Ja.
1: We gaan een ploeg samenstellen met 15 renners. En die kunnen uit alle ploegen die deelnemen aan de Tour de France kunnen die renners komen. Maar je hebt dus 5 categorieën. En in categorie A zit onder andere Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Philipsen, Tim Merlier, Van der Poel en Pedersen. Maar dan mag je er maar 4 van kiezen. Want eigenlijk zou je ze bijna alle 7 wel in je rijtje, in je team willen.
0: Ja, ja.
1: Maar dat kan niet. Nee. Dus dat is leuk. Dus je moet goed gaan kiezen. En ja, ik heb er natuurlijk al eventjes een beetje naar gekeken. Het wordt een lastig jaar dit jaar. Want Pogacar gaat natuurlijk gewoon Tour de France winnen. Maar wie wordt de tweede en wie wordt de derde?
0: Ja.
1: En als je dan kan kiezen uit Mathieu van der Poel, Vingegaard, Evenepoel, in die categorie. Kijk, Evenepoel is natuurlijk wel een grote rondrenner.
0: Ja.
1: Heeft het nog nooit echt laten zien, maar hij kan het wel. Dus het zit er wel in, maar komt het eruit?
0: Ja.
1: Als hij goed is, dan rijdt hij gewoon podium.
0: Ja.
1: Maar als hij slecht is, dan moet hij weer. En ik denk, eer gezegd, dat hij nog niet goed genoeg is om die Tour de France. Dus ik neem hem niet mee. Dus van de klassementsrenner beginnen we eventjes met sowieso Pogacar en Vingegaard.
0: Ja.
1: Want dat zijn de nummer 1 en 2.
0: Ja.
1: Maar daar staat ook bijvoorbeeld Tim Merlier bij. Dat is geen klassementrenner, maar dat is natuurlijk wel de beste sprinter van de wereld.
0: Beter dan Jasper Philipsen?
1: Ja. Ja.
0: Okay.
1: Ja, hij is beter. Ja, dat heeft hij ook wel bewezen afgelopen voorjaar. Dus Tim Merlier, die zou ik sowieso meenemen. En chauvinistisch als we zijn, zetten we natuurlijk ook Mathieu van der Poel in dat lijstje.
0: Ja.
1: Dus dan heb je eigenlijk afscheid genomen van Mats Pedersen, van Jasper Philipsen en van Remco Evenepoel. Dus dat is best wel een risico wat je neemt. Maar ja, we moeten kiezen.
0: Ja.
1: Stefan?
0: Ja. Mag ik zo eventjes, als jij een vraag hebt, Tim, vertellen, want zo vaak hebben we hem natuurlijk niet aan de lijn, Leo Alkmaar.
2: Nee.
0: Ik heb bijvoorbeeld even een vraag. Wat denk jij van Lenny Martinez?
1: Ja, die had ik ook opgeschreven, ja. 22 jaar. Was al derde in het bergklassement, volgens mij. En een Fransman, dus die gaat natuurlijk ook daar die berg opgeschreeuwd worden als het zover is. Dus ik denk dat een. En dat geldt ook voor die Paul Seixas, hè? Die is nog maar 19.
0: Ja.
1: Is wel gevallen in de Dauphiné, dus dat is natuurlijk kijken hoe die daarvan herstelt. Maar die jonge jongens, die herstellen snel. Dus ik zou ze allebei absoluut meenemen ook, ja. Ja.
2: Ik heb wel een vraag over groep E, want dat is een hele grote groep. 92 spelers, moet je daar 5 uit kiezen. En dat zijn allemaal voor mij namen waar ik nog nooit van heb gehoord.
1: Nee.
2: Heb jij een paar namen waarvan je zegt van ja, daar kun je misschien
0: 1 of 2 of zo.
2: Ja, 1.
1: Nou ja, ik zie bijvoorbeeld de Amerikaans kampioen, die heeft het vorig jaar ook zo ontzettend leuk gedaan. Hè? Die Quinn Simmons, dat is toch fantastisch met die grote snor en dat Amerikaanse shirt. Ja. En die lange haren, ja, dat is wel zo'n man die gewoon voor een dagsuccesje gaat. En dat die dan in de poel hebt.
0: Gewoon doen dat, Tim. Pak hem maar.
2: Ja, dan pak ik die. Pak hem er nu bij.
1: Quinn Simmons.
2: Ik heb hem gewoon aangeklikt. Ja.
1: En wat dacht je, in die rij staat ook gewoon onze eigen Frank van den Broek.
0: Ja.
1: En dat wou ik ook nog even met jullie bespreken. Ja. Want dat vind ik dus echt, ik vind dat kloten. Dan heb je dus de beste ploeg ter wereld op het moment, Visma. Ja. Leasebike, Nederlandse ploeg. Er gaan gewoon 0 Nederlandse renners mee.
0: Ja, dat is kut. Dat is, ja.
1: Ja. Dat is toch niet leuk?
0: Nee, dat is helemaal niet leuk. En die Frank van der Broek, ik heb daar, volgens mij had jij mij dit toen ook al een keer aangeraden. En toen was ik eventjes bij dat andere wielerpoolprogrammaatje. Ja. Was ik even een van de beste van Europa geworden. Omdat ik die in mijn pool en ploeg had zitten. En die deed het toen.
1: Ja, maar die jongen die heeft toen toch zijn gele trui aan Bardet gegeven, weet je nog?
0: Ja.
1: Oh, dat was toch, dat is ook eeuwig zonde, want dat had ik hem wel gegund, ja, die eerste etappe toen.
0: Maar dat, vind ik ook nog lastig.
1: Ja, nee, ga je gang.
0: Dat vind ik soms ook nog lastig, bijvoorbeeld, dat is op niks gebaseerd, maar voor zo'n Evenepoel, die heb ik één keer erin gehad, viel die tegen. Maar ik heb iets, ik weet niet, het is een naam die me niet op een of andere manier, waar ik geen goed gevoel bij krijg. En ook dat ik denk, ik vind het geen leuke man, maar dat is nergens op gebaseerd.
1: Nee, en dat schijnt, want ik heb daar wel eens over gesproken met Vlaamse journalisten ook. Wielerjournalisten. En die zeiden van die Evenepoel, dat is gewoon echt een op- en top sportman. En dat is een hele lieve, leuke gast.
2: Ja.
1: En hij, sterker nog, hij zei, hij praat eigenlijk veel leuker dan Wout van Aert. Wout is altijd juist een beetje de Norse, maar is de ideale schoonzoon voor de camera's. En ik vind dat ook een fantastische renner, hoor. En ik vind het ook heel mooi in de interviews altijd. Maar het schijnt, ik heb het ook, ik heb precies hetzelfde wat jullie hebben. Maar doordat mensen die dichterbij hem stonden dat over hem vertelden, dacht ik, nou ja, misschien ben ik een beetje bevooroordeeld op iets wat helemaal niet echt op een fundament rust.
2: Precies, ik heb hem erin staan, hoor.
0: We moeten nu een einde aan het gesprek gaan maken, helaas. Want ik kan
1: nee hoor, we hebben nog hartstikke veel te doen. Want we moeten, we moeten die outsiders moeten meenemen. Dat wordt Tobias Halland Johannessen.
0: Schrijf jij het op?
1: Niet te verwarren met zijn broer. Die heet Anders. Die heet ook echt Anders. Anders Halland. Johannes heet hij. Anders.
0: Ja.
1: Die was vorig jaar 16 in de Tour. Die kan echt wel rijden. Voor Uno-X.
0: En nog even snel. Tim Wellens.
1: Tim Wellens.
0: Doen of niet?
1: Nee, zou ik niet doen.
0: Nee.
1: Ik zou dan toch gaan. Tijme Arendsman. Als hij die eerste week, de eerste weekend doorkomt. En hij blijft op zijn fiets zitten. Dan gaat hij er een hele mooie Tour van maken.
0: Nice.
1: En dan zou ik nog alleen Juan Ayuso zou ik ook nog eventjes overwegen. Want die is natuurlijk van UAE naar Little Trek gegaan. Met een beetje ruzie uit die ploeg van Pogacar. Om toch voor eigen succes te rijden. En die wil een hele dikke vinger maken naar die ploeg. En zeker ook naar zijn oude kopman, denk ik.
0: Oké, we gaan dit hele gesprek is terug te beluisteren natuurlijk via die glasheldere website van ons. NPO Radio 5.nl. Maar dan maken we ook nog een apart artikel van dit. Dat je het nog helemaal niet hoeft op te zoeken. En dan kun je dit helemaal terugluisteren.
1: En Bart Lemmens staat wel stand-by, heb ik gehoord. Omdat Affini is gevallen in de tijd dat in Italië. Dus stel dat Affini niet kan koersen voor Visma, dan komt Bart Lemmens, dan hebben ze wel een Nederlander mee. Dat zou wel heel leuk zijn.
0: Ja, fantastisch.
1: Ook een goede renner, hoor. En vergeet niet die Del Toro ook op te schrijven.
0: Ja, want dat is een beest, hè? Dat is die Mexicaan. Ja.
1: Ja.
2: Zou het liefst doorgaan op een digitaal kanaal, eigenlijk.
0: Ja,
2: maar ja.
1: Maar even kijken. Ja, we hebben het wel, hè. Zo.
0: Ja, we hebben het zo.
1: Olaf Kooi, niet vergeten. Want je hebt natuurlijk Tim hier, maar we hebben ook een Nederlandse. Als je dan toch een Nederlandse sprint mee wil nemen. Olaf Kooi, zet dan maar in. Die gaat sowieso een etappe pakken.
0: Had ik al, hoor. Olaf Kooi.
1: En misschien wel op de Champs-Élysées. Let maar op.
0: Oké. Olaf Kooi had ik, hoor.
2: Oké.
0: Dan, Leo, om te beginnen heel erg bedankt. Doe je zelf ook mee aan de Medical Mystery
1: Tour? Ik heb hetzelfde tourploeg-appje. Dus ik denk dat ik ook jullie systeem eventjes ga doorvoeren in mijn pool. Want ik vind het wel leuk werken, ja.
0: Ja, dat is helemaal een groot compliment.
2: Zo, dankjewel.
0: Zou je uit jouw rijke oeuvre een nummer willen aankondigen van jezelf?
1: Ah ja, dames en heren. De fantastische film, de Road Movie Champagne, draait nog steeds in de bioscoop. Niet zo heel vaak nu, maar af en toe wel. Dit is de titelsong van die film. Dit is Leo Alkemaar met J.W. Roy.
3: Moeten blijven dromen, geloven in het leven. Vechten voor de liefde, om hem door te kunnen geven. Delen met een ander, wat je zelf zou willen krijgen.

0: mij.
1: Mijn naam is Inge Fris en ik speel mee aan het Magical Mystery Tour spel op magischspel.nl. Makkelijk en leuk.
2: Speel ook mee.

0: Maar ook nog Linda Ronstadt, It's So Easy. En daarna uit het, ja, uit het rijke oeuvre van Leo Alkemade. Wat trouwens een feest voorbij draaiden we. Met, ja. Niet te vergeten ook met Leo Alkemade en
1: J.B.
0: Roy natuurlijk. Jan-Willem Roy. Ja, wat een fantastisch dat hij er was. Daarom hebben we ook al iets meer tijd gegeven. Want ja, zo vaak heb je hem niet. En dit is echt iets waar hij heel veel verstand van heeft. Hij heeft natuurlijk ook een zoon, hè, die op heel hoog niveau wielrent.
1: Ja.
0: Dus dat is mooi.
1: En je gaat direct toch weer aan. Ik zit alles weer te veranderen nu.
0: Ja, dat snap ik. Snap ik heel goed. Vooral omdat je er helemaal geen verstand van
1: nee,
0: hebt.
1: Dus nee, dus ik neem hem toch wel, wat hij zegt, te hoog op.
0: Ja.
2: Nog 14 dagen.
0: Ja, 14
2: en dan
0: dagen.
2: Dan begint de Magical Mystery Tour Pool.
1: Klopt niet.
2: Op magischspel.nl.
0: Sorry, jongens. We hebben het zo druk met de vormgeving van het hele spel dat we onze eigen vormgeving in het programma nog wat moeten actualiseren. Ja. Het is niet geen 14 dagen meer.
1: Kunnen
0: hoe lang
1: het niet
0: nog?
1: Bijhouden. Nog 6 dagen, 23 uur en 52 minuten.
0: Ja, dat is het mooie. Als je je dus als je aanmeldt bij magischspel.nl, dan krijg je een hele leuke beginpagina. En dan zie je meteen erboven hoeveel uur nog, hoeveel dagen.
1: Een countdown heet dat.
0: Een countdown. Ja. En zie je ook ons in een busje voorbij rijden. Ja. Als een soort wielertourbus.
1: Web Snijder en ik zitten ook op de fiets.
0: Ja, die zitten achter.
1: Ja, het is een peloton eigenlijk.
0: Misschien wel leuk om te weten dat ook onze schatbewaren en archivaris meneer Van Aalst vanuit Frankrijk inmiddels ook natuurlijk druk mee bezig is. Want jullie hebben het spel bedacht, maar jullie hebben wel gezegd dat wij ook hulpbeheerders zijn. Dus jullie zijn de hoofdbeheerders en meneer Van Aalst en ik zijn hulpbeheerders.
1: Ja.
0: Dus dat betekent ook iets.
1: Dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid, ja.
0: Vind ik wel.
1: Ja.
0: Wat wij nog melden, want er zijn nog vragen van mensen. Hoeveel zitten we qua aanmeldingen?
1: We zitten nu op, en dan moet ik even checken, op 226 actieve spelers. Dus bij de 250ste gaan we weer een floating pen eruit doen.
0: 200 had al een floating pen gekregen.
1: Ja,
0: en
1: Wim.
0: Dan zijn er ook allemaal mensen, ja, toch uit, ik noem ze maar even bekende mensen. Hè? Die hun medewerking hebben verleend aan dit spel. En zelfs mensen die dus nu ook cadeaus gaan aanbieden. Ja. Die zeggen van, ik wil graag voor de winnaar, stel ik dat en dat beschikbaar. Dat en dat en dat. En ik hoop dat dat vanuit een soort spontaniteit ook echt gaat gebeuren. Hè?
1: Dat hoop ik ook. En je mag dan ook zelf kiezen voor welke plek je de prijs geeft. Hè?
0: Ja.
1: Dus voor de eerste prijs of de vijfde of de 35ste. Kan ook.
0: Dan hebben we nu iemand. En dat is dit, daar is dit ook een bruggetje voor natuurlijk. Want hij staat bij ons in het gangpad. Hij is misschien wel. Misschien wel een van de grote avonturiers van ons land. Een welbereisde alleskunner uit Zoeterwoude. Hij maakt de mooiste documentaires voor NTR. Hij is auteur van het boek De Nieuwe Fiets, waar hij in je meeneemt. Het is een prachtig boek waarin hij je meeneemt op zijn fietsreis van Nederland naar Italië. Zijn vrouw noemt hem Dirkie, zijn vrienden noemen hem DJ en ik noem hem vooral voluit Dirk Jan Roeleven. En ik ga nu het woord aan hem geven en hij staat hier in het gangpad van de Magical Mystery Tourbus.
3: Dag Stefan, dankjewel dat ik in het gangpad mag staan van deze prachtige bus. Ik kijk naar buiten en wat zie ik daar allemaal mensen op fietsen. En wat zitten wij hier nou te doen met die hitte in de bus? Ik wil naar buiten op een fiets, de Rosso Nero, waar ik zo'n mooi boek over heb geschreven. En dat boek, dat kom ik je brengen. Want dat boek is een prijs voor de Magical Mystery Tourspel. Het is de 14e druk van mijn boek, dat heet De Nieuwe Fiets. Op het nieuwe omslag staat Herman van der Zand, die zegt: het is een monument onder de klassiekers. Hij vindt dat vele jonge, nieuwe wielrenners, fietsers het boek moeten lezen. Ik vind dat natuurlijk ook als schrijver. Maar ik vind het vooral fijn om het cadeau te mogen doen aan jou. Voor de nummer 14 van het klassement straks, tijdens de Tour de France. Ja, en behalve Herman van der Zand vindt ook Stef Bos dit boek heel erg bijzonder, de zanger. Want hij heeft, en dat zegt hij elke keer tijdens zijn theateroptredens, hij heeft door mijn boek heeft hij een lied kunnen afmaken. Het inspireerde hem om zijn liedje De Klim te maken. En ik heb daar er zit een stukje in het boek en dat is best wel emotioneel, zal ik maar zeggen. Ik ben dan gestrand in de Vogezen. Ik ben van de weg gehaald door in slecht weer. Dus regen, onweer, alles helemaal niet goed. Maar in mijn eentje fiets ik daar. En dan komt er een wolk mijn kant op drijven. En in die wolk staat mijn overleden dierbaren. Mijn vader, Steven, Mariska. En ze moedigen me luidkeels aan, staand in die mist aan de kant van de weg. De doden op mijn pad. Ze staan er echt en niemand zal me geloven. Ze roepen, zwaaien, juichen met gebalde vuist. Ieder apart op een meter of drie van elkaar. Dit alles in slow motion. Zoals in het echt, op tv. Hup, Dirk! Een siddering gaat door mijn lijf. Ik voel heel kort tranen komen. Een geheime afspraak. Niemand in de buurt. Extreem weer. Zij zijn trots. Ik ben trots. Zij zijn dood. Ik niet. Zo staat dat op pagina 169 in het boek. Stef Bos las dit en dacht, nu kan ik mijn lied afmaken. Het lied heet De Klim. En nu je dit hebt gehoord, snap je, als je het lied hoort, wat hij bedoelt en waar hij het vandaan heeft.

0: de deur gaan sluiten, wil ik jullie even, Tim, Sterre en Stefan, hartelijk bedanken voor deze wieler- en voetbal-uitzending. Voetbal?
1: Voel.
0: Oh, voelboot-uitzending. Ja, over deze wieler- en voelboot-uitzending. En de goudgemalen muziek wens jullie een mooie en fijne terugreis toe. Wel thuis en tot morgenmiddag. Lieve groet van Fifi. Dat vind ik nou toch zo ontzettend fijn.
1: Opbeurend, hè? Ik heb hier ook nog een appje van Bert-Jan die zegt, ik rij maar rondjes. Ik blijf maar rondjes rijden in mijn auto, omdat daar wel een airco in zit.
0: Snap ik.
1: Zie ik helemaal voor me nu.
0: En wil je meedoen met het spel? Het Magical Mystery Tour spel? Dan kun je inloggen via magischspel.nl. Magischspel.nl.

0: Ja, dit is toch heerlijk. Fun, fun, fun. The Beach Boys. Heel even voor. We krijgen zoveel reacties binnen.
1: Ja.
0: Evert en Hans die zijn een beetje chagrijnig geworden door het verder gepraat. Maar daarentegen staat bijvoorbeeld Fifi. Die neemt nu al afscheid van ons. Want ze moet waarschijnlijk iets anders doen. En ze zegt, hoi, voordat jullie bij de eindhalte van de bus zijn.

0: man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
1: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
4: Appetito.
3: Appetito.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
6: doei doei
5: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Dan ga je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
18: Huh? Mart, wat ga je doen?
19: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
20: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: 4 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot een onveilige situatie op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen juist dat er meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert ermee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met het oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. En vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
4: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag vrijdag 27 juni 1986. Ik ben 17 jaar, klaar met school en volop aan het genieten van het leven. Ik dans in shows door het hele land en ben regelmatig op televisie te zien. Een echte disco girl met muziek als de soundtrack van mijn leven. Ja, en dit weekend gebeurt er iets wat ik eigenlijk niet wil geloven. Wham gaat uit elkaar. Na jarenlang alle platen grijs gedraaid te hebben, nemen ze morgen afscheid met hun allerlaatste concert in Wembley. Het voelt alsof er een tijdperk wordt afgesloten. Ja, natuurlijk weet ik nu nog niet dat George Michael een prachtige solo-carrière tegemoet gaat. En al helemaal niet dat ik hem jaren later zelfs live zal zien optreden. Voor mij is het nu gewoon 1986. Ik ben 17, kijk met een heerlijke roze bril naar de wereld en ik heb het gevoel dat alles nog mogelijk is. Ik ben benieuwd ook naar jouw herinneringen. Misschien aan de muziek van toen, misschien aan een bijzondere zomer, een eerste liefde of gewoon aan het leven in die tijd. Deel ze met mij de komende 2 uur hier in Theater van het Sentiment.

0: In de boomgaard van Hak gebeurt elk jaar een wonder. Het begint met bloesem. En na de bloesem komen de kleine appeltjes en die doen hun best om grote, gezonde appels te worden. En dan, als ze op hun allermooist zijn, komt Hak. En die slaat ze tot moes. Ja, dat klinkt wreed, meneer de Haan. U bent ook geen appel. Maar om bij Hak in appelmoes te komen, dat is voor een appel echt pijnlijk. Mooi, hè? De natuur.
1: Prachtig.
0: Nou, hoe dan ook. U moet een groente voor Hak hebben.
2: Het theater van het sentiment met Antje Montero.

Invisible Touch van Genesis. De single staat vandaag in de tipparade. En na wat soloprojecten is Genesis eindelijk weer bij elkaar. En daarvoor hoorde je natuurlijk The Edge of Heaven van Wham. Het is een heerlijk zomersweertje vandaag in 1986. De meeste scholen hebben vandaag de laatste schooldag. En voor ons voelt dat ook wel een beetje zo. Want morgen zetten we hier, na onze Theater van het Sentiment-uitzending, ook de stoelen op tafel. En gaan we heel juli en augustus op reis met het theater. Maar nu eerst de kranten van vandaag. Fietsvakanties zijn in de mode en daarom in het Parool tips om je fietstas in te pakken. En ook in 1986 leven we toe naar de WK-finale. West-Duitsland staat zondag tegenover Argentinië van Maradona. En in de nacht van woensdag op donderdag wisten zij te winnen van de Rode Duivels.

Morgen start in Assen de TT en dat beloven spannende wedstrijden te worden. En we kijken vanavond Blokletters met Fred Oster. En Ierland mag vandaag naar de stembus voor het referendum over echtscheidingen. Scheiden is daar nu wettelijk verboden.

De kabinetsformatie is zo goed als rond. CDA en VVD gaan samen verder. Gisteren werden zij het eens over een ontwerp-regeerakkoord. Nu nog de ministerposten en meneer Nijpels heeft de VVD nu al een fractievoorzitter.

But where my love, René Schumann. Ook vandaag hebben we weer een prachtige top 5 voor je. En ik ben natuurlijk heel benieuwd welke van deze 5 is jouw nummer 1.

0: En dan ga ik eens even kijken wat de tussenstand is. Jullie tussenstand, mag ik wel zeggen. En dan zie ik dat jullie hebben gekozen op nummer 3 voorlopig. Michael McDonald en Patti LaBelle met On My Own. Op nummer 2 staat natuurlijk het altijd mooie J'aime la vie van Sandra Kim. En op 1 staat volgens nog Sam Cooke met Wonderful World. En ja, ik presenteer nu een aantal maanden Theater van het Sentiment. En het valt mij op, en dat vind ik heel mooi, dat positieve liedjes toch wel vaak door jullie worden gekozen als nummer 1. En ja, dit is er natuurlijk ook weer zo één. Mooi. Nou, met de plaatje weten die het meest aantal stemmen krijgt, sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vergeet er niet bij te vertellen waarom.
1: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart

Amadeus van Falco. Ja, het is wel bijzonder, want het is tot nu toe nog altijd steeds het enige overwegend Duitstalige nummer dat ooit de nummer 1 positie bereikt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De top 5 stemmen stromen binnen. En ik zie heel veel leuke reacties, dus ik ga ze even voor jullie voorlezen. Eens even kijken. Sam Cooke met Wonderful World staat nu natuurlijk nog op nummer 1. En het is ook dankzij Engelien. Ze zegt, ja, mijn stem gaat vandaag naar Sam Cooke, want ik ben 37 jaar getrouwd en 4 kinderen. De oudste wordt morgen 16 en het liedje doet me altijd nog denken aan wat een prachtige wereld het is. Dat hebben we en dat hadden we zeker in 1986. Nou, Engelien, dat ben ik natuurlijk helemaal met je eens. Maar Michael McDonald en Patti LaBelle, het nummer On My Own, krijgen ook een stem van Kitty. Zij zegt, ik heb er lekker op gesloot. Gesloot, weer een nieuw naam. Wij hebben vorige keer geschuurd of geschuifeld. Wat hebben we nou gedaan, Aram, vorige keer? Misschien hebben we wel gewoon gesloot. Goed, dat gaat over iets heel anders. Gemma Lavie krijgt ook een stem van Dani. Ja, hij zegt, ik stem op Sandra Kim nog een paar dagen en dan volgt mijn allerlaatste schooldag. Vorig jaar al eens gevierd, maar ik deed nog een extra jaar over. En volgende maand in augustus ga ik binnen het leger voor 10 maanden. Ook een mooie herinnering. En dan Olaf zegt, die heeft ook een hele mooie herinnering aan Sandra Kim, Gemma Lavie. Hij zegt, het gekke is dat ik deze dag nog exact weet te herinneren. Het was toen ook ontzettend mooi weer en we gingen naar met de jeugdleden van het orkest waar ik bij zat, met de boot van Maastricht naar Luik. En daarom kies ik voor Gemma Lavie, want ook zij, Sandra Kim, kwam uit die stad. Kijk, dat zijn van die ontzettende mooie herinneringen waar we altijd naar op zoek zijn. Maar de Miami Sound Machine krijgt ook een stem. Peter zegt, ach, die heerlijke jaren 80. Er is natuurlijk heel veel muziek waar je dan aan moet denken. Maar uit deze top 5 is dat voor mij toch echt wel het meeste Bad Boy. Blijf ze vooral doorsturen, die mooie herinneringen. Wij zijn altijd op zoek naar de stemmen, maar vooral de reden achter de stem.

0: Robert Long, zei mijn moeder altijd. Ja, in afgelopen april danste ik nog bij Robert Long in het bekende tv-programma Top Op. Ja, memories. Het is een historische dag voor Nederland vandaag, want de Deltawerken zijn voltooid. En vanmiddag werd de laatste schuif geplaatst.
1: En tussen alle vergevorderde techniek is het toch ook nog iets eenvoudigs te zien. Keukenflacons, groene zeep voor het soepelen en vooral gladde plaatsen zonder al te veel gekaak.
2: Doen jullie dat met zo'n flaconnetje?
1: Ja, met zo'n flaconnetje.
0: Willem van der Ham is waterstaatshistoricus en schreef een biografie over de grondlegger van het Deltaplan en het boek Modern Wereldwonder over de Deltawerken. Aan hem kan ik dus alles vragen en dat ga ik ook doen. Willem, goedemiddag. Welkom bij Theater van het Sentiment.
3: Goedemiddag, leuk om hier te zijn.
0: Ja, nou, ik ben heel blij dat je er bent, want ik wil alles van je weten. Want
3: nou,
0: vandaag, vandaag is dan die laatste schuif eindelijk geplaatst. Hij is af. Hoe bijzonder is dit?
3: Nou, het was best een bijzonder moment, want eigenlijk kan je zeggen dat er een achtste wereldwonder gereed was gekomen. Ja. En maar het is wel een beetje zo dat de 4e oktober, dat was pas echt de plek, het moment dat het grootst gevierd werd. En toen was de Beatrix was aanwezig, koningin. En die heeft toen echt voor het eerst de laatste schuif dicht gedaan, dat alle schuiven dicht waren. Maar wat ook bijzonder was, dat zelfs de Franse president, Mitterrand, die kwam met een helikopter aanzetten. En zo waren er nog heel wat meer houten metoten.
0: Ja, precies, want er is natuurlijk ook jarenlang aan gewerkt, hè? En gaandeweg werden de plannen ook gewijzigd. Hoe zat dat nou precies?
3: Nou ja, we moeten eventjes terug in de tijd gaan. Naar 1953, naar de watersnoodramp. En dat was natuurlijk een gigantische ramp, kort na de oorlog. En toen lag er al heel snel het Deltaplan klaar. En dat was eigenlijk al voor de oorlog ontwikkeld. Maar na de oorlog werd men heel snel erover eens dat dat gigantische plan, dat voorzag een enorme kustverkorting. Dat betekent dat alle zeearmen met dammen moesten worden gesloten. Dus dat zijn de Deltawerken. En dat Deltaplan dat moest worden uitgevoerd. En eigenlijk is dat al heel snel, dus zijn ze eraan begonnen. En dat betekent dus dat de Westerschelde en alleen de Nieuwe Waterweg open zouden blijven. Maar ja, het hele landschap daar zou veranderen door die gigantische dammen die daar werden gebouwd.
0: Ja. Ja, jeetje, ja, want dit wordt echt gezien als iets wat eigenlijk onmogelijk was, toch?
3: Nou ja, het is nog steeds het Deltaplan. Dat is echt een symbool geworden voor een ontzettend krachtig ingrijpen. En tot nu wordt er wel eens gesproken over het Deltaplan van de klimaatverandering of de Deltaplan in de zorg of zo. En dat betekent wel dat eigenlijk het hele land er met de schouders onder stond van dit moeten we doen. Deze vijand moet worden verslagen. Eerst hebben we in de oorlog zijn de Duitsers verslagen en zijn bevrijd. Maar dit grote plan, deze bevrijding, deze strijd tegen het water doen we zelf met onze eigen handen. Dus dat gaf, behalve dat de ingenieurs het natuurlijk uitdachten, was het wel enorm iets wat enorm leefde in de bevolking.
0: Ja, absoluut. Ja, en nu staat het er. Heerst er opluchting?
3: Nou, daar zeker was wel opluchting, maar er is wel een rare kentering geweest. Want op een gegeven moment is dat plan, en dat is die Oosterscheldekering met zijn schuilen. Ja. Er is op een gegeven moment kwam in dat denken een onverwachte barst in het geloof over de toekomst eigenlijk. Hè? Want dat was plotseling in de jaren 60 kenterde dat enorm snel. Dat ze dachten, ja, die Oosterschelde, dat was het moeilijkste en het zwaarste karwei. Echt een enorm groot gat met een enorm diep. Daar kan je nauwelijks voorstellen. 50 meter diep en enorme breedte van dat water. Dat was echt een onmogelijke klus. Vandaar dat ze dat als laatste karwei wilden voltooien. Maar toen kwam er plotseling protest tegen. En we zeiden van, hé, dat willen we helemaal niet. Die Oosterschelde moet open blijven. En ja, Rijkswaterstaat, dat bijna een staat in de staat was, die stond met zijn mond vol tanden. En de hele politiek stond met zijn mond vol tanden. Want hoe moet het allemaal, hoe moet het dan verder?
0: Ja.
3: Moet die Oosterschelde open blijven of moet die toch dicht? Dus het was een enorme kentering en het was eigenlijk een soort, een ommekeer. Daarom is die Oosterschelde kering ook zo belangrijk. Dus eigenlijk symboliseert hij ook een omkerende denken over grote werken.
0: Ja,
3: over
0: mooi.
3: Het effect op het landschap en hoe je met milieu en zo omgaat. Dus
0: ja.
3: Die staat echt, het is die Deltawerken kreeg er eigenlijk een soort tweede symbool bij.
0: Ja, precies. Ja, bijzonder. Echt mooi. En het is nu wel af, maar wat wel een beetje spannend is, gaat het dan ook nog echt werken? Dat moet dan nog blijken, toch? Op dit moment.
3: Dat was ook het kabinet NL, die heeft ze daar enorm over gebogen van. En die kwam dus eigenlijk uiteindelijk met de oplossing van het moet zowel veilig zijn als het milieu moet worden gespaard. Maar ja, er moest natuurlijk toch wel iets gebeuren. Dus je kan zeggen van ja, die Oosterscheldekering is open gebleven. Dat gaat dan over zoet- en zoutgrens. Die wordt dan dat brakke waterbever. Maar wat heel goed is voor de mossels en voor de natuur en ook voor de oesters, want dat eigenlijk waren de vissers die het eerst gingen protesteren. En daarna pas de milieubeweging. Maar het was toch een ingreep, bleef een ingreep in het landschap. Gigantisch. We hebben die tweede fase van de deltawerken, die kostte eigenlijk meer dan de eerste fase. Dus er was dan een enorme aanslag op het budget. Maar ook, ja, werkte dat eigenlijk wel. En naar een van de problemen die zich daarvoor deden, dat al die platen en het natuurlijk milieu, dat zijn de ondieptes in Oosterschelde, die begonnen steeds meer dieper te worden. Die sloegen af. Er was een enorme zandhonger. Dus eigenlijk die bodem die kwam eigenlijk steeds meer, die ging zich op een hele andere manier ontwikkelen dan men gedacht had. En dat was voor het milieu eigenlijk ook niet zo heel gunstig.
0: Nee, oké. Okay. Maar er komt wel een groot feest. Want we zijn wel blij dat er is, toch? Het is gelukt.
3: Het was spectaculair. Het was gigantisch. 65 pijlers die zo groot waren ongeveer als de Egyptische piramides. Daar werden ze wel mee vergeleken. En het was een enorm prachtig gezicht om er naartoe te gaan natuurlijk. Ja. Met enorme werkschepen. Je kon je ogen je kon je ogen niet geloven.
0: Dat is wel een leuk dagje uit dan, toch? In de zomervakantie van 1986.
3: Ik ben er met een vriend van mij, woont op Noord-Beveland. En wij zijn in de nacht gaan kijken naar het spektakel. Dat sprookjeswereld vol lichtjes. En dat was echt enorm. En ik denk dat toch iedere Nederlander die iets met water had, daar wel zij is gaan kijken.
0: Nou, je passie straalt er vanaf. Dankjewel, Willem van der Ham, voor je mooie en interessante verhaal. Waterstaathistoricus en deskundige op het gebied van de Nederlandse strijd tegen het water. Dankjewel dat je even bij ons in Theater van het Sentiment aanwezig wilde zijn.
3: Graag gedaan. Veel succes.
0: Dankjewel.
3: Dag. Doei.

0: 1986 is Whitney Houston niet meer te stoppen. De boodschap van het lied, dat de grootste liefde begint bij jezelf, raakt miljoenen mensen en mij ook. Ja, het is 1986 en de techniek laat ons af en toe wel eens in de steek. En vooral dan zijn de fragmenten niet zo goed te horen. En dat zie ik ook dat jullie dat ook horen, want dat zie ik vooral veel voorbij komen in de app. Nou, weet dat wij dat natuurlijk gaan oplossen. Maar daarom hebben we vooral ook jullie mooie herinneringen en verhalen nodig. En daarom ben ik extra blij dat ik bij mij op het podium heb staan. Inge, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo, hallo Inge. Jij hebt een mooie herinnering aan het nummer On My Own. Hoe oud ben jij in 1986?
1: 28.
0: 28, prachtige leeftijd. En neem me even mee naar die tijd. Wat ben je aan het doen?
1: Ik was net moeder van een jaar, van een dochter van een jaar. En ik was een thuismoeder.
0: Ja, dus. Heerlijk toch?
1: Dus de hele dag ook de radio aan. Oh ja, heerlijk. Ja.
0: En heb je een specifieke herinnering aan dit nummer, On My Own?
1: Nou, ik was altijd al een fan van Michael McDonald. Want hij zingt op heel veel nummers, bij heel veel groepen. Hij heeft natuurlijk een solo-carrière, heeft bij de Doobie Brothers gezeten. En dan hoor je opeens dat hij een nummer heeft met Patti LaBelle. Ik had en heb eigenlijk nog steeds niks met Patti LaBelle. Nee. Maar toen hoorde ik dat nummer en kippenvel. Wat een prachtige combinatie heeft dat opgeleverd. Ja. En dan ook nog zo'n mooi nummer.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Ja. Nou, heerlijk. Nog altijd kippenvel. Nou, ik hoop voor jou dat die nummer 1 wordt.
1: Ja,
0: hij staat
1: ook
0: nu nog op nummer 3, maar ik help je duimen. Dank je wel.
1: Ja. Dank je wel.
0: Fijne middag nog.
1: Ja, joh.
0: En van Inge gaan we naar Ramones met Something to Believe In.

0: Straks spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1986? Nou, wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Raad dan eerst even van wie deze stem is. Weet jij het? Laat het dan weten aan ons in de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. Wie weet speel jij dan straks met mij het sentimentspel. Nou, dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling. Wij nemen een korte pauze. Tot zo!
1: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 5 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet, waardoor bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal, gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met de extreme hitte. Jaar 21 roept het kabinet op nu echt een keuze te maken tussen het linkse pro en Jaar 21. Met beide partijen samenwerken, dat gaat niet. Dat zei partijleider Eerdmans op een congres in Ede. Verder zei Eerdmans dat hij de financiële plannen van het kabinet alleen wil steunen als er lastenverlichtingen voor burgers en bedrijven in zitten. Ook wil hij een strenger asielbeleid en meer geld voor veiligheid. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kansen op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
12: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

dankjewel mensen. De tweede acte gaat beginnen. Heeft u een beetje aangename pauze gehad? Ja? Bent u nog toevallig kennis ontmoet vanavond? Nog handjes geschud ook nog? Goed, tweede acte.

Van Level 42 was dat. Ja, welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is vandaag vrijdag 27 juni 1986. En voor de korte pauze liet ik deze stem horen. Ja, dit is niet Stille Willy. Voor sommige mensen is helaas de techniek nog niet helemaal opgelost. De storing, excuses daarvoor. Maar heb je het wel goed kunnen horen en weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet maak jij dan kans op het autootje. Ja, straks praat ik met Juriaan van Wessem over het WK voetbal. Of nou ja, eigenlijk vooral over Diego Maradona. Heb jij mooie herinneringen aan dat WK? Heb je bijvoorbeeld 's nachts naar de wedstrijden gekeken? Of ben je Maradona-fan? Laat het me allemaal weten via de NPO Luister-app. Maar nu even lekkere muziek. I've got the bullets in the middle of the night.

Je luistert naar Theater van het Sentiment en ik zie veel stemmen binnenkomen voor onze top 5 van vandaag. En dit is de top 5. Miami Sound Machine, Bad Boy.

0: We gaan eens even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat er eigenlijk nog weinig is veranderd. Want op nummer 3 staat nog steeds On My Own. En op nummer 2 J'aime la vie. En op nummer 1, ja, het is ook wel heel erg prachtig. A Wonderful World. En bij mij in de spotlight staat Theo Kuiper. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, en jouw stem gaat ook naar dit prachtige nummer, zie ik.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk roep je. Het is 1986. Hoe oud ben je, Theo?
1: Ik ben 70.
0: 70. Maar in 1986.
1: Ik ben 56.
0: Snel rekenen. Weet je nog een beetje wat je aan het doen bent in 1986?
1: Ik was slager.
0: Oké.
1: Bij de supermarkt.
0: Ja, precies. Oké. En Wonderful World krijgt jouw stem. Kun je mij ook, je zegt een geweldig nummer, maar waarom? Wat doet het met je?
1: Nou, ik ben Sam Cooke, gewoon een geweldige artiest.
0: Ja.
1: En hij heeft ooit Another Saturday Night geschreven.
0: Ja.
1: Dat was ook geweldig. En origineel blijft altijd mooi. Want Kerstin heeft het overgenomen.
0: Ja.
1: Maar ik vind origineel toch altijd nog mooier, hoor.
0: Ja.
1: En dat deze oudere man nog in 86 zo'n nummertje brengt. Nou, ik vind het super.
0: Ja, het is ook mooi. Nou, ik hoef eigenlijk geen oproepje voor je te doen. Om voor andere stemmers om erop te stemmen. Want hij staat nog steeds op nummer 1. Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren.
1: Nou, ik hoop het niet.
0: Maar ik ben heel stiekem ook wel een beetje voor dit nummer. Dus laten we samen duimen dat hij op nummer 1 blijft staan.
1: Ja, gaan we doen.
0: Oké, wens ik je nog een hele fijne middag, Theo. Dank je wel.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag.

0: Turn Your Love Around van Mai Tai. Ja, een van mijn favoriete Nederlandse vrouwengroepen van de jaren 80. En ja, misschien wel van altijd. Mai Tai. In juni 1986 staat Zuid-Afrika op springen. De protesten en stakingen tegen het apartheidsregime worden steeds gewelddadiger en er vallen dagelijks doden. De VN roept op tot sancties en ook volgens Winnie Madela is dat het enige middel. Maar op de EG-top in Den Haag deze week kunnen de Europese regeringsleiders het niet eens worden over de sancties tegen het apartheidsregime. Thatcher en Kohl zijn de grootste dwarsliggers. President Kaunda van Zambia vindt het onbegrijpelijk dat er geen gezamenlijke sancties worden opgelegd. We hebben geen keus, dan doen we het zelf wel, zegt hij.
1: Terug naar toen met Antje Montero in het Theater van het Sentiment.

0: Op zoek naar een multiplay compact disc speler? Passend in ieder systeem. Pioneer biedt verschillende modellen met allen hetzelfde standaardmagazijn voor 6 discs. Voor uren ononderbroken luisterplezier en wisselbaar met een druk op de knop.
1: Een radiodrama in 2 bedrijven.
2: Dit is het Theater van het Sentiment op NPO Radio 5.

0: Alles geprobeerd van het goede doel. Henk Westbroek en Henk Temmink komen na 2,5 jaar eindelijk weer met een nieuw album. Mooi en onverslijdbaar. Op 12 september treden ze op in het Muziekcentrum in Vredenburg. Ja, op zowat elke voorpagina van de krant zie ik een foto van Diego Maradona. Eergisteren schoot hij Argentinië eigenhandig naar de finale door 2 keer te scoren tegen België. Juriaan van Wessem is een van de weinige Nederlandse journalisten in Mexico tijdens dit WK. En ik heb hem aan de telefoon. Juriaan, goedemiddag.
1: Ja, goedemorgen voor me, maar zeker.
0: Hoe is de stemming daar in het Argentijnse kamp?
1: Ja, de stemming in Mexico, een stad waar overmorgen de finale wordt gespeeld, is al sowieso geweldig.
0: Ja.
1: En in het Argentijnse kamp was er in ieder geval de afgelopen dagen, vooral na de overwinning op Engeland, sprake van een enorme euforie.
0: Ja.
1: Maar nu is ook wel weer een beetje de vrees van het moet wel goed aflopen.
0: Ja, precies.
1: Het is natuurlijk een bijzondere finale in de zin voor ons Nederlanders dat het de 2 landen zijn die ons van de wereldtitel hebben afgehouden.
0: Ja.
1: En ja, Argentinië is maar 1 keer eerder wereldkampioen geworden. Dus voor Argentinië is het heel speciaal. Maar zeker ook voor West-Duitsland, dat 4 jaar geleden natuurlijk ook nog de finale heeft verloren. Maar ja, het is gewoon een Diego-show geworden.
0: Zeker. Want in de krant lees ik dat Maradona ondergaat een metamorfose, lees ik. Nou, wat wordt daar dan mee bedoeld?
1: Ik denk dat voor het toernooi Argentinië en dus ook Maradona meer als een outsider werd beschouwd en niet als een directe titelfavoriet.
0: Ja.
1: Dan moeten we toch meer denken aan ploegen die we dus in de afgelopen dagen uitgeschakeld hebben zien worden, zoals Brazilië, Frankrijk. Dat zul je altijd zien. Dan ga je naar zo'n WK toe. Ik heb het voordeel dat Oranje niet meedoet, dus ik kom maar op andere ploegen focussen. En na 2 wedstrijden hebben we gewoon besloten, fotograaf Guus Dubbelman en ik, om in het spoor van Maradona te gaan zitten.
0: Ja.
1: Want Argentinië maakte toen toch wel de meest overtuigende indruk. En vooral Diego zelf. Want
0: ja.
1: Hij heeft eigenlijk de ploeg bij de hand genomen. Natuurlijk geleid door coach Bilardo. En vanaf de knock-outfase is hij echt de leider van de ploeg. Maar doet hij ook alles zelf. Veel keer beter dan welke andere speler ik ook heb gezien ooit in het recente verleden. Zelfs hij heeft meer invloed op het spel van zijn ploeggenoten dan Cruijff bij Oranje. En dat wil wel veel zeggen.
0: Ja.
1: Die spelers die we eigenlijk niet kennen, maar dat is natuurlijk ook omdat de meeste spelers gewoon uit de Argentijnse competitie komen, die zijn echt naar hem toegevormd, vormen een stevige blok. En dan heb je een paar individuele andere spelers, zoals Valdano en Burchaga, die we natuurlijk wel kennen uit het Europese voetbal, die om Maradona heen zijn gegroepeerd. Maar het is toch wel Diego die het doet.
0: Hij is de held van het toernooi, hè? Dat is wel mooi. Maar we hebben ook deze week natuurlijk wel een paar geweldige momenten beleefd met hem. Ten eerste tegen Engeland.
1: Ja, nou ja, kijk, de zondag was natuurlijk dat is natuurlijk het moment eigenlijk in een negatieve zin natuurlijk. Maar ja, hij maakt die goal met de hand.
0: Ja.
1: Daar is me nog altijd niet uit hoe we die moeten interpreteren. Het is natuurlijk eigenlijk onsportief. Maar omdat hij 3 minuten later aan die solo begint en zo'n prachtige doelpunt maakt, is het mooiste doelpunt uit de geschiedenis. Nou, ik ben daar te jong voor om dat te beoordelen. Maar ik denk dat het wel een van de allermooiste doelpunten is van de laatste 20 jaar. En hij maakt het ook nog af in zo'n wedstrijd. En dan is het opeens 2-0. En ja, de golf van emotie die door het Azteca Stadion ging na die treffer. Dat had ik nooit eerder meegemaakt.
0: Kippenvel lijkt me. Hè?
1: En ik had het geluk om hem een uur na de wedstrijd te spreken met een groepje Napolitaanse journalisten. Toen vroegen we hem naar die doelpunten. En hij reageerde eerst op het tweede doelpunt. En toen zei hij, ja, dat doelpunt is zo mooi als Rackle Welsh. Aanvankelijk begreep ik niet wat hij zei. Want hij sprak natuurlijk op zijn Argentijns of op zijn Spaans uit. Rackle Welsh. Maar begreep ik toch wel dat het Rackle Welsh is.
0: De prachtige actrice, ja.
1: En daarna vroegen we hem naar die eerste goal. En mijn collega Rosario Pastore van de Gazette dello Sport die zei, was hij nou met de hand of was hij niet met de hand? Want dat wisten we niet zeker. En toen zei hij, de hand? Wat bedoel je daarmee, de hand? Nee, die was met de hand van God.
0: Ah.
1: En We keken elkaar een beetje aan. Moeten we hem nou bestraffend toespreken? Maar hij weigert toe te geven dat hij met de hand heeft gescoord. Terwijl we natuurlijk nu de beelden wel hebben gezien al 3 dagen lang. Precies. Dat er toch wel een vuist is geweest.
0: Ja,
1: dat
0: was niet helemaal netjes. Dat was niet helemaal netjes. Maar goed, zondag is de finale tegen West-Duitsland. Wordt dat erg spannend?
1: Elke finale is spannend. Zeker in de aanloop erheen. Kijk, Duitsland. Niemand had 2 weken geleden erop gerekend dat Duitsland nog verder zou komen nadat ze door Denemarken waren weggemaaid. Maar ja, dan is er altijd zo'n gaatje in het toernooi waar ze doorkomen. En Duitsland heeft natuurlijk 2 rondes overleefd in het. Eigenlijk in de oven van Monterrey, zoals we dat noemen. 40 graden daar. En die ploeg heeft daar helemaal niet gevoetbald. Maar met 1-0 gewonnen van Marokko. Met penalties gewonnen van Mexico. En dan komen ze in Guadalajara. En eigenlijk rekende iedereen op een finale Maradona tegen Platini. En het fantastische Franse elftal. Dat is natuurlijk Italië en Brazilië had uitgeschakeld. En dan verliezen ze van West-Duitsland voor de 2e keer in 4 jaar. Ja. Dus West-Duitsland moet je altijd mee uitkijken. Zeker, dat hoef ik jullie toch niet te zeggen. West-Duitsland heeft al eens eerder een wereldster van het podium geduwd. Van de hoogste tree. Ja. In 74. Terwijl iedereen al met Cruyff al had gekroond tot de nieuwe koning. En in 54 met Ferenc Puskas. Dus iedereen houdt hier zijn hart vast wat dat betreft.
0: Ja,
1: maar de Argentijnen zijn redelijk positief.
0: Zit jij in het stadion, Juriaan?
1: Ja, ik zit zeker in het stadion. Ik kreeg zelfs een aanbod van de perschef van Argentinië om mee te vliegen naar Buenos Aires als ze winnen. Maar dat heb ik toch maar afgeslagen.
0: Nou, Juriaan van Wessem, dank je wel. Voetbaljournalist en correspondent vanuit Mexico in 1986. Dank je wel voor dit mooie gesprek. En veel plezier.

0: Landgenoten, goedenavond. Te land, ter zee, in de lucht.
1: Neem plaats op het podium van de herinnering.
2: Teletext is tekst die uitgezonden wordt via televisiesignaal.
1: Laat je meevoeren naar het verleden.
3: En daar komt de gele trui over de finish.
1: Dit is het Theater van het Sentiment. Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.

0: Susanne Vega met Marlene on the Wall van haar debuutalbum Susanne Vega, dat op ons kroondag in de Nederlandse album top 50 staat. En afgelopen april gaf ze 2 keer een optreden in Nederland, in het Staargebouw in Maastricht en ook in de Oosterpoort in Groningen. En daarvoor hoorde je Peter Gabriel met Sledgehammer.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
5: Wat weet jij er nog van?
6: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij er nog van? Ik ga het vragen aan Linda Dubbelaar. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Hallo, het is 1986. Hoe oud ben je?
7: 11.
0: 11 jaar. Kun je nog dat jaar goed herinneren?
7: Nou, van dat voetbal natuurlijk wel. En Tour de France. Ja, meer die zomerdingen eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja,
7: en dat ik op de lagere school nog zat. En die gaat binnenkort sluiten.
0: Oh, okay.
7: Dus dat is wel even een dingetje, ja.
0: Oké.
7: Okay. Ja.
0: En dan? Waar ga je dan naartoe?
7: Die gaat in de tegenwoordig tijd binnenkort sluiten.
0: Helemaal in de war.
7: Ja.
0: Nou, weet je wat? Maakt niks uit. We gaan gewoon heel snel het spelletje spelen. Want dat heb jij wel goed gedaan. We spelen namelijk een quiz over het jaar 1986. En je wint het Theater van het Sentiment miniatuurautootje al bij 3 vragen goed. En 1 punt heb je al. Die heb je namelijk goed. Want wie is dit nou? Wie is dit?
7: De Iron Lady, Margaret Thatcher.
0: Ja, kon eigenlijk niet missen, hè? Nou, die heb je lekker al in de pocket. We gaan gelijk door naar de volgende vraag. Eens even kijken, want je krijgt zometeen 3 seconden de tijd, of 20 seconden de tijd, om zoveel mogelijk op te noemen uit het onderwerp uit 1986. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd over het onderwerp wat ik zometeen noem. En wat ik altijd zeg, roep gewoon alles wat in je opkomt. En ja, ik ben blij om te horen dat je 11 jaar was, maar nog wel heel veel weet van het voetbal. Want daar gaat namelijk deze vraag over. Ben je er klaar voor?
7: Ja. We gaan proberen.
0: Linda, wat weet je allemaal nog van het WK-voetbal 1986?
7: Maradona, Rick de Sade leren.

0: het WK voetbal 1986?
1: Nou, Maradona, Rick de Sadeleer, Mexico, Mexico Stad, Hand van God. Nederland deed niet mee, België deed wel mee. Lindeke, Maradona had ik al genoemd.
0: Nou, Linda, dat is ruimschoots in de pocket. 11 jaar jong en dan toch al zo goed opgelet. Ik vind het knap. Gefeliciteerd. Ook deze punt heb je binnen. Dus we gaan meteen naar de volgende vraag. En als je deze ook goed hebt, dan, dan heb je het autootje gewonnen. Je mag een categorie kiezen. Wil je een vraag over de politiek of de techniek?
1: Doe maar de techniek.
0: De techniek. Nou, we hebben het er net uitgebreid ook over gehad. Dus ik ben heel benieuwd of je het weet. De laatste schuif ging vandaag in de Oosterscheldekering. En het is af. Hoe heet het geheel waarvan de Oosterscheldekering onderdeel is?
1: Delta werken.
0: Ja, Linda! Applaus voor jou hier in de studio. Oh, okay. Van harte gefeliciteerd. Het autootje van het sentiment komt jouw kant op. Hoe voelt dat als winnaar vandaag?
1: Oh, hartstikke leuk. Ja, die laatste, ik dacht, nou, het gaat meer over muziek. Want de cd kwam toen ook uit, volgens mij, in die tijd. Maar wordt dan wel te werken, had je toen ook.
0: Ja. Ja, precies. En we het hebben uitgebreid over gehad. Dus altijd een leuke vraag.
1: Ja, maar ik heb niet alles kunnen volgen.
0: Nee.
1: Dat je wegspielen, maar inderdaad.
0: Nou ja, dat is een beetje technisch inderdaad. Maar fijn dat je het allemaal weet en dat je hebt gewonnen. Blijf nog even hangen, Linda, want dan noteren we jouw gegevens. Zodat het autootje van het sentiment zo snel mogelijk jouw kant op komt. Wens ik je nog een hele fijne middag.
1: Hetzelfde, bedankt.

0: Jackie Graham, Set Me Free, van zijn album Headed for the Future. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze voorstelling. Maar ik neem nog geen afscheid voor we weten welk nummer jullie vandaag natuurlijk als nummer 1 hebben gekozen. Ik ga eens even kijken naar de tussenstand. En dan zie ik eigenlijk dat er toch nog niet veel is veranderd. Sandra Kim met J'aime la vie staat nog steeds op nummer 1, of op nummer 2. En op nummer 1 staat... Ja, het prachtige nummer van Sam Cooke, Wonderful World.
1: Nummer 1.

Ja, met dit heerlijke nummer wat jullie hebben gekozen als jullie nummer 1... zijn we dan toch echt aan het einde gekomen van deze voorstelling van 27 juni 1986. Ja, morgen zijn we natuurlijk weer. Dan is het donderdag 28 juni 1973. En naast de heerlijke muziek en herinneringen gaan we het ook hebben over niemand minder dan Calimero. Ja, wie kent hem niet? Dat kleine, zwarte, donkere kuikentje, weet je nog wel? Maar we gaan het ook hebben over serieuzere zaken. Zoals de verengelsing van de Nederlandse taal. Ja, toen al. Nou, ik wens jullie een hele fijne avond. En heel graag tot morgen. Dag!

0: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
17: Huh? Mart, wat ga je doen?
18: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
19: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 6 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal.
0: Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten, 41,3 graden. Maar vandaag is 41,5 graden gemeten door de meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken ook niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen kunnen worden getoond. En ook is op niet alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er intussen wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer alle problemen weer zijn opgelost. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar konden rond 2:30 weer terecht. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen, maar in alles intussen werkt weer en de optredens kunnen gewoon doorgaan. In Gemert in Brabant is vanochtend een auto uit de bocht gevlogen en op het kerkhof tot stilstand gekomen. Daardoor zijn meerdere graven beschadigd geraakt. Een man van 41 raakte licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en hield hij zich niet aan de maximumsnelheid. Het weer: op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op flinke onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
11: Volgspot, Astrid de Jong.

0: Is ook zo. Hoe kan het nou liefde zijn als je ervan moet huilen? He. Ja, het gebeurt toch vaak in de liefde, kan ik je vertellen. Andrew Gold vertelde het je ook. How can this be love?
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Helco Span.
0: Met Helco Span. Oh, wat een domper is dit meteen, zeg. Sorry daarvoor. Nee, ik ben het, Astrid. Ik mag op het programma passen voor onze Helco. Omdat hij even lekker verdiend op vakantie is en zit te puffen in de hitte op dit moment. Ik ben wel eventjes teruggegaan naar 1986. Want ik zat mee te luisteren natuurlijk net met het Theater van het Sentiment. Ik zat achterin in het publiek en ik dacht, ach ja, wat was ik 14. Wat was ik ontzettend 14. En ik weet nog dat ik een keertje helemaal alleen naar Amsterdam ben gegaan toen ik 14 was. En daar naar een concert van Hans de Boy ben gegaan. En omdat ik te laat was, mocht ik er niet meer in. Maar ze hebben me backstage geschoven. En toen heb ik hem heel eventjes in het echt gezien. Ik weet het nog goed, 1986, toen hadden we Annabel al gehad. Maar toen had hij een hit met alle vrouwen. Zo dadelijk heel veel gloednieuwe muziek van Nederlandse artiesten. Maar nu 1986 nog even. Oh, Hans de Boy dus, alle vrouwen.

0: lekker. Op zomervakantie met 38 graden, het zal je maar gebeuren. Nou, hij blijft er vrolijk onder. Cliff Richard en Summer Holiday. Gespot
1: door De Jong.
0: Ik heb er nu al zo zin in. Straks in het volgend uur ga ik bellen met jong talent Floran Pompers. Een jongen waar ik vorige week al liedjes van liet horen. En die op een jonge leeftijd al klinkt als een soort kruising tussen Spinvis en Ramses. Maar nu eerst een liedje van een andere jonge hond. Vorige week ontdekt, jonge jongen nog, speelt gitaar en zet zijn eerste paden op het eerste stappen op het pad van het opnemen van eigen muziek. Hij bracht een vrolijke zomerse single uit. En eigenlijk ziet hij zichzelf in de feesttenten staan. Maar stiekem zie ik hem ook wel door de theaters gaan met dit liedje. Is toch Lachen, Man, heet het. En ik heb het over Luc van Veen uit Lelystad.

0: Merkel hoor je. Nou ja, en wie vooral ook niet moet stoppen is Tim Knol. En al helemaal niet met wandelen. En dat doet hij ook niet. Volgende week zaterdag 4 juli kun je weer wandelen met deze wandelkoning van de Nederlandse artiestenwereld. Tim, goedenavond.
1: Hey Astrid, goedenavond.
0: Hi, sorry, zat je aan de barbecue?
1: Ja, nee, familiedag, knollendag vandaag.
0: Is het knollendag?
1: Ja, ik zat inderdaad aan de barbecue. Ik zat net met mijn hamburger in mijn hand.
0: Oh, sorry, we houden het kort.
1: Nee,
0: ik was
1: helemaal
0: even
1: niks. Ik wist dat je zou bellen, maar ik had mijn telefoon gewoon even niet bij de hand. Ja, maar we hebben elkaar te pakken.
0: Ja,
1: fijn.
0: Hartstikke fijn. Zeg, Tim, een hamburger, dat betekent dat je dat allemaal er weer af moet lopen. En dat ga je onder andere op het Kloosterpad in Groningen doen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ga je hem zelf helemaal lopen of ben je er voor de muziek?
1: Nee, ik loop altijd voorop met de gitaar.
0: Ja.
1: En achter mij aanlopen dan een mannetje of 40, 50. En die, die weten niet waar ze beginnen en eindigen. Want ik heb de route voor me. En dan gaan we onderweg stoppen. Het is een beetje huiskamerconcerten in de natuur, zeg ik wel eens. En we lopen 8 kilometer ongeveer volgende week. En we hebben wel Fokker Boske bij ons. Dat is een man die maakt hele mooie wandelboekjes.
0: Mm-hmm.
1: En die gaat een en ander vertellen over de omgeving en zo. En dat is superleuk om te doen.
0: Maar 8 kilometer, daar draai jij je hand niet voor om, toch?
1: Ik niet.
0: Nee.
1: Maar het is met muziek erbij toch wel 3 uur ben je bezig, hoor. Zo.
0: Ja, och, wat leuk. Ja. Wat heerlijk lijkt me dat. Hoe lang doe je dit soort dingen nou al? Want ik herinner me nog dat jij begon met eens rustig wandelen.
1: Ik begon in coronatijd. Omdat ik toen voor 30 man buiten op 1,5 meter mocht de muziek maken.
0: Ja,
1: zo leuk.
0: En ik had
1: toen een jaar daarvoor ben ik begonnen met wandelen voor mijn gezondheid. En ja, toen dacht ik in corona, ik moet gewoon gaan wandelen met die 30 mensen. En dat is nu 5, 6 jaar later een wandelclub met, weet ik veel, 3000 volgers, leden in ieder geval. Die wandelingen zijn altijd lekker druk en vol. En ja, het is heel apart dat ik 6 jaar later nog steeds aan het wandelen ben met een soort corona. Uit de hand loop corona-sessie eigenlijk. Ja, dat is best geweest.
0: Ja, maar zo leuk en zo bijzonder om bij te kunnen zijn. Want je loopt een stukje en je krijgt muziek. En wat voor muziek.
1: Ja, we lopen niet zomaar een stukje. Het is echt super. Het is echt op maat gemaakte wandelingen. In dit geval de Fokko, maar ook ikzelf maak ze ook wel eens. En het is wel echt door hele mooie stukjes Nederland. Nederland zit vol met prachtige. Ja, hoef ik jij misschien niet te vertellen, natuur.
0: Mm-hmm.
1: Overal kun je eigenlijk mooi wandelen. En dat proberen we ook te doen. We cureren echt de wandeling en cureren de muziek. Ik ga vaak mee, maar soms loopt Nico Dijkshoorn wel eens mee. Of weet ik veel, Roosbeef. Het kan soms, verrassingen. Soms ook niet.
0: Maar dit is,
1: ik ga volgende week alleen op pad.
0: Maar dit is toch ook een opening van dat Kloosterpad. Dus pas je dan ook je muziek daarop aan?
1: Nee, niet per se. Het is dat Fokko, daarom is Fokko er ook bij. Die, die gaat echt vertellen over de geschiedenis van de omgeving en van het pad. En ik ga gewoon wel echt mijn eigen ding doen. En dat is in dit geval, ik heb heel veel nieuwe liedjes. Ik ga een plaat opnemen over 3 weken. En die ga ik lekker uittesten op de mensen. Dus voor mij is het gewoon lekker even freewheelen.
0: Wat is dat voor plaat, Tim?
1: Met de band. Ik heb een hele fijne begeleidingsband, de Wandering Hearts. En met die jongens ga ik lekker 10 dagen in de Ardennen een heel mooi studio zitten.
0: Oh, en wat is nu je lievelingsliedje?
1: Het is een werktitel, heet Almost Famous. Maar ik denk dat ik daar niet mee wegkom, want het is ook een heel mooi filmtitel. Maar misschien hou ik hem wel zo. En een boek trouwens ook nog eens.
0: Ja, maar dan moet je gewoon Almost Famous Tim doen. Want anders dan moeten we zo zoeken als we het liedje zoeken. Dat is niet handig. Ja,
1: exact. Okay. Dat moet even vermijden. Ja, maar dat gaat wel een mooi liedje worden.
0: Oké, nou dan ga ik voor nu nog Wanderings draaien. Gewoon weer lekker toepasselijk. Maar
1: dat is heel, heel fijn zelfs. Daar ben ik heel trots op, dat liedje.
0: Fijn, en dan krijg ik zo snel mogelijk nieuw materiaal. En voor de mensen die willen, de eerste ronde is om 9:30. De tweede ronde om 14:00, hè?
1: Ja, zeker weten. En het is echt een prachtig gebied. Er staat natuurlijk groet uit Ter Apel. En we beginnen dus bij de klooster in Ter Apel. Af en toe is het zo negatief in het nieuws, hè, Ter Apel.
0: Ja. Dat kun je wel zeggen.
1: Op een of andere manier. En kom vooral en laat je verrassen.
0: Goed zo. Dat hoop ik dat veel mensen daar gehoor aan geven. Dat het niet meer zo bloedheet is natuurlijk.
1: Nee,
0: maar
1: dat voelde ik wat lekker.
0: Tuurlijk,
1: ik heb vandaag 2 wandelingen moeten cancelen.
0: Ja.
1: En morgen ook.
0: Dat is verstandig.
1: Ja, beter.
0: Ga je die weer inhalen wel?
1: Zeker.
0: Oh, gelukkig.
1: Nieuwe data zijn al doorgegeven, ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Helemaal prima. Nou, voor deze houden we nog even de fingers crossed. En veel plezier daar bij de Knollendag.
1: Dank je, fijne uitzending nog. Doei, Astrid.

Als er een liedje is met je naam, en dan helemaal als het van Jacques Brel is, en dat hij het dan ook nog in het Nederlands voor je zingt. Dat lijkt me zo leuk als je Marieke heet en je zit nu te luisteren of je kent een Marieke. En je wil even laten weten wat Marieke hier nou van vindt, dan zou ik het echt leuk vinden. Dat kan gewoon met een appje via de NPO Luister app. Kies je even voor Radio 5 en dan zeg je: ik ben Marieke en ik vind het leuk. Of ik ben Marieke en ik word gek van dit liedje, want mijn broers zingen het de hele dag. Ik zeg maar wat. Ja, iets anders. We hebben natuurlijk een enorm fantastisch archief hier bij Volspot. En in dat archief ook heel veel live optredens. En afgelopen week werden de genomineerden bekendgemaakt voor de VSCD Cabaretprijzen. En ja, daar hoor je heus nog wel meer over natuurlijk in Volspot. Maar we willen nu alvast een van die genomineerden eventjes daar uitlichten. Het cabaretduo Maartje de Boer en Kine Handlieke. Zij zijn met hun programma de Bingo Show genomineerd voor de Pulifinario. Dat is een cabaretprijs die je echt heel graag wil winnen. En de Bingo Show, daarmee gaan ze ook het komende theaterseizoen de theaters weer in. En Maartje en Kine hebben net een nieuwe LP uit. Die heet Geluksnummers. Past ook mooi bij de bingo natuurlijk. En op die plaat vind je onder andere de liedjes Juiste Woorden en Nieuw Begin. En dat zijn nummers die ze hier gespeeld hebben op het Volspot podium live. Midden in de coronastilte van 2021. Ja, en dat optreden hebben we natuurlijk in de archieven. En natuurlijk er eventjes bijgepakt. Hier zijn Maartje en Kine.

Maartje en Kiene, juiste woorden en nieuw begin hoorde je achter elkaar. En die twee liedjes staan ook op hun nieuwe LP, vol met geluksnummers. Bedankt voor de appjes. Ik vroeg of er een Marika aan het luisteren was en wat hij dan van Marika van Jacques Brel vond. En Bert die vindt het een slecht nummer, maar zegt hij, ik heet geen Marika, ik heet gewoon Bert. Ja, dat kan ook natuurlijk. Martien heeft een collega die Marika heet. En toevallig gaan ze allebei afscheid nemen, want ze stoppen met begeleiding en gaan met pensioen. En Jos die denkt bij het liedje Marika aan zijn moeder, die heette Marie. Hij zegt, als ik dit liedje hoor, denk ik aan haar. En dan krijgt dit sentimentele appje een bijzonder vervolg. De afwasmachine hebben we naar mijn moeder vernoemd. Dus dit liedje is ook een ode aan onze afwasmachine. Oké. Ja, maakt niet uit waarom je van muziek geniet, als je maar geniet natuurlijk. We kunnen genieten ook van het beloofde land, wat in het Italiaans Terra Promessa wordt. Eros Ramazzotti is dit.

Queen for the night. Een Queen for tonight ook meteen. Helen Shapiro hoorde je. 1 juli, dat is bijna. Dat zit er echt heel erg aan te komen. Dat is, ik weet het, het is woensdag 1 juli. En dan is Harry Jekkers jarig. Een van mijn grote helden als het gaat om Nederlandstalige muziek. En sowieso om teksten. En dat wilde ik vieren met een liedje van Harry Jekkers. Nou, moest ik eventjes alles ondersteboven gooien. Want er is heel veel moois natuurlijk van Klein Orkest. Van verschillende voorstellingen. En van Harry Jekkers solo. Ja, en ik vind eigenlijk alles mooi. Maar ik heb uiteindelijk gekozen voor een wat langer liedje dat je niet zo vaak op de radio hoort, omdat het een wat langer liedje is. Dus daar moet je echt wel even tijd voor maken. Nou, dat heb ik in dit geval graag gedaan. Harry Jekkers is dit en het schaakspel.

Ik moet zo'n 8 jaar zijn geweest, toen ik op een koude zondagmiddag aan mijn moeder vroeg, kan u me schaken leren? Ze zei, dat is lang geleden joh, dus ik weet niet meer zo goed hoe het moet, maar goed,

harde stukken, die zaten er niet bij. En moeder zei, die zullen we dan zelf maar moeten maken. Ze knipte toen papiertjes uit en die gaf ze door aan mij. En zei er telkens bij wat ik erop moest schrijven. En toen we klaar waren, plakten we samen de namen van de stukken op de schijven.

die koningin stond wat lullig achterin. Je hebt in het hele spel zo goed als nooit verschoven. En ik moet zo'n 15 jaar geweest zijn toen ik logeerde bij een vriend. Die mij vroeg, Harry, partijtje schaken. Ik aan het rauzen met die koning. En die vriend die vroeg verbaasd. Hey, ga je lekker joh, dat kan je toch niet maken?

maken. En ik zei, maar ik heb jaren fout geschaakt. Want u heeft toen een fout gemaakt. En ik snap pas nu wat er destijds is misgegaan. Want ja, sterke koningin zat er toen nog niet zo in. Mijn moeder vroeg,

0: Ja, is mooi, hè? Het is een mooi verhaal over de moeder van Harry Jekkers en een feministische manier van schaken.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

dan? Dat is altijd maar de vraag, hè? We zoeken een bekende artiest of een theatermaker. En als jij het goede antwoord geeft via een appje of door even te bellen naar 0800-3000-555... dan kun je misschien wel via de radio te horen krijgen dat je de Volkspot fietslampjes hebt gewonnen. Nou ja, die heb je nu echt niet nodig als je voor 10 over straat gaat. Maar ja, langzaam maar zeker gaan we nu weer naar de donkere dagen. Kerst staat alweer voor de deur. Heb je natuurlijk wel die fietslampjes nodig. En het enige wat je hoeft te doen is met cryptische omschrijvingen tot de naam te komen van een bekend mens. En de eerste aanwijzing voor vanavond is: in zijn naam kun je zwemmen. In zijn naam kun je zwemmen. Ik ben heel benieuwd wat jullie nu bij elkaar bedenken. Een appje kan dus en bellen kan dus. Kun je ook nog even kletsen met Martine, niet te lang. Want er zijn nog andere mensen die willen bellen natuurlijk. 0800-3000-555 of een appje via de Luister-app. En ondertussen luisteren we naar Supertramp en Dreamer. Nog één keertje voor de langzame luisteraars. In zijn naam kun je zwemmen.

Dreamer, Supertramp. Oh, ik geef nog één aanwijzing. Snel, want we gaan alweer naar het nieuws. Nog één aanwijzing voor het spelletje Raad Mijn Naam. We hadden al in Zijn Naam Kun Je Zwemmen. En daar komt bij die zanger die iedereen naar de bar stuurt. Die zanger die iedereen naar de bar stuurt. Een appje kan of 0800 3000 555.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 7 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet. En hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er intussen een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer alles weer werkt. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd van ruim 45 miljoen naar 99 miljoen Australische dollar, dat is bijna 60 miljoen euro. Ook mag de toezichthouder de techbedrijven dwingen om te bewijzen dat ze de juiste maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat kinderen onder de 16 een account aanmaken. Het hitterecord in Duitsland is na een dag weer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten, 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om pole position, maar crashte in de een na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd. Daarna volgden Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien en veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Volgspot, Astrid de Jong.

0: that I found you, the foundations.
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Astrid de Jong.
0: Ja, en we zijn nog wel even zoet met allemaal leuks in deze uitzending van Volkspot. Een en al moois heb ik voor je meegenomen. Een liedje bijvoorbeeld van een man wiens naam ik nog zoek. Ik heb al 2 aanwijzingen gegeven. En zo dadelijk, want er zijn al antwoorden binnen, hoor je wie er heel snel bij was. In Mijn Naam Kun Je Zwemmen was een aanwijzing. En die zanger die iedereen naar de bar stuurt. Ja, en verder is Roué Verveer onderweg hier naartoe om met ons te praten. Maar eerst nog even Swing Out Sister. And You On My Mind.

0: zou het nog steeds niet doen, hoor. Te hard swingen. Swing Out Sister was dat. Oh, ik ben wel benieuwd, want het is hier heerlijk namelijk. Het is hier zo'n 22 graden, iets minder, denk ik. Maar als ik naar buiten kijk, zie ik nog steeds het zonnetje branden. Vooral op de donkere daken die ik kan zien. En ik ben wel benieuwd hoe het bij jou is. Is het een beetje uit te houden? Je kunt een appje sturen als je dat leuk vindt. Via de NPO Luister app. Ondertussen heb ik hier de appjes voor me. Die kan ik allemaal doorlezen. En dat is echt heel leuk op dit moment.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.
2: Raad.

0: En de tweede aanwijzing was een zanger die iedereen naar de bar stuurt. Nou, de derde aanwijzing was niet eens nodig. Maar ik zit toch wel een beetje te gniffelen om alle mensen die dachten dat het Mart Hoogkamer was. Of, zoals Hupke zegt, Mark Hooglander. Dat kan ook natuurlijk. Ja, die had natuurlijk die hit met Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Maar nee, je kunt echt zwemmen in zijn naam. Dus Mart Hoogkamer is fout. Heel grappig bedacht door Marianne is Billy Ocean. Dat is echt een goeie. En Ruben van der Meer, nou, die verdient ook punt, hoor. Dat is echt grappig. Ja, en er was nog eentje, even kijken. Oh ja, Rembrandt van Rijm. Ja, dat is een bekende artiest natuurlijk. En ook bij hem kun je zwemmen in zijn naam. Willy Roorda, goedenavond.
1: Ja, hallo Astrid.
0: Dag Willy. Hoe warm is het bij jou?
1: Nou, de thermostaat bij mij in de woonkamer, die staat op 30. Maar hoger kan die niet, dus het kan nog wel heten zijn. Het kan nog wel warmer zijn.
0: Dat is psychologisch slim.
1: In ieder geval 30 wijst hij aan.
0: Maar dat is slim. Je moet hem nog een stukje terugdraaien, dat het bij jou gewoon altijd maximaal 25 graden is.
1: Nee, heerlijk. Dat kan niet. Ja. Hij staat gewoon tot en met 30.
0: Het is echt 45 graden, dat maar jij hebt nog steeds het gevoel dat het al. Oh. Ja.
1: Hij kan niet hoger. Is hoe noem je dat, meten?
0: Nee, hij kan niet hoger, meet hij gewoon niet. Maar nee. is het too much of is het te doen?
1: Nou ja, het is wel afzien. Ik vind het trouwens voor mezelf vandaag meevallen.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, als je maar niet te veel beweegt.
1: Het is te doen.
0: En hoe hang je erbij?
1: Ik sta nu.
0: Oh ja, nou niet te lang staan, krijg je het maar warm van. Jij dacht te weten wie wij bedoelden met die twee aanwijzingen. En ik geef voor de mensen die er nog niet uit zijn nog snel even aanwijzing 3. En dat is: met zijn band leert hij je zijn dialect.
1: Ja.
0: Ja, klopt ook, hè?
1: Ja, ja.
0: Bij wie kwam je uit?
1: Jacques Pols.
0: Dat is natuurlijk gewoon helemaal goed. Jacques Pols van Rowan Hesse. Hij is jarig vandaag. Wordt 69.
1: Aha.
0: Ja, en dat vieren we met een liedje van zijn hand. En met zijn stem ook. En hij was dus ook de oplossing van het spelletje. Het is te warm om te fietsen.
1: Sorry?
0: Dat het te warm is om te fietsen nu.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, ik heb fietslampjes voor je, maar ja.
1: Oh.
0: Daar ga je natuurlijk helemaal niet van genieten.
1: Ik had het niet door dat je daarheen ging.
0: Nee, maar het is sowieso te warm om te fietsen. Maar ja, fiets je nog wel af en toe?
1: Nou, ik fiets echt heel veel.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, dat dacht ik al. Dat je echt een uitgesproken persoon was voor deze prijs. Nou, voortaan doe je dat met de superdeluxe Volgspot fietslampjes. Want die heb je gewoon gewonnen.
1: Nou, ik ben er echt blij mee.
0: Ja, hè, wat een dag nu al. Nou, je krijgt de fietslampjes thuisgestuurd en wij gaan luisteren niet naar Rowan Hesse, maar naar Jacques Pols solo. Die heeft namelijk onder andere het liedje gemaakt Luchtpostpapier. Hoe is jouw Limburgs?
1: Nou, nee, dat kan ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Dus ik hoop dat ik het goed heb gezegd, maar hij doet het beter. Dus we gaan gewoon naar Jacques Pols luisteren. Dank je wel, Willy. En ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ook bedankt.
0: Lekker zwemmen in een pool vandaag. De man die bestelt maar en bestelt maar en bestelt maar, stuurt je naar de bar. En hij leert je natuurlijk dialect, onder andere met dit liedje.

0: en meemaken vanuit deze studio in ieder geval. Ik hoop wel zo onderweg naar huis. Sundown, daar heb ik het over, de zonsondergang. Ja, die is vanavond, het duurt nog even. In ieder geval, als ik om 9 uur klaar ben, dan is de zon nog niet onder. Maar Gordon Lightfoot bezong het hele spektakel alvast.
1: Gespot door de Jong.
0: Vorige week liet ik muziek horen van Floran Plompen uit Tilburg. Hij was pas 18 jaar toen hij stond te shinen bij Holland's Got Talent. En nu heeft hij via crowdfunding zijn eerste EP uit. En ik vind het vreselijk mooi. Vorige week al 2 liedjes voorbij laten komen. En ik dacht, nou wil ik toch eigenlijk ook wel iets meer weten over die man. Floran, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond zeg. Hoeveel jaar ben jij inmiddels?
2: 20 ja, ben ik inmiddels.
0: Het is natuurlijk even geleden dat je echt nog als broekie op dat podium stond, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is wel eventjes geleden al, ja.
0: Nou heet die EP van jou ook Voor Wie Ik Gisteren Was. Dus heeft dat daarmee te maken?
2: Dat heeft niet per se met het hele avontuur bij Holland's Got Talent te maken. Maar absoluut wel met het terugkijken op wie je bent geweest.
0: Ja, daar ben je wel vroeg bij op je 20ste dan.
2: Ja. Ja, denk ik.
0: Wat is voor jouw gevoel de grootste verandering met om te leven vandaag en voor wie je gisteren was?
2: Ik denk dat is een hele lastige vraag. Ik denk dat ik steeds meer bezig ben met wie ik ben geweest. En hoe dat ook weer een invloed heeft op wie ik nu ben. Mm-hmm. Vind ik heel interessant en denk veel over na. Ja. En dat landt steeds meer. Dat krijgt steeds meer een fijne plek.
0: Nou vind ik het altijd heel leuk om te volgen wat een nieuwe generatie voor muziek maakt. En het is op het moment heel veel rappen, heel veel autotune, een druppeltje AI. Mm-hmm. Maar bij jou hoor ik misschien een beetje Ramses en een beetje Spinvis. En een beetje, vooral heel veel natuurlijke muziek. Hoe komt dat? Waarom ben je zo anders?
2: waarom ben ik zo anders? Ik ben op mijn 5e begonnen met piano spelen.
0: Ja.
2: En toen ben ik altijd een beetje de klassieke muziek ingerold. Eerst alleen in piano, maar ook thuis werd het veel geluisterd. En ik denk dat ik vanuit daaruit best wel veel liefde heb voor akoestisch, voor instrumenten, voor verschillende klankbelevingen. Dus, en dat probeer ik in mijn muziek ook wel heel erg op te zoeken.
0: Mm-hmm.
2: Ik vind het ontzettend interessant en ook een uitdaging om mooie woorden te vinden voor iets wat veel mensen op een andere manier beleven.
0: Nou kreeg ik via jouw EP. Wie hoor ik op de achtergrond?
2: Er zijn wat mensen om mij heen. Ik loop in een straatje.
0: Oh, gezellig. ik kreeg via jouw EP. En ik zei al, ik vond het dus prachtig. Dus ik ging een beetje zoeken. Hoe is het jou vergaan sinds Holland's Got Talent? Want ik begreep dat je, ik weet niet of ik dat goed heb begrepen, want ik kwam heel veel tegen, maar dat je manager is overleden?
2: Ja, dat klopt. Dat was toen iemand die mij wat begeleidde op het gebied van hoe kom je nou een beetje aan je publiek.
0: Mm-hmm.
2: En dat klopt, ja. Die ken ik eigenlijk nog helemaal niet zo lang en toen is hij overleden. Dus dat was best wel gek.
0: Ja.
2: Toen is dat zo gelopen dat natuurlijk uitgezonden werd op tv. Dat ook gek is, maar ook heel, heel leuk. Daar heb ik veel van geleerd.
0: Dat Holland's Got Talent werd uitgezonden? Ja.
2: En toen ben ik eigenlijk heel veel met mijn eigen dingen bezig geweest en gegaan. En heel veel achter de schermen vooral. En nu komt dat allemaal zo, is dat allemaal naar buiten gedruppeld.
0: Ja, er is een nieuwe EP. Die heb je bij elkaar gekregen dankzij ook heel veel bijdrage van mensen. Was dat fijn om te merken dat lukte, zo'n crowdfunding?
2: Ja, dat is wel van tevoren stel je dan een doel. En het is wel heel spannend of dat dan ook lukt. En heel mooi om te zien, buiten het feit dat het heel behulpzaam is, omdat het allemaal gewoon heel veel geld kost, is het ook heel mooi om te zien dat heel veel mensen vertrouwen hebben in je project. Of dat willen ondersteunen.
0: Nou, de EP is er, Voor Wie Ik Gisteren Was, heet die. Ik ga draaien om te leven vandaag. Kun je daar heel kort iets over vertellen?
2: Om te leven vandaag heb ik geschreven uit het gevoel dat je niet zoveel voelt en het verlangen om wel te voelen.
0: Oké, nou, we gaan voelen hoe dat geworden is. En ik wens je heel veel succes, Floran. Dank je wel.
2: Dank je wel. Ja, fijne avond.
0: Jij ook.
3: Ik wil je vragen om na te denken over de dagen van eeuwig zwemmen, van eeuwig vrij zijn en niet bewegen, vooral niet zeggen.

0: Oh, wat is het? Zat er nou een blokfluit in? Verder haal ik weer alle instrumenten door elkaar. Waterdrager van Boudewijn de Groot was dat. Even een rondje door Nederland langs de luisteraars. Willeke, die heeft het niet fijn. Op de slaapkamer is het 31 graden en beneden 28. En de zon die blijft maar branden. Ja, dat is echt niet lekker, hè, als het maar zo warm is in je huis. Rita ook, 30 graden in Zuidwest-Drenthe. Dus koken met de ventilatie. Later aan. En Anneke zegt, het is hot in het kot hier in Zierikzee. 27 graden, dat is nogal lekker. Dirk heeft onweer gehad in Friesland, zegt hij. Dus daar is het wel te doen. Bij Jos is het 26,6. En onweersbuien, die schijnen er wel aan te komen. Sander heeft het benauwd, 26 graden, maar in zijn bus is het lekker cool. Joke die zegt ook over de 30 graden in Dronten. Ach jongens, nou misschien koelt een gesprekje over van alles een beetje af. Want ik heb hier een overzichtje. Omdat de nominaties voor de cabaretprijzen deze week zijn bekendgemaakt. Prestigieuze prijzen hoor. Die worden uitgereikt aan cabaretiers met indrukwekkende programma's. En dat betekent voor artiesten dat het ook echt wel heel fijn is als je zo'n prijs wint. Dus we lopen even een rondje langs de velden. Genomineerden voor die felbegeerde Pulifinario. Nou, er zijn verschillende categorieën waarin gewonnen kan worden. En we beginnen met de categorie Engagement of Engagement. Dat mag ook. Daarin zijn Lisa Oosterman, Geert Lageveen en Louise Korthals genomineerd. En Louise was een tijdje geleden in Volspot. Ze zong toen dit mooie liedje uit haar voorstelling Korthals in stukken.
1: En het een waardeloze boel is gehad. De macht zal wetten keer op keer herschrijven. Maar op een dag zit je naast iemand. Vraag

0: Prachtig, hè? Ja. Dan heb je ook voor de Pulifinario de categorie Entertainment. Daar zijn drie mannen genomineerd. Ruud Smulders en Ruud Zichloos, Marijn Scholten en Ryan Panday. Van Marijn Scholten, de voorstelling Lemming, heb ik voor jou even een voorbeeld van hoe goed deze man kan switchen tussen verschillende accenten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat ik 2 jaar geleden voelde van het zit erin. Ik was fijn aan het spelen, ik had een fijne set. Het liep lekker, maar het wou niet, het steeg niet op. En toen heb ik tegen mezelf gezegd van ja, Schuster, als jij nou, als je door wil, als jij carré wil, als jij nieuwe Luxor, Circus Theater, noem maar op, als je dat wil, dan moet je nu gaan doorpakken. Dan moet je ook die regio uit. Ja, toen ben ik er vol voor gegaan. Maar dus wel in een ander taalgebied. En omdat ik al veel voeling had eigenlijk met de regio Rijnmond, heb ik toen gekozen voor Rotterdam. Goedenavond Rotterdam. Gaat u lekker? Best wel een beetje eenzame periode achter de rug. Het toppunt daarvan was zeg maar toen ik op een gegeven moment was ik een dag in Amsterdam gegaan. Sowieso geen goed idee natuurlijk. Kom de tram uit en toen heb je van die klaphekjes en die liep zo achter mij los. Ik kwam bij een vrij grote gast, kwam hij zeg maar zo flas in zijn dikke pokkel. En toen tikte hij me zo mijn schouder en zei hij, hey, je bent niet alleen op de wereld. Nou, heb je best wel veel steun aan gehad.
0: Klinkt ook een beetje als Patrick Laurier. Opeens hoor ik het zo in het Rotterdams. Nou, dan is er nog een categorie kleinkunst natuurlijk. Met daarin dan weer allemaal dames. Barbo Leone van Sarah Janne, die Jenne, moet ik zeggen, Sarah Jenne. Maartje en Kiene met die bingo-show waar we het eerder over hadden. En Jentel en de Boer met Rekhalsen, allemaal genomineerd.

0: die stemmen van die twee, wat klinkt dat toch prachtig samen. En dan is er ook nog de Nederlands Hoop 2026. Ook daar 3 genomineerden weer dit jaar. David Linsen met Striptease van de Dood. Ayoub Karkach met zijn voorstelling En verbied de vogels om te fluiten. En Isabelle Cavando met Rough Diamond. Oftewel Rough Diamond. Ja, Rough Diamond. Ja, dat schrijf je ook echt zo met R-O-F. Even een stukje van Ayoub.
1: De zon komt langzaam op. Zeelucht, meeuwen aan de kust. Mijn vader die aan auto's klust.

zon komt langzaam op. Ziekenhuis, parkeergarage, zijn sigaret, draagt zijn bagage, liefde maar.

Oh jongens, wat wordt er toch veel bijzonders gemaakt, hè, in Nederland. En wie wint er dan uiteindelijk al die cabaretprijzen? Nou, dat horen we pas ergens in oktober, maandag 12 oktober. Ja, dan is de uitreiking van de VSCD cabaretprijzen tijdens het cabaretgala. En dat is in Theater Diligentia. Ja, een mooi overzichtje van heel veel bijzondere Nederlandse artiesten hoorde je in Oud en Nieuw. Ja, dan gaan we weer de grenzen over naar Paul Young en Come Back and Stay.

0: wel te beweren dat je dit bij geen enkele andere zender hoort. Alleen bij NPO Radio 5. Don't You Write Her Off. McQueen, Clark en Hillman waren dat. Ja, tijd voor een tip. En die tip krijgen we van mijn collega Martine. Martine die heeft even zitten snuffelen tussen alle zomertips voor dit mooie zomerweer. En die heeft hopelijk iets met airconditioning gevonden. Dat hoop ik, Martine.
1: Dat klopt.
0: Wat raad jij ons aan?
1: Nou, ik raad aan om naar een museum te gaan.
0: Ja, lekker.
1: Want daar is altijd airco, ja. Tenminste, de meeste musea. Mm-hmm. En in het Rijksmuseum kun je nu naar de tentoonstelling over het werk van Fiep Westendorp.
0: Ja. Jip, ja, die en ken jij ook.
1: Jip en Janneke. Pluk. Pim en Pom.
0: Ja.
1: Ja, ik ben zelf van 1965, dus van Jip en Janneke. Oh, want ja. Meer Pluk en zo, dat is bij mij niet zo blijven hangen. Bij jou wel?
0: Ja,
1: jij hebt kinderen natuurlijk. Dus dat...
0: Nee, maar zelf ook. Pluk van de Pettenflat staat in mijn geheugen gegrift met Floddertje.
1: Oké, okay. Ja. Nou ja, en ik zat net te scrollen. En dan kom ik een plaatje van Jip en Janneke met regenpakken aan. Een regenhoedje op, stappend in de plassen. Oh, ja. En nou, die tekeningen zijn natuurlijk veel bekender eigenlijk dan het werk wat erbij hoorde van Annie M. G. Smit, denk ik dan.
0: Ja, ik kan me niet heel veel verhaaltjes herinneren inderdaad. Behalve dan dat ze altijd door de heg kwamen. Hè?
1: Precies.
0: Bij elkaar.
1: Maar je kent wel alle tekeningen. Je weet meteen dat het Annie M. G. Smit, maar dan eigenlijk Fiep Westendorp is.
0: En dat die tekeningen van Jip, Janneke, maar ook het hondje en die kat. Takkie. Die zie je nog steeds in de winkel liggen. Precies. Met van kussentjes tot regenjasjes.
1: Ja.
0: Zwembroekjes, ja. Alles is ervan. Ja. Ja.
1: Nou ja, in het Rijksmuseum kun je dus gaan kijken hoe zij haar werk deed. En er zijn 150 originele tekeningen te bekijken.

0: kijken. Maar je kunt er ook met je kinderen naartoe gaan en dan zelf een verhaaltje maken. Je kunt een speurtocht doen in het VIP-lab. Dan gaan families zelf aan de slag. En er is een audiotour met Pim en Pom en theatervoorstellingen in het auditorium. Nou ja, kortom, tot en met 13 september heb je de kans om naar het Rijksmuseum te gaan. Culturele opvoeding vind ik ook altijd heel erg goed.
1: En vanuit feministisch oogpunt hoorde ik laatst dat zij dus een heel klein stukje in de krant kreeg voor haar tekeningen. En dat ze dus expres Jip en Janneke zo helemaal zwart ingekleurd heeft. Zodat het enorm opviel als je de krant. Ja. Dat je meteen dacht, wat is dat? En dat je meteen naar die tekening denkt, zo, ja. Heel slim.
0: Ja.
1: Slimme vrouw.
0: En als je dan met dit warme weer niet mag bewegen, dan is het heel fijn om ook de biografie Fiep, Leven en Werk van Fiep Westendorp te gaan lezen. Die is ook nog niet zo lang uit. Geschreven door Annette Portegies en Gioia Smit.
1: Nou ja. Mag lezen?
0: Nee.
1: Oh.
0: Moet nog.
1: Altijd benieuwd naar de anekdotes, maar die krijgen we dan vast nog wel een keer. Oké, daar kunnen we gewoon terecht, hè?
0: Ja, zeker.
1: Leuk. Ja, maar als je dat museum niet kan vinden, dan weet ik het ook niet meer. Het Rijksmuseum dus. Dankjewel voor de tip, Martine. Hier is Ivor Elliman. And if I can't have you.

Yvonne Ellemann, dat is toch de zus van Patricia Pai? Waarom heet ze dan niet Yvonne Pai? Oh, dat weet ik, dat is vast een hele domme vraag. Zo dadelijk schuift hier bij mij aan niemand minder dan de Roué Verveer. Echt een super grappige cabaretier. En hij speelt 5 hele bijzondere voorstellingen. Namelijk samen met de Surinaamse cabaretière Shelle Liss. En daar komt hij zo dadelijk over vertellen. Maar eerst nog even nieuw talent en oud talent samen op het podium van Volkspot. Bente. Geweldige, leuke, nieuwe zangeres. En Bluff, met de sporen natuurlijk rijkelijk verdiend. En die hoor je in duet. Hoe hou ik dit vast?

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat code oranje van het KNMI in voor zwaar onweer in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Ook in de andere provincies is kans op onweersbuien, daarvoor geldt code geel. Een Haagse tram is intussen door de bliksem getroffen. Tram 1 viel daardoor stil. Er raakte niemand gewond, meldt Omroep West. Het gebeurde in Scheveningen. En bij Concert at Sea in Zeeland was onweer op zee te zien. Toch is het heel moeilijk te zeggen hoe groot het onweer vanavond wordt. Laat NOS-weerman Peter Kuipers Munneke weten. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben, net als veel andere Europese landen, al dagen te maken met de hittegolf. Onder meer in Frankrijk en Duitsland werd niet eerder zulke hoge temperaturen gemeten. In het Verenigd Koninkrijk ging het dan weer om de warmste dag in juni ooit. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet. Hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er intussen een oplossing te zijn, maar het is nog niet te zeggen wanneer alles weer werkt. Dan even het weer bij ons nog even. Op veel plaatsen nog zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Volkspot, Astrid de Jong.

0: A brilliant disguise van de grote baas, oftewel Bruce Springsteen.
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Astrid de Jong.
0: En visite in de studio. Het komend uur praat ik met Roué Ververe. Niet alleen met hem, maar ook met Shelle. En wie dat is, dat gaat hij uitleggen. Shelle zelf ook. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet meer uitgelegd hoeft te worden. Nou, het programma van hen samen, maar ook andere dingen ga ik bespreken met Roué dit uur. En ik heb natuurlijk muziek, zoals Fungus. We gaan te Capra varen. Lekker afkoelen.

0: even de weg kwijt. Maar iemand wijst het wel, hoor. Do you know the way to San Jose? Je hoorde Dionne Warwick.
1: Dus vrouwen, eigenlijk zouden we alleen de waarheid tegen willen spreken, maar wij worden door jullie gedwongen te liegen. Echt waar. Het liefst, zo man als wij zijn, zouden we het liefst de waarheid willen zeggen op deze vraag. Echt waar. Elke man hier zou de waarheid willen zeggen. Eigenlijk zouden we willen zeggen, schat, even eerlijk, ben ik dik in deze jurk? Niet alleen in deze jurk. Je bent dik in elke jurk. Je bent naakt dik. Welke jurk wil je dan de schuld geven? Ga weg.
0: Wave of Fear hoorde je. Hij is cabaretier en hij zit hier naast me aan tafel. Vanaf volgende week speelt hij 5 voorstellingen samen met de Surinaamse cabaretière Shelle Liss. En dat is in het Surinaams. Roué ken je natuurlijk onder andere van het stukje wat je net hoorde. Hij maakte al programma's vanaf het begin van de eeuw, solo en met anderen. En we zijn begonnen, Roué. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe luister jij hier nou naar?
1: Ik luister niet graag naar mezelf.
0: Nee, echt, hoe kan dat? Hoe kun je nou 26 jaar stof hebben om te beluisteren? Ja. En het niet graag terug horen?
1: Ik doe het, maar ik zoek het niet zelf op.
0: Nee.
1: Dat is een dingetje. Ik weet niet wat het is. Er zijn zelfs mensen die tegen me zeggen, weet je wat ik leuk vind? Die ene grap van zo lang geleden. Denk ik, oh ja, shit, die had ik ook
0: dat
1: nog.
0: Dat is inderdaad grappig.
1: Ja, maar misschien omdat ik meer de show speel op dat moment. En dan als ik weer een volgende maak, ben ik op dat moment weer. Dan ben ik niet bezig met mijn vorige shows en mijn vorige grappen. Maar als ik het zo terug hoor, denk ik, oh ja, dit heb ik verteld. En
0: ja,
1: dat
0: was wel grappig.
1: Ik sta er ook nog achter ook. En het is gewoon de waarheid.
0: Het is zoals het is.
1: Het is niet eens een grap.
0: Oh, nou goed. In de zomer van 2025 heb je alles met Shelle gespeeld in Nederland. Er was een korte reeks. Misschien even, we doen even alsof we, weet ik veel, in de slimste mens zitten. Wat zijn dan 5 dingen over Shelle die je zou noemen?
1: Vrouw.
0: Goed zo.
1: Eerlijk. Grappig. Zeer talentvol. En creatief.
0: Ja. En kan zij over straat in Suriname?
1: Ik denk dat ze moeilijk over straat kan. Suriname is sowieso wat kleiner. Als je daar het goed doet, en zeker met humor, dan wil iedereen je aanspreken op straat over hoe grappig je bent. Ze is multigetalenteerd, want ze doet dus stand-up shows. One-woman shows, zeg maar. Mm-hmm. Maar ze heeft ook op internet gewoon een comedy-serie. En ze doet ook soms het nieuws. Alsof ze nieuwspresentatrice is, maar dan verdraait het nieuws met humor en alles. Een beetje geëngageerd naar de politiek toe.
0: Ja.
1: En dus dat doet ze allemaal. En op straat kom je dan niet meer. Je komt wel, maar mensen willen altijd spreken.
0: Ja, ja, niet in alle rust even boodschappen doen. Waarom wilde je graag met haar in Nederland spelen?
1: Omdat ik alles wat in Suriname gebeurt, zeker op comedygebied, volg ik op de voet.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik weet precies wie er is opgestaan, wie bezig is. 4 jaar geleden ben ik begonnen met Sally.
0: Ja.
1: Sally is ook een hele grote daar, nog steeds. En toen heb ik Sally laten halen, heb ik gedaan Roué meets Sally. Dat jaar daarna heb ik Sally ook weer laten halen. En toen hadden we een show, Roué meets Sally again. En toen intussen was Shelle heel erg aan het opkomen en aan het werk aan het timmeren.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik vorig jaar Shelle laten halen. Roué meets Shelle.
0: Ja, je hebt haar laten halen. Hoe
1: ja,
0: doe je
1: laten
0: zoiets?
1: Halen als in, ja, als in uitnodigen. Zou je met mij hier in Nederland willen optreden maar voor Surinamers hier?
0: Dan benaderen, neem ik aan, jouw mensen haar mensen.
1: Ja, ik benader haar eerst persoonlijk.
0: Ja?
1: Ja. Ik ben redelijk populair in Suriname. Dus veel comedians, als ik zelf shows doe in Suriname, zorg ik ervoor dat er altijd 1 of 2 lokale talenten in mijn voorprogramma zijn.
0: Ja.
1: Dat doe ik altijd.
0: Ja.
1: Dus ik heb veel contact met ze onderling. Dus ik ga niet mijn management uit Nederland laten bellen naar Shelle en ga ik niet doen.
0: Nee.
1: Dus ik bel Shelle zelf. Ik zeg, hey Shelle, ik heb een idee. Zou je het willen om, net als Sally, dat ik Roué meets Shelle doe? Ik heb gezien wat je doet. Ik heb stukken gezien. Ik heb veel over je gehoord. Ik geloof dat de tijd rijp is dat de Surinamers hier ook kennis met je maken.
0: Ja.
1: Ik weet je het bij elkaar te krijgen door de shows die ik al heb gedaan in het verleden, de Surinaamse shows. En dan komt ze en dan doen we een show. En die van vorig jaar was Kijk, veel mensen weten, Ruedo, de Surinaamse gesproken show, kom, we gaan. Dat is één.
0: Ja.
1: En dan introduceer ik Shelle. En vorig jaar waren ze zo enthousiast. Mensen gingen kapot van het lachen. En dan komt er een Ruedo meets Shelle again.
0: En hoe ziet dat er dan uit? Want jullie staan niet gewoon een duo te zijn.
1: Nee. Shelle heeft nu een nieuwe show gemaakt in Suriname. Mm-hmm. Ik heb het niet gezien, maar ze hadden verteld waar het ongeveer over gaat. En ik heb reacties van mensen daar die ik ken, die zijn gaan kijken, die zeggen, Roué, deze is weer hilarisch, beter dan de vorige. Dus met die show komt ze nu naar Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen we, Roué meets Shelle wil zeggen, ik doe 25 minuten en dan introduceer ik Shelle. En dan doet zij de rest van de avond, zeg maar 70, 75 minuten doet zij haar show.
0: Ja. En doe jij dan iets wat vast ligt?
1: Nee, ik ben een soort MC. En alles wat ter tafel komt, doe ik dan 50 minuten lang in het Surinaams. Wat ik weet, wat me is opgevallen de afgelopen tijd. Over Surinamers in Suriname, over het nieuws uit Suriname. Maar ook het nieuws uit Nederland, wat Surinamers aangaat.
0: Ja.
1: Hè, dan probeer ik op die Surinaamse, op die manier aan het lachen te maken.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, ik kan niet zo op iets vallen, maar bijvoorbeeld, dan is er een regeling die nu in Nederland komt. En dan kan ik zeggen, ja, maar van Surinamers die hier wonen, je weet hoe we zijn, bla bla bla. En dan kijken van die kant.
0: Ja, dit is dus een op humor gerichte community gewoon al.
1: Surinamers sowieso. Ik weet niet of we wel eens een groep Surinamers van afstand hebben bekeken. Er is altijd eentje die het hoogste woord heeft. Altijd gegil en gelach en alles. En dat is wel leuk om te zien dat Surinaamse mensen lachen. Murt Mossel heeft het ooit gezegd en ik vergeet het nooit meer. Hij zegt, Nederlandse mensen, zeg maar, de autochtone Nederlander, die lacht met zijn verstand.
0: Mm-hmm.
1: En geniet net zoveel. En wij Surinamers lachen met ons hart. Wat hij wil zeggen is, als ik een grap vertel voor het Nederlands publiek, dan is er een fractie van een seconde, kan ik hierom lachen? Mag ik hierom lachen?
0: Oh, we denken er toch eerst over
1: na. Even nadenken en waaah! Surinamers, we horen het, lachen keihard en zeggen daarna tegen elkaar, maar eigenlijk kan dit niet.
0: Nou ja,
1: eigenlijk kan dit niet. Oh, die jongen is niet goed wijs, joh. Ah, en dan komen ze naar mij en zeggen ze, die grap kon echt niet ermee. Maar ze hebben, en dan lachen ze weer hard.
0: Oh ja, ja.
1: Dus ze genieten echt van alles. Van, it's a joke. We gaan nu niet nadenken of het kan of niet. It's funny.
0: Maar dat scheelt ook dat het dan, als het in het Surinaams is, dan weet je ook dat er bijna niemand is die inderdaad dat filter eerst heeft.
1: Precies.
0: Dus dan zit je al met gezamenlijk.
1: Ja.
0: Je moet al bijna lachen als je opkomt. Denk
1: nee, precies.
0: Ik dan.
1: En Surinamers, als je het zo doet met alleen Surinamers, dan heb je toch een ander soort chemie, een soort ander soort situatie waarbij mensen zelfs naar de show komen en er zit een soort trots ook. Er zitten zo trots. Ze komen elkaar tegen in de foyer. Mensen die ze lang niet hebben gezien of waar dan ook. Hey, hoe gaat het met je? En er worden ook Surinaamse lekkernijen verkocht.
0: Oh, ik vond het te ver gaan om te vragen. Er moet eigenlijk ook bij gegeten worden. Maar dat is wel. Ja.
1: Er wordt lekker gegeten, Surinaamse lekkernijen. Dus ze gaan eerst langs al die standjes. Komen de zaal in met eten. Alsof ze naar een film komen kijken. En dan voelen ze toch een soort trots van, kijk, met ons allen hier in de zaal is van ons vanavond. En dan kom ik ook nog. En dan Surinaamse muziek kom ik op. En dan een beetje dansen. En dan maak ik weer grappen. En die grappen zijn vaak zelfspot.
0: Mm-hmm.
1: Dus je zou zeggen dat ze boos op me zouden kunnen zijn door de dingen die ik zeg. Maar omdat het zo herkenbaar is, moeten ze zich heel erg lachen om zichzelf.
0: Ja.
1: En dat maakt een soort verbondenheid die apart is.
0: Maar ben je dan ook anders? Nou ja, je bent volgens mij sowieso al redelijk van het improviseren.
1: Ja.
0: Maar ga je er anders naartoe dan wanneer je een show maakt in Harderwijk West?
1: Ja, omdat dit voelt ook als extra. Die show in Harderwijk West valt vaak onder een reeks van een heel seizoen. Dit voelt als, we doen het 5 keer. En dan zijn we klaar in de zomer.
0: Ja.
1: Dus het voelt al als een soort kwakoe. Een mini kwakoe.
0: Ja, een festivaletje voor jezelf.
1: Ja, een festivaletje.
0: Jezelf.
1: Ik denk dat mensen het ook zo ervaren. Mensen komen, nogmaals, dat eten, drinken, Surinaamse muziek in de lobby, in de foyer, ontmoeten elkaar en dan komen ze naar binnen en dan ontstaat er een
0: party. Waarom kan dit nou niet in het Nederlands, Roué? Dan kan ik het ook volgen.
1: Ja, maar dan is die, alles wat ik net heb verteld over, is daar niet.
0: Nee.
1: Kijk, het leuke van die Surinamse shows, daarom moet ik het ook niet het hele seizoen. Het is een extraatje.
0: Ja.
1: En als ik bijvoorbeeld een bepaalde straatnaam noem, in Suriname beginnen mensen al te lachen omdat ze weten wat in die straat gebeurt.
0: Ja.
1: Dus ik hoef je niet uit te leggen, er is een straat waar altijd bla bla bla bla bla.
0: Ja, ik ben je al kwijt.
1: Precies.
0: Ja.
1: En dan moet ik, terwijl later als ik zeg, nou het lijkt wel, en dan noem ik straatnaam en dan moet iedereen lachen. En dan denk je, wat, hij heeft een straatnaam genoemd, waarom lacht iedereen? Dus dat is wat ik bedoel met, je kan iets meer de Surinaamse kant op en iedereen snapt het zonder uit te leggen.
0: Ja. Laten we even luisteren naar een stukje Shelle in Carré, maar liefst.
2: En Suranaam moet die fermi wan soort faciliteit misdrijf van opogo griti. En dan ga je zeggen waarom. Voordat ik het heb uitgemaakt met Sergio was ik ooit bij hem op bezoek. En toen waren we zo gezellig aan het flirten. Plotseling belanden we in de keuken. En dan heeft hij me opgetild dat ik niet doen tap aan vriezer. Is dat dat stroom nat me? En toen ben ik van, maar hé, dat gaat dus iets anders.
0: Oké, wij luisteren dit op de redactie al. En dat is allemaal heel hard lachen. Ja, we lachen wel.
1: Bij dit stuk mensen gingen kapot, jongen. Echt waar. Maar het heeft een beetje ook te maken met...
0: Waar lachten we nu om? Want kijk, het is heel grappig, maar ik kan het niet verstaan.
1: Zij vertelde... dit stuk is in een groter verhaal.
0: Ja.
1: Zij vertelde op dit moment dat ze naar Sergio thuis was gegaan. En dan wilde hij friekje doen. Heeft hij er op de vriezer, weet je, op de vrieskast gestet. En toen is de stroom, was waarschijnlijk iets met dat ding.
0: Oh,
1: en toen is door de onder stroom, ja.
0: Ja.
1: En toen moest ze trillen. En hij dacht dat het, weet je, dat
0: hij goed bezig was.
1: Dat hij goed bezig was.
0: Ja.
1: En toen zei... Ik weet niet hoe het is geëindigd, maar in ieder geval dat.
0: Ja,
1: maar het
0: grappig.
1: Is, deel van een groter ding. En dit is een soort tussendingetje. Maar dit bedoel ik. Ze zegt bijvoorbeeld... zo begonnen, dat is ook een typisch ding. En toen begonnen we te flirten. Als jij zegt, ik flirt met iemand, dan is het... Je kent de persoon nog niet.
0: Nee.
1: En wij noemen vrije...
0: Ja.
1: In Suriname ook wel flirten.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een dingetje.
0: Zijn
1: dat
0: al van die kleine... Suriname,
1: van die kleine dingen die je moet weten, die wij gebruiken. Een soort woordgebruik, die we misschien wel verkeerd gebruiken, maar het is zo ingeburgerd dat iedereen weet wat hij bedoelt.
0: Ja.
1: En wat je ook ziet is... in Suriname, in het Surinaams, ook al bedoelen we iets, we noemen de woorden nooit bij de naam. Hoe gek het ook is, dan kun je net zo goed het publiek kwijtraken als je te grof wordt. Dus als zij zegt, en ik begon zo te trillen, en hij dacht dat het iets anders was.
0: Ja.
1: Hij dacht dat ik klaar kwam. Dat is voor de Surinaamse al een beetje...
0: Oké, okay, dus
1: je zou niet denken dat we zo preuts zijn wanneer we op deze manier bezig zijn. Dus het woord neuken, dat zal altijd een beetje...
0: Dat is iets waar vooral Amerikaanse comedians echt meteen... Die slaan meteen die wegen in.
1: Zeg maar. In Nederland, als ik op het podium zeg neuken, niemand schrikt.
0: Nee.
1: Terwijl ik doe het ook niet.
0: Nee.
1: Het heeft toch te maken met, ik ben in Suriname opgegroeid.
0: Ja.
1: En nu na 25 jaar toeren ben ik zelfs voor mijn doen wat grover geworden. Maar het is nog steeds niet wat ik anderen zie doen. Wat normaal, het zit niet in mij. Omdat ik altijd denk, er zit een omaatje in. Dus vanuit dat. Dus zij zal ook nooit op die manier grof zijn. Dus je ziet ook wat ik bedoel met, zij zegt, terwijl het wat anders is.
0: Ja.
1: En die mensen moeten keihard lachen.
0: Ja.
1: Want iedereen weet.
0: Ja.
1: Wat ze bedoelt.
0: Nou ja, maar dit is eigenlijk knapper.
1: Ja, dat vind ik ook leuk.
0: Dat die laag er al onder zit. Ja, want je kan ook denken van, oh, wat dan? Weet je, niet. Maar inderdaad, als je het wel zo weet te bereiken dat iedereen het snapt, is eigenlijk veel knapper. Moet je Surinaams nog oppoetsen voordat je gaat spelen in het...
1: Nee, ik praat echt heel veel Surinaams.
0: Wanneer?
1: Thuis.
0: Ja?
1: Thuis, mijn vrouw en ik praten heel veel Surinaams.
0: Echt waar?
1: Mijn kinderen spreken het, verstaan het. De vrienden die bij ons thuiskomen zijn dezelfde vrienden die we toen al hadden, toen we massaal na ons VWO-diploma naar Nederland zijn verhuisd in de jaren eind 80. Omdat er geen toekomst was in Suriname. Mm-hmm. Dus het moment dat je een VWO-diploma had, gingen we met bossen naar Nederland om verder te studeren.
0: Ja.
1: En niet... Nou, best weinig zijn teruggegaan. Maar dat zijn diezelfde mensen die nog steeds mijn vrienden zijn. Dus die komen nog steeds thuis, praten Surinaams. En dus Ik praat nog heel veel Suriname.
0: Maar je speelt ook veel met andere comedians. Trekt ook veel op met andere comedians. Maar dan gaat dat schakelen.
1: Ja, kan het zo schakelen.
0: Het lijkt mij, een grap bouwen in een andere taal is iets anders dan communiceren in een andere taal.
1: Nederlands spreek ik, dat is gewoon mijn taal.
0: Ja.
1: In Nederland spreek ik Nederlands. En ik denk in het Nederlands, wanneer ik grappen bedenk, wanneer ik verhalen bedenk, denk ik in het Nederlands.
0: Ja.
1: In eerste instantie.
0: Ja.
1: Dus als ik die shows die ik allemaal toer, heb ik geen moeite mee om in het Nederlands grappen te maken. Want zo denk ik. Maar thuis, of met mijn vrienden, op een feestje, ben ik nog steeds als 20, ik ben 53, als 40 jaar geleden ben ik nog steeds die jongen met het hoogste woord.
0: Mm-hmm.
1: Die overal een grap over weer te maken. Maar dan gaat het vaak, omdat ik met Surinaamse vrienden ben, is het in het Surinaamse dingen. En dan maak ik grappen ter plekke over onderwerpen in het Surinaams. Waarvan ik denk, hey, die zou ik kunnen bewaren voor de Surinaamse show.
0: Ja.
1: Dus het gaat mij prima af. Omdat ik gewoon nog steeds, ik woon in Nederland en ik leid een Nederlands leven, maar ook een behoorlijk Surinaams leven.
0: Ja, dus dat ga je goed gebruiken straks.
1: Ja.
0: We praten zo verder. Roué Verveer hoor je. En nu, de Eagles.

0: even de Eagles tussendoor. Maar je hoorde Roué Verveer daarvoor. Hij is mijn gast en hij gaat vanaf volgende week een korte reeks voorstellingen spelen. Roué meets Shelle again, moet ik dan zeggen. Dus weer, want het is een herhaling of een herkansing. Ze gaan nog een keer samen spelen.
1: Ja, geen herhaling, want we doen nee, allemaal nieuwe show. Ja. Hè?
0: Ja. Dus samen met Shelle Liss, waar verheug je het meest op?
1: Op die bulderende Surinaamse keiharde lach elke avond. Die mensen, als je ze hebt, jongen, met ze gillen, het lachen niet.
0: Nee, we hoorden het net in dat fragment van Shelle. Het is niet...
1: Het is... Ha. En slaan op elkaar op de stoel. Dat is niet normaal, dat is gekhuis.
0: Lachen vrouwen harder dan mannen?
1: Volgens mij wel, hoor. Want die gillen, die vrouwenstem, die hoor je erboven. Trouwens, ik moet één ding erbij zeggen. We spraken net over met wie ik allemaal Surinaams praat. Ik praat zelfs met mijn manager Surinaams. En dat is een ras echte Amsterdammer.
0: Die heeft Surinaams geleerd van dat...
1: Die is in zijn jonge jaren opgegroeid in een Surinaams huis. In Amsterdam-Oost. En zijn beste vrienden waren Surinamers. Dus die kende cultuur, spreekt het vloeien. Dus dat scheelt. Blondblauwe ogen.
0: Ja, nou, we gaan Nederlands praten met Shelle zelf. Want die hebben we even aan de lijn. Shelle, goedenavond.
2: Hi, goedenavond iedereen.
0: Hi, even, we hebben net besproken hoe dat ging toen Roué voor de eerste keer bedacht dat jullie mooi samen op het podium konden gaan staan. Hoe is jouw herinnering daaraan?
2: Heel erg goed. Roué is very big, heel erg groot, ook in Suriname. Dus voor mij was het zeker een eer.
0: Hoe ging dat? Heeft hij in het wilde weg gebeld? Of was er eerst iemand die zei van... hij wil met jou bellen of kun jij hem... Hoe ging dat?
2: Hoe ging dat ook alweer?
0: Ja.
2: Ik denk dat ik een berichtje kreeg via WhatsApp.
0: Oh ja, goeie binnenkomer.
2: Ja, klopt.
0: Hij knikt hoor.
2: En, ja, hij stuurde via WhatsApp een berichtje. En het antwoord was ja. Hey Shelle, ik zie dat je heel hard werkt in Suriname. Wil je dat we samen iets doen? Volgens mij was hij nog niet eens klaar met typen. En ik stuurde al ja, ik wil.
0: Ja, want jij vond hem grappig en goed. Hij vond jou grappig en goed. Maar klikten jullie ook meteen?
2: Ja, als je het aan mij vraagt wel. Ik weet niet wat zijn antwoord is.
0: Hoe merkte jij dat voordat we naar zijn antwoord gaan?
2: Hoe merkte ik dat? Het voelde gewoon goed aan. Het voelde goed aan. En hij hoorde de eerste dag een paar jokes van mij. En hij zei, Michelle, weet je wat, misschien kan je deze joke zo vertellen. Mm-hmm. En weet je, ik nam het mee. En uiteindelijk zag ik dat het ook beter werkte. Dus het ging niet gemaakt, maar het voelde gewoon goed aan vanaf het begin.
0: Ja. Nou, Shelle is een vakvrouw, jij bent een vakman, de Roué. Dus je weet, als je met iemand gaat samenwerken, moet je even luisteren wat de ander doet. En dan kun je wel een beetje voegen. Kun je dat met iedereen?
1: Weet ik niet, maar ik
0: anders heb het wel begin met, je er niet aan.
1: Nee, ik heb het met meer mensen gedaan. Maar ik moet jou eerst in eerste instantie ook grappig vinden.
0: Ja.
1: En ik moet het gevoel hebben dat je keihard werkt. Ik had verteld dat ik eerst ook met Sally had gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: Omdat Sally zonder enige hulp van wie dan ook gewoon heeft gezegd, ik ga dit doen. En heeft aan de weg getimmerd. Als ik dat zie, dan wil ik je helpen. Shelle, idem. Die ging zelf aan de weg timmeren. Die heeft een show georganiseerd in Suriname. Zelf gaan spelen. En was succesvol. Dan zeg ik, hey, ik kan je helpen, omdat ik zie dat je zelf ook wil.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga eerlijk zeggen, ik krijg soms mailtjes van mensen die zeggen, ik ben ook bezig met comedy. Wil je me ook laten halen? Zeg ik, maar wat heb je tot nu toe gedaan? Ja, nog niet echt shows, maar ik denk ik, ja, maar dan, ik kan jou niet grappig maken of zo. Je moet echt eerst zelf aan de slag. En dan kan ik je helpen. En toen Shelle kwam, Shelle luistert goed en pakt snel op. Want ik zei ook, in het begin multigetalenteerd en creatief. Dus als ik iets zie wat ze doet en ik zeg, maar als je het nou zo doet of even draait of juist die zin ervoor aan het eind zegt.
0: Ja.
1: En dan zegt ze daarna, Roué, geweldig, het werkt echt beter zo.
0: Ja.
1: Snap je? Dat vind ik leuk.
0: Ja, ja, dan ben je samen aan het groeien eigenlijk. Maar Shelle, je gaat goed in Suriname. Had je de wens om in Nederland te spelen meer?
2: Ja, dat was zeker mijn wens. Mm. Suriname is veel kleiner als het gaat om inwoners vergeleken met Nederland. En uiteindelijk, men zegt de sky is the limit. En er is voor mij helemaal geen limit. Dus ik denk alle artiesten hier, het is sowieso de goal om buiten je eigen land te groeien. Dat je zelfs in Nederland, weet je, Europa, Amerika, dat is mijn goal.
0: Mm-hmm. Heb je dan ook nieuw materiaal gemaakt om hier te spelen?
2: Ja, het is een hele nieuwe show. Oh. Het is een hele nieuwe show. Wat ik vorig jaar heb gespeeld, heb ik dit jaar niet meer gespeeld. Het is nieuw, van begin tot eind. Een andere titel ook. Dus het zijn jokes die jullie daar nog nooit gehoord hebben.
0: Hey, en ik heb begrepen dat je een bijzondere DJ hebt die erbij staat.
2: Ja, klopt. Dat klopt. Randy, familielid van Roué.
0: Ja, kennen jullie elkaar toevallig, Roué? Roué.
1: Oh.
0: Kennen jullie elkaar?
1: Ik dacht dat je tegen zei. Ja, nee. Ik heb vaag van hem gehoord. Hij heeft vorig jaar. Nee, ik weet dat Celle altijd muziek heeft. Op begeleiding heeft in haar show. En de vorige keer hebben we gezegd, maar je hoeft niet een DJ mee te nemen. Randy kan met je. En die hebben met elkaar gesproken, hebben met elkaar geappt. Hebben met elkaar gedeeld voor de show. Nog een paar dingen gesproken. En dat werkte heel goed. Op een gegeven moment heeft ze Randy betrokken.
0: Is je zoon, hè? Ja, voor de duidelijkheid. Ja. Hoe dus, oud is hij, Roy?
1: Hij is nu 26.
0: Oh, dan, en hij DJ't?
1: Ja.
0: Is dat zijn...
1: Nee, is één van de... Het is een kleine hosselaar.
0: Ja,
1: heeft een vaste baan. Want hij zegt, papa, ik heb een hypotheek. Dus ik moet een vaste baan hebben voor hypotheek.
0: Okay.
1: Alles daarnaast doet hij.
0: Ja, maar en dus gewoon een beetje DJ'en. Dat is ook alweer gefixt bij Shelle. Nou, start jullie voorstelling. De reeks die jullie samen spelen, die start op 1 juli. Dat is Kitty Kotti.
1: Ja.
0: Dus hoe vindt deze, dat is een Surinaamse feestdag, dus hoe vindt die feestdag dan een plek in de show?
1: Hij vindt zeker een plek in de show, hoewel het niet een Kitty Kotti show is.
0: Mm-hmm.
1: Maar het valt op 1 juli, Nieuwe Luxor Rotterdam was op die dag vrij. En toen dachten we, dan gaan we daar spelen. En het is Kitty Kotti, dus we gaan daar iets over zeggen in de show en iets mee doen.
0: Ja.
1: Maar het is geen Kitty Kotti show, dus we hebben hem niet echt toegespitst op Kitty Kotti. Maar wat is leuker dan op Kitty Kotti te komen lachen in Nieuwe Luxor om Surinaamse grappen.
0: Ja. Ja.
1: En daarna nog eten, drinken. Het is één groot Kitty Kotti festival.
0: Het is één festival in het Luxor. Nou is het wel even los van deze show. Het lijkt, voor mij als buitenstaander, dat Kitty Kotti steeds meer geïntegreerd in de Nederlandse cultuur raakt. Het is echt, we kennen het inmiddels allemaal. Ja, hoe is dat voor jullie?
1: Ik vind het een prima ontwikkeling.
0: Ja.
1: We moeten niet pushen, want er zijn ook mensen die pushen van...
0: Moet een vrije dag worden.
1: Dag. Ja. Laten we genieten van dat steeds meer mensen het gaan begrijpen. En dat het steeds meer erkend wordt. En het gaat niet alleen om het feest of die vrije dag. Ik ben al blij dat Nederland erover praat. En dat Nederland snapt iets meer over de geschiedenis van beide landen. En de betrekkingen die we met elkaar hebben. En de geschiedenis die we elkaar hebben. En dat we er samen aan kunnen werken. Daar ben ik al blij om.
0: Hoe is dat voor jou, Shelle, dat iets uit jouw land ook in Nederland zo'n gegeven is geworden?
2: Ik vind het geweldig. Ja. Ik vind dus hetzelfde wat Ruiz zegt ongeveer. Mm-hmm. Dat jullie het erkennen, vind ik het geweldig.
0: En ben jij nou nog nerveus voor zo'n serietje met Ruiz in Nederland?
2: Niet meer. Inmiddels... Kijk, vorig jaar wel. Vorig jaar heb ik Roué zeker 2 keer gevraagd. Gaan die mensen me verstaan? Gaan ze alles begrijpen? Maar nee, ik ben echt zelfverzekerd nu. Ik vind het publiek in Nederland, het Surinaams publiek in Nederland... Ik moet voorzichtig zeggen hoe ik dit zeg. Ik moet dit voorzichtig zeggen. Maar ik vind ze heel erg leuk. In Suriname vind ik ze ook leuk... Maar in Nederland vind ik ze heel erg leuk. Dus ik ben niet nerveus.
0: Ja,
2: die mensen, ze wonen in Nederland. Mm. En ze hebben heel veel zin in het Surinaamse. Dus wanneer ik kom met de laatste ontwikkelingen. Ik breng Suriname naar ze toe. Dan hebben ze niet veel nodig.
0: Nee, ik hoor het al. Dit gaat helemaal goed worden. En een groot feest worden, inderdaad. Dank je wel, Shelle. En heel veel succes, hè, vast.
2: Dankjewel. Thank you very much. En een fijne avond verder voor jullie.
0: Wij praten zo weer verder met Roué.

0: Blijft een bijzondere combinatie, Waylon en René Vroeger. Hoe de liefde gaat, hoorde je. Roué Verveer zit naast me. En Roué, we hadden het net al even over Kitty Kotti. In 2011, om maar eventjes terug in de tijd te gaan, werkte jij mee aan een toen nog NPS televisiedocumentaire, De Slavernij. Toen ging je op zoek naar je wortels. Kwam zelfs een DNA-test bij kijken. En toen vond je uit waar je roots liggen. We luisteren even naar het moment van die bekendmaking. En voor mensen thuis, begint in het Engels. Niet schrikken.
1: So you ready for the reveal? Okay. We were able to trace that ancestry back to a particular part of West Africa called Ghana. Very common among the Ashanti people in Ghana. There were a lot of enslaved Africans that came out of Ghana.
2: De Ashantis. Wow. Een stoere en trotse stam volgens Skittles. Know Your Roots staat er op het t-shirt dat hij me gaf. En die wortels ken ik nu. En nu mijn moeder bellen.
3: Hallo.
2: Hallo, ma. Met Roué. Ik heb vandaag gehoord, ik kom uit Ghana. Dus papa.
3: Ghana.
2: Ja, papa ook en zo.
3: Ja,
2: ja. En het is van de Ashanti mensen. De Ashanti people.
3: Oh, ah.
2: Maar ik ga dus verder kijken wat dat inhoudt. Ik weet niet zo heel veel over de Ashanti's en zo.
3: Ah.
2: Maar het is wel interessant.
0: Ja. Ja, dan kom je dan achter in 2011.
4: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ben je er nog mee verder gegaan? Heb je nog meer verdiept in de Ashanti? Ik zie een beetje neus.
4: Nee, weet je wat het is?

0: je nog meer verdiept in de Ashanti? Ik zie een beetje neusschudden.
1: Nee, weet je wat het is? Toen ik opgroeide, kijk, we hebben in Suriname de slavernij uitgebreid op school gekregen. Maar ja, uitgebreid, tot in de details. Dus je wist ongeveer van voor, als je met je vrienden sprak, sprak je over, als je voorouders, Afrika noemde je dat alles.
0: Ja, alles.
1: Alles, Afrika. Ja.
0: Nou.
1: En het interesseerde je niet heel erg specifiek waar vandaan. En daarom, ik had ook niet de behoefte hoor, om het uit te zoeken, maar door dat programma hebben we de vaderlijn gevolgd. En toen bleek ik dus voor zoveel procent van je DNA komt overeen met de DNA.
0: Wat de groepen uit die...
1: Ja, en Ashanti.
0: Ja.
1: En nou leerden we op school dat de Ashanti's waren de oppermachtige, meest ontwikkelde stam in die tijd. Dus ik, daar ging ik een beetje mee opschermen bij mijn vrienden. Ik zei je toch?
0: Ja.
1: Nu weet je het zeker, ik behoorde tot de... daar ging ik een beetje grap over maken. Ja. Maar het was wel interessant om nu te kunnen zeggen, niet Afrika, maar om te zeggen Ghana. En om niet te zeggen gewoon Ghana, maar om te zeggen Ashanti.
0: Ja.
1: Vond ik wel interessant om te weten. En inderdaad, Ashanti's werden dan ook beschuldigd nog steeds over dat die groep heeft zijn eigen mensen het meest verkocht aan de slavendrijvers. Dus die worden aan verweten van...
0: Maar goed, jij bent de verkochte partij.
1: Ja, precies. Dus ik had kunnen zeggen... Ik had ook tegen iemand daar gezegd van luister, maar jij hebt mij eigenlijk verkocht, want jij bent hier gebleven. Hij zegt, ja, dat krijgen we wat we horen. Alleen, je moet één ding weten, het was die tijd. Het was overleven. Die mensen deden het om te overleven. Ze hadden oorlog. En dan namen ze andere stammen gevangen tijdens die oorlog. En die verkochten ze door. Dus het waren niet hun broeders, het waren hun vijanden op dat moment.
0: Ja, maar je was wel Ashanti, dus...
1: Ik was aan de verkopende kant.
0: Nee, maar dan... Ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat je later dan...
1: Maar ik ben misschien hè... zijn mijn overgrootvaders ook door andere ploegen in gevangenschap genomen.
0: Ja.
1: Want die Ashanti's werden ook in gevangenschap genomen.
0: Ja.
1: En die werden ook doorverkocht.
0: Ja, dat je net weer op de verkeerde plek
1: precies. Ik was alleen en ik werd surrounded by enemies.
0: Het is heel leuk om te fantaseren over hoe dat gegaan is.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja. Of niet leuk, dat kan natuurlijk ook. Ja. Dit najaar, dan blikken we meteen weer even vooruit. Dan ga je met Najib Amhali het theater in.
1: Ja.
0: Jullie kennen elkaar al heel lang, hè?
1: We kennen elkaar al heel lang, 35 jaar intussen. En het heeft altijd geklikt tussen ons, ook met optredens. Ik heb veel van hem geleerd, want toen ik hem leerde kennen had hij net Leids gewonnen.
0: Ja, het Leids Cabaret Festival.
1: In die tijd, als je het Leids Cabaret Festival was je het meteen groot.
0: Ja.
1: En in die grote opmars van Najib heb ik hem leren kennen. Mm-hmm. Dus ik ging met hem mee, ik deed nog niet eens comedy. Mocht ik met hem mee om de shows te kijken. Dat was groot en ik keek naar hem en ik denk, ja, wacht even, cabaret... Ik ken geen cabaret. Ik kom uit Suriname. Ik ken geen cabaret zoals Nederland het kent. Met een liedje en met een dit en dat. En engagement. En ik ken de stand-up comedy voor wat ik zag op tv. En toen ik hem zag optreden, dacht ik... Oh, wacht even. Dus het kan wel in Nederland. Er is ook een vorm tussen cabaret en stand-up die geaccepteerd wordt. En toen zei ik nog, als ik ooit eigen shows ga maken... is dit hoe ik het wil.
0: Okay.
1: Want ik kan niet zingen. Dus hoe ga ik... En nu doe ik dus echt stand-up comedy.
0: Ik zit even te denken, want toen was stand-up ook nog helemaal niet zo groot.
1: Nee, nog niet zo groot. Maar ik was dus lid geworden van Comedy Train. En Najib was ook van Comedy Train.
0: Ja.
1: En hij had het meegenomen naar theater in plaats van echt cabaret, zoals we het kennen.
0: Mm-hmm, ja.
1: En ik zag mezelf niet echt cabaret doen.
0: Nee.
1: Als ik iets zou doen, was het stand-up. En hij had laten zien dat het dus kan.
0: Ja, jij was die prater natuurlijk.
1: Ja.
0: Je had het hoogste woord.
1: Ja, ja, precies.
0: Wat leuk. Ja, wat gaan jullie doen in die voorstelling?
1: We gaan het hebben over van alles wat er in ons leven speelt. Hoe we elkaar hebben leren kennen. We zijn gegroeid van jongetjes naar vaders. Naar echtgenoten, naar vaders. Nu zijn we ouder in het vak. Wat kan je nog wel vertellen wat we vroeger hebben verteld en wat kan nu niet meer? Hoe kijkt de maatschappij naar ons? Hoe kijken wij naar de maatschappij? En dat alles natuurlijk met een hoop humor en grappen en gekkigheid. En er zal Najib, zo muzikaal als hij is, zal ik eraan moeten toegeven om mee te doen in een van zijn muzikale acts en sketches. En we zijn
0: heel even, ga je liedjes zingen?
1: Nee, ik denk dat ik niet ga zingen, maar ik ga wel mee moeten doen in iets. In welke vorm dan ook. Maar we hebben nu bijvoorbeeld een berg aan onderwerpen. We kunnen nu al 4 shows maken aan onderwerpen. En de volgende stap is kiezen wat we echt gaan doen. Dat gaan uitwerken en veel ruimte voor improvisatie. En
0: is er een rolverdeling tussen jullie?
1: Zeker. En dat is niet eens gemaakt. Maar Najib en ik zijn gewoon twee verschillende.

0: De mensen met twisselende meningen, met twisselende zienswijzen die elkaar wel heel erg raken. Maar hij is Marokkaan, ik ben Suriname, daar gaan we ook mee spelen. Dat soort gekkigheid. Dus tuurlijk, we zijn het niet met alles eens. We zijn ook niet hetzelfde. En dat maakt het interessant.
1: Dit is het grote slotstuk.
2: Lieve mensen, we hebben groot nieuws. Ja, wie ziet het goed? Wij staan hier. Wij. Ja.
3: Volgens mij staan we hier, moet je omdraaien.
2: Oh, de Ziggo Dome.
3: Yes.
2: Wanneer ook weer?
3: 18 december.
2: 18 december 2026.
3: En die show heet de Grand Finale. Met Verveer en Amhali.
1: De Grand Finale met Verveer en Amhali. Maar dat is dit was toch in die begintijd niet denkbaar, Ziggo?
0: Nee.
1: Met stand-up?
0: Nee. Najib is de eerste trouwens die het heeft gedaan.
1: Maar jij hebt het 140 keer gedaan.
0: Nog niet. Nee, maar kijk, Najib is begonnen. Ja. Drie keer volgens mij. Had hij 3 of 2 avonden uitverkocht in zijn eentje. Ik ben met Gabbers. Met Gabbers heb ik in totaal 12 jaar gestaan.
1: Wie waren dat ook weer, de Gabbers?
0: De originele Gabbers waren Jan Dino.
1: Oh ja.
0: Geubels. Weijers, Guido Weijers
1: man.
0: En ik.
1: Ja, met Guido Weijers.
0: En heb ik in verschillende samenstellingen heb ik 12 keer Gabbers gedaan. 2 keer in mijn eentje was een Surinaams gesproken show na COVID.
1: In Ziggo.
0: Het heette Covidatori.
1: Man.
0: En, en nu met Najib wordt de 15e keer Ziggo Dome voor mij.
1: Wauw. Ja. Ja, nou dan maak je je geen zorgen.
0: Nee, ik maak me geen zorgen. We gaan gewoon voor de gezelligheid. Het wordt echt heel leuk. 55 shows waren binnen een dag uitverkocht. En die van Ziggo is dus de 56e, is de extra show. Daar eindigen we mee. Ach. De grand finale.
1: Zeg, en want je hebt verder niks te doen namelijk, want er komt ook die solo show van jou aan.
0: Ja, dus 18 december is de laatste met Najib. En dan heb ik een maandje, anderhalf, om nieuwe dingen gaan te bedenken. Die heb ik nu al een beetje.
1: Ik wou net zeggen, dat is laat hoor.
0: Ik maak wel eens aantekeningen al.
1: Slim.
0: En dan 1 februari of 2 februari begin mijn nieuwe show. Begin ik te try-outen met mijn nieuwe show. En dan speel ik die tot eind mei.
1: Vanzelfsprekend heet hij zo?
0: Vanzelfsprekend.
1: Ja. En dat betekent dat je dus van de ene, van de serie in de Ziggo in de solo. Oh, dat klinkt mooi. Gaat rollen. Word je daar nou nog een beetje gespannen van? Dat je denkt van.
0: Ja, zeker.
1: Druk?
0: Zeker. Ja. Niet de drukte.
1: Goed gespannen.
0: Ja, precies. Maar niet de drukte, maar meer van. Oké, ik moet dit materiaal en dan moet ik dan weer materiaal. Alleen dat moet. Je kan niet. Die houding hebben van, dat komt er goed joh, het is altijd gelukt en zo. Dat ben ik niet. Het gaat nooit vanzelf.
1: Nou, ik begrijp net van jou dat je ook niet teruggrijpt ooit op oude grappen.
0: Nee, ik kan dat niet eens meer spelen.
1: Allemaal een nieuwe roué weer.
0: Ja, dat moet. Nieuwe dingen zijn gebeurd, het leven gaat verder. Je kan niet blijven hangen in het verleden, ook niet met je grappen.
1: Heb je nog 1 grote wens?
0: Mensen snappen niet waarom ik altijd zo vrolijk ben. Roué, waarom ben je altijd blij, waarom ben je altijd vrolijk, nooit problemen. Al mijn wensen en mijn dromen zijn uitgekomen.
1: Wat heerlijk.
0: Ik ben opgegroeid in Suriname in de jaren 80... toen het heel moeilijk was met in de rij staan en schaarste aan alles. En toen was mijn droom, als ik ooit een eigen huis kan kopen... want het ziet er niet naar uit. Het geld was helemaal gedevalueerd. Mijn moeders salaris was later, toen ik ouder werd... hetzelfde als 50 gulden hier in Nederland. Ik dacht, hoe ga ik ooit... Als dat gebeurt, een eigen huis en een gezinnetje, dan is mijn leven perfect. Dus mijn leven is nu al zo lang perfect, dat alles wat nog komt, extra is. En dat is al.
1: Ja.
0: Mevrouw en ik hebben een eigen huis gekocht in 2001. Dus je moet nagaan, al 25 jaar leef ik het perfecte leven. En alles wat erbij is gekomen, is niet eens mijn droom. Het is niet mijn wens, het is niet mijn droom. Dit is extra, want ik ben al lang... al mijn wensen zijn er uitgekomen.
1: Het is je gegund. Roué meets Shelle again op 1 juli. De eerste voorstelling in het nieuwe Luxor in Rotterdam. En daarna nog te zien in Amsterdam, Zoetermeer en Almere. En daarna nog veel meer Roué. Dank je wel dat je
0: graag gedaan. Was. Dank jullie wel.
1: Ik maak nog net even tijd voor een Songfestival liedje. Want het hoort er nou eenmaal bij. En ik mocht graven in het verleden. En kwam tot een van mijn grote favorieten. Ze kwamen niet eens door de voorronde. Maar wat was het leuk. De Mango Nut. Een jongensbandje tijdens het Songfestival, volgens mij van 2003. En Time to Party.
4: You don't like all I do. You don't dance to do.

0: Het is verder niks geworden met dit zestal. Maar een van die jongens uit dit bandje, Marne Miese, creëerde later Prins S en De Geit. Toch wel een fantastische muzikale toevoeging aan het Nederlandse landschap. Ik zeg tot morgen, dan is er een nieuwe Volkspot. Tot dan!
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 9 uur, Robert Walters met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben, net als heel Europa, al dagenlang te maken met een hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet. Daardoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje International Cody Kapko en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, zo melden ze op Instagram. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Kakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Kakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De muzikale fruitmand, Jury van der Geest.

Twyla Paris, Amerikaanse zangeres, maakt al meer dan 40 jaar muziek. En ze vertelde ooit in een interview dat haar vader, zelf muziekleraar, haar als kind de opdracht gaf om een keer een lied te schrijven. En dat opende voor haar een deur. Het bleef gelukkig niet bij één lied. En diezelfde vader die bracht haar uiteindelijk tot het zingen over een andere vader. Een vader met een hoofdletter V. Daarover ging ook dit lied. Banded Together. En daarmee zeg ik een hele goede avond en fijn dat je er bent. Dit is de zaterdagavond van NPO Radio 5, waar het vanavond buiten onstuimig wordt. Ik hoorde net dat code oranje gaat gelden in delen van het land met zware onweersbuienopkomst. Nou ja, hier in de studio is het rustig. Probeer ik toch een beetje de kalmte te bewaren. 2 uur lang hoor je muziek vol geloof, hoop en liefde, en telkens met een mooie persoonlijke boodschap erbij. Dus mocht het onweer vanavond flink tekeer gaan bij jou in de buurt, dan hoop ik dat je een lied weet dat misschien past bij zo'n bui. Denk over een lied te midden van de storm dat gaat over rust of een veilige plek als het buiten tekeer gaat. Nou, vraag het gerust aan. Je mag het altijd proberen voor jezelf of voor iemand anders. En misschien ben jij dus wel die graag een persoonlijke noot wil sturen. Een bemoediging of een felicitatie voor iemand die je lief is. Ga dan naar de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Bellen mag ook tijdens de uitzending. Het telefoonnummer is 0800-3000-555. Geheel gratis. En hetzelfde geldt voor de NPO-luisterapp waar je een berichtje mee mag sturen. Dus 0800-3000-555. Of stuur een bericht met de NPO-luisterapp. Er is al muziek aangevraagd via de website, onder meer voor Beb Bos uit Renswoude. Haar zonen en schoondochters die vragen dit lied aan. En ze laten haar weten. Op deze manier willen we laten horen dat we van je houden. En dat we ook jou Gods liefde en steun toewensen in deze moeilijke periode. Het gaat om Psalm 63, die begint met de woorden: O God, gij zijt mijn toeverlaat. Voor Beb klinkt Psalm 63, de versen 1, 2 en 3.

Waar woorden tekortschieten, spreekt muziek. Deel jouw muzikale bemoediging met iemand die het goed kan gebruiken. Via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000.

De muzikale fruitmand van de EO met muziek van Theo van Teylingen. En ik zat een beetje te lezen wie Theo is en dat hij al bijna zijn hele leven rondtrekt als een troubadour. Ja, ze bestaan nog. Met zijn gitaar reist hij door het land. Begon ooit bij een koffiebar van Youth for Christ en is sindsdien blijven zingen in kerken, op scholen en gewoon op straat. En later is hij ook jeugddiensten gaan leiden, zonder dat hij echt een dominee was. Was hij toch een soort dominee aan het preken voor jongeren en kreeg ook een bijnaam van zijn vader, namelijk de illegale dominee. Dus dat is Theo van Teylingen in een paar woorden. De illegale dominee en de troubadour. Je hoorde hem net hier op de zaterdagavond van NPO Radio 5 met Blijf Nog Even. Ja, muziek en herinneringen, ze gaan vaak hand in hand met elkaar samen. Als je een bepaald lied hoort, dat het je terugbrengt naar een bepaald moment. Dat je gelijk een plaatje voor ogen hebt van dit lied verbind ik aan die gebeurtenis of aan die persoon. Ja, misschien herken je dat zelf ook wel, dat je een paar noten hoort en dat je ineens weer ergens anders bent. Misschien bij je ouders, in de kerk, op een plek die vroeger veel voor je betekende. Het volgende lied is zo'n lied voor opa Jaap, want de familie De Wilde die vraagt het vanavond voor hem aan. Opa Jaap die wordt deze maand 95, woont in een verzorgingshuis en horen gaat niet meer zo goed. Maar bij dit lied gaat zijn hoofd altijd mee op de maat. En nou, dat zien we zo graag natuurlijk. Dus bij deze, voor opa Jaap, namens familie De Wilde, door de wereld gaat een woord. En dat wordt vanavond gezongen door de christelijke gemeente Zoonvereniging Loof den Heer Notter, onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Hoor een heilig koor van stemmen staande aan de glazen zee. Halleluja, halleluja, God zij de glorie, zingen zij. Het schildert een beeld van de hemel, grote menigten die niemand tellen kan, samen zingend voor Gods troon. Dat is ja, wat er in dit lied zojuist werd gezongen door het christelijke gemeentekoor Cantate Deo. Het lied is van oorsprong in het Engels geschreven, werd ruim 150 jaar geleden op papier gezet, met in gedachten een gedeelte uit het Bijbelboek Openbaring, waarover wordt geschreven over de glazen zee. Nou ja, hoor een heilig koor van stemmen klonk hier zojuist. En misschien ben je vanavond ook wel aan het meezingen. Het zou zomaar kunnen, komen berichtjes binnen van Martien die zegt: goedenavond Juri. Samen zingen geeft kracht en vertrouwen. Ik geniet nu al van de uitzending. Ook Anneke die zegt: een hele goede uitzending gewenst. Doe rustig aan met de warmte. Nou, komt helemaal goed, Anneke. En ik zie dat Pedro zich meldt. Willeke is erbij. Fijn weer twee uurtjes luisteren naar de muzikale fruitband. Hier is het nog warm bij mij en er is nog geen onstuimig weer op komst. Heerlijk even tot rust komen met de mooie geestelijke liederen. Dat doet mij zo goed. Weet dat de NPO-luisterapp ook voor jou openstaat. Stuur een berichtje en dan beland ik hier rechtstreeks voor mijn neus. Bellen mag ook gratis naar 0800 30555. Ook Helma van Steen is uit Den Haag, heeft vanavond contact opgenomen met de Fruitmand. En ja, deelt een persoonlijk bericht over haar persoonlijke situatie. 9 juli, dan heeft ze een staaroperatie. Met haar ene oog kan ze maar 14% zien en het andere oog nog maar 40%. En het volgende lied dat we gaan horen, dat kan haar helpen om kracht te krijgen om deze operatie tegemoet te gaan. En ze laat ook weten dat het een lied is dat haar man graag wil horen. Het is een lied van het leger des hels, zoals we wel vaak horen van mevrouw van Steenis. Dit is Grijp toch de kansen.

Hommooi. De Lize. Marjolein Keizer. Met die mooie tekst. Deze nieuwe morgen laat ik mij verwonderen. Als ik de voordeur achter mij dicht doe. Ik heb het ook de laatste tijd. Dan gaat mijn wekker al heel vroeg. Eigenlijk voordat het nog echt een beetje licht wordt. En dan tegenwoordig is het rond een uurtje of zes al hartstikke licht. En dan verwonder ik me ook over de schoonheid. Over de opkomende zon. Over de zingende vogels. En dan ben ik ook verwonderd over hoe mooi de natuur allemaal in elkaar zit. En moet ik altijd denken aan Romeinen 1. Dat is een boek in de Bijbel waarin dan staat dat iedereen wel weet dat er een schepper kan zijn, omdat het allemaal zo wonderlijk mooi in elkaar zit. De Lize en Marjolein Keizer. Daarvoor koren van het leger zelfs voor mevrouw van Steen is. En grijp toch de kansen. En wat waren het de afgelopen dagen? Die temperaturen, man. Het was zo ontzettend hoog. Zweten en puffen. Temperaturen die opliepen tot ver in de 30 graden. En vanavond kan het zomaar omslaan met hier en daar een stevige onweersbui. De NPO Luisterapp zie ik al dat het op sommige plekken onweert. Misschien, ik hoop het tenminste, zit je lekker cool binnen met misschien wel de gordijnen dicht of je bent ergens anders. Waar je ook bent, fijn dat je luistert en meld jezelf in de NPO Luister-app. Het volgende lied is ook aangevraagd door Monique van den Brink. En ze vraagt het aan voor zichzelf. Het was een lijflied van de vader, laat ze weten. Vandaag, precies een jaar geleden, dat hij overleed en daarom wil ze het vanavond horen. Het is Leid mij, Heer, o machtig heiland. Het wordt vanavond gezongen door het christelijke gemeentekoor Deo Cantemus onder leiding van Cor de Haan.

Elvis Presley en He Knows Just What I Need. En het verras je misschien wel, maar het lied komt dus van Elvis Presley. Hij nam het op in 1960 en ja, hij zingt het. Hij weet precies wat ik nodig heb. Elvis en de Gospels, naast al zijn bekende hits had hij ook een heel andere kant. Hij groeide namelijk op met de gospelmuziek, met de liederen uit de kerk. En ja, die muziek heeft hij zijn hele leven lang gezongen. Waaronder deze, He Knows Just What I Need. Het is tijd voor een verzoek van Arjo, die een lied aanvraagt voor moeder Wilma. En hij laat weten, ze wordt binnenkort 67 jaar. Goedenavond, mijn moeder Wilma van Oosterhout is aanstaande maandag jarig. En dan wordt ze 67 jaar maar liefst. Wij vieren het vanwege de warmte en haar gezondheid. Dit jaar klein, met alleen het eigen gezin. Maar graag wil ik voor haar een lied aanvragen. Een lied van Selah. Een toekomst vol van hoop. Heel veel liefs van Arjo. Dus bij deze, Wilma, geniet ervan. Alvast een voorproefje op je verjaardag. Een cadeautje van Arjo. Dit lied van Selah, de muzikale vrijband.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

0: In de brief aan de Romeinen in de Bijbel schrijft Paulus: waar is dan de roem? Die is uitgesloten. En dat wil zeggen dat je niet al te trots moet zijn, niet al te snel in ieder geval. Alles wat je krijgt van God is genade, een geschenk. Dat zong zojuist het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. Alle roem is uitgesloten.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend, verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Dag Ali, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe ingewikkeld is het om een berichtje te sturen met de NPO Luister-app?
2: Af en toe zit ik echt een beetje te rommelen.
0: Maar niet zo moeilijk, toch?
2: Hoe werkt dat ook alweer?
0: Ja.
2: Maar het lukt me nog steeds.
0: Oké. Nou, want je hebt een berichtje gestuurd. Je vraagt een lied aan voor Jarine en Gerhard.
2: Ja.
0: En waarom juist voor hen?
2: Nou, omdat er twee lieve schatten zijn. Bij ons uit de kerk vandaan. Uit Kokengen, uit de gereformeerde kerk. En het vrouwtje heeft zelf zoveel meegemaakt. Zoveel operaties gehad. Ik denk dat het ongeveer al 10 à 15 jaar geleden is dat ze aangereden is. En ze heeft zoveel operaties gehad. Maar ze loopt weer zonder krukken.
0: Kijk.
2: Met behulp van haar heiland.
0: Ja, want geloof speelt een belangrijke rol in dat herstelproces.
2: Ja. Heel mooi. En het zijn schatten van mensen. En haar dochter, die heeft 14 dagen geleden heeft ze belijdenis bij ons in de kerk gegaan.
0: Kijk, dat zijn de mooie berichten. Dat zijn de berichten waar we vrolijk voor worden, Ali.
2: Ja, inderdaad.
0: En je deelt
2: inderdaad
0: Vanavond mee in hun vreugde. Je vraagt ook een prachtig lied aan. In die hemel is die Heer, in het Afrikaans wordt dat gezongen.
2: Ja, ik durfde het niet te zeggen. Ik denk, ik ga erover struikelen.
0: Nou,
2: ik loop nu boven en ik had beneden netjes op een papiertje gezet. Ik denk,
0: Ik kondig hem zo meteen voor je aan, Ali. En wat zou je nog willen meegeven aan Jarine en Gerhard?
2: Blijf zo doorgaan in geloof en in liefde en ook voor je naast.
0: Nou, ik vind het lief dat je vanavond aan ze denkt, Ali, dat je een lied voor ze aanvraagt met de luisterapp. En namens jou klinkt hij nu op de radio.
2: En een dikke knuffel voor mij.
0: Nou, dat het maar even goed wordt benadrukt. Dankjewel, Ali.
2: Ja, oké, dankjewel.

0: Mooi. In het Afrikaans gezongen. Louis Brits. En in die hemel is de Heer. Aangevraagd door Ali. Voor Jarine en haar man Gerhard Loris uit Kokengen. En ik hoop dat jullie heeft bemoedigd. En dat jullie goed mag doen dat Ali vanavond aan jullie denkt. De muzikale fruitmand van de EO is er nog tot 11 uur vanavond. Aanvragen kan via de NPO Luisterapp, maar ook gratis te bereiken op 0800 3000 555. Wie weet komt jouw verzoek zometeen voorbij.
1: Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met saaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 10 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land geldt nu code oranje. Vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Dat geldt voor ons nog tot 4 uur vannacht. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in de horeca of parkeergarages ergens in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's van Rijkswaterstaat uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, dat meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden gehouden. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer vanavond en vannacht, dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitmand, Joeri van der Geest.

Sharon Kipps. Ik leerde haar jaren geleden kennen van een talentenjacht op televisie. Op X-Factor, zo heette dat programma. Elke zaterdagavond mocht ik daar dan naar kijken als kleinkind. Niet heel veel later, toen begonnen ook haar cd's steeds populairder te worden. En dan niet de nummers van die talentenjacht, maar juist de gospelliederen. Want ja, die kant is opgeslagen. Sharon Kipps. Van de gospel, of nee, van de pop naar de gospel. En Love Will Bring You Home is er eentje van. Die hoorde zojuist hier in de muzikale fruitmand. Waar de zon een beetje is ondergegaan. Als ik naar buiten kijk, wordt het toch een beetje donker en onstuimig. Vanaf nu wordt het ook wat rustiger. Het begint ook de temperatuur te dalen. Eigenlijk een goed moment om de ramen en deuren weer eens open te zetten. En wat frisse lucht naar binnen te laten. Zij het niet dat er vanavond een weeralarm geldt in bepaalde provincies in verband met het onweer en de regen die daarbij verwacht kan worden. Dus ik hoop dat je het vanavond goed maakt, laat ik het maar zo zeggen in ieder geval. Zijn met dit weer ook de afgelopen dagen heel wat beroepen die even zijn stilgelegd vanwege de hitte. Radio maken, ja, dat hoort er gelukkig niet bij. Dus ook vanavond zit het team van de muzikale fruitmand voor je klaar in de studio. In een verkoelde studio met lekker de airco aan. Dus je kan ons vanavond bereiken. Laten weten dat je er bent. En misschien kunnen we nog iets voor je betekenen. Een lied voor je draaien, voor jou of voor iemand die je dierbaar is. Je mag bellen naar 0800 3000 555 of een bericht sturen met de NPO Luisterapp. Dus 0800 3000 555 of een bericht met de NPO Luisterapp. Ja, zo valt er deze week iets te vieren bij Hanny en Kees. Hanny Slotboom vroeg dit lied aan voor haar man Kees. Afgelopen donderdag 76 jaar geworden. Kees die zat vroeger zelf in een mannenkoor. En dit lied zingt hij nog altijd graag mee. En hiermee wil ze hem graag verrassen. Dus voor Kees is dit het Urker Mannenkoor. Halleluja. En vaste rots van mijn behoud. MUZIEK

0: prachtige muziek van Lef, Zijn met u. Daarvoor het Urker Mannenkoor, Halleluja. En Vaste Rots van Mijn Behoud. Het is 16 minuten over 10 op de zaterdagavond.
1: Geven maakt gelukkiger dan krijgen. Vraag ook een lied aan voor iemand anders. Via de NPO Luister-app. Of bel 0800 3000 555.
0: Dag Corrie, goedenavond. Dag Corrie.
2: Het is paar en boos hier.
0: Ja, ik hoor het een klein beetje.
2: Jongen, alles trilt hier in mijn huis. Ik was in de keuken en ik denk, ga nou een kopje koffie maken. Ja.
0: Is dat het onweer dat zo tekeer gaat?
2: Ja, het is het onweer. Ah. De hele vlek trilt, ik denk, ja.
0: Dat meen je. En waar luister je, Corrie? Waar ben je vanavond?
2: Ik ben thuis. Mm-hmm. In Uithoorn.
0: Uithoorn, oké.
2: Aan de Amstel woon ik. Prachtig huis aan de Amstel.
0: Ja.
2: Aan de rivier.
0: Ik ken het een beetje, Corrie. Dat is een prachtige woonomgeving.
2: ik takel erg af, hoor, jullie. Ik ben echt een beetje... Ik dacht vandaag, ik krijg een hulp en die zingt ook altijd met me mee. Dus zegt ze, Corrie, vertrouw op God. Vertrouw op God. Je hebt zoveel kracht steeds gehad en je redt het wel. Maar laat de moed niet zingen. Nou, ik denk, dat vertrek neem ik vanavond mee. Hè?
0: Ja, en dat mag je vanavond weer delen op de radio.
2: Ja, kijk. Geweldig. Ja.
0: En er wordt vanavond een hoop uitgedeeld, Corrie. Niet alleen een hoop wijsheden, maar ook heel veel muziek. Je vraagt namelijk een lied aan voor je broer. En
2: ja.
0: Hij is dit weekend, wordt hij 89. Is dat dan vandaag of morgen?
2: Hij wordt 89. Hij is geboren op de verjaardag van Prins Bernhard. Dus we hebben dat thuis altijd met kinderen altijd helemaal gevierd. Met rood, met blauw en met van alles en nog wat. Oh. Maar ze zijn door de zoon hebben ze die half jaar terug moeten verliezen. En zijn ze ontzettend afgetakeld. Dit is zo'n onvoorstelbare klap voor hen geweest.
0: Ja, want 89 jaar en dan het afgelopen jaar een zoon die plotseling is overleden, laat je weten.
2: Ja. Hmm. En die woonde en werkte in Groningen. Dat ook in de Martinikerk, in dit veel kerkwerk. Was echt een jongen die van alles en nog ook binnen de kerken deed. En ze kreeg 's nachts bericht, het was in de winter, dat hij, ze hadden hem gevonden in het toilet. Hij had een eigen huis en hij verhuurde kamers met nog een aantal erbij. Ja. Mensen die hij kende. Maar dit was zo'n impact op de hele familie.
0: Ja, dat zijn zo'n beetje de ergste dingen die je kan overkomen als ouder.
2: Ja, maar ik heb ook dezelfde twee leeftijdszonen. Ja. We hebben allemaal zonen.
0: Hmm. Nou, ja, dus dat is eigenlijk een verjaardag met een rauw randje.
2: Ja. Ja, absoluut.
0: Nou, en toch, Corrie, ik vind het daarom zo mooi dat je vanavond in het bijzonder aan hem denkt en ook een lied aanvraagt dat hem het afgelopen jaar veel steun heeft geboden. Ga met God en hij zal met je zijn.
2: Ja.
0: Waaraan heb je gemerkt dat dit lied hem zo gesteund heeft?
2: Nou, ja, omdat hij het zelf... Ik heb zelf persoonlijk gebeld. Joke, ik wil graag van jou een lied horen wat je leuk vindt. Echt wat van jou is. Want mijn schoonzusje is nogal zelf bij de hand. En die neemt dan alles maar even waar. Maar ik denk, jou is ook iemand die veel diepgang heeft. Ik wil dat horen.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Ik draai het ontzettend graag voor jullie.
2: Oké. Okay.
0: Dus voor jou, Corrie, en ook voor je broer, Jouke, klinkt het nu. Ga met God en hij zal met je zijn. En, ja.
2: Dankjewel, Jorie.
0: Okay.
2: Tot de volgende keer weer, hoor.
0: Tot de volgende keer. En ik hoop dat het een beetje te doen is daar in Uithoorn.
2: Ja, dat hoop ik. Okay. Ja, dankjewel, hè.
0: Speciaal voor Jouke. Ga met God en hij zal met je zijn. Dit is het Christelijk Mannenkoor Staphorst.

Diane Ranselaar en het christelijk gemeentekoor Groot Veluwe in Nederland zingt. En daarvoor had ik Corrie aan de lijn, belde vanuit Uithoorn. En bij haar thuis trilde de woning van het onweer terwijl ze met me belde. Ze vroeg een lied aan voor haar broer Jouke, die dit weekend 89 jaar wordt. Maar ja, Corrie die koos er ook een lied bij, had hem speciaal van tevoren gevraagd. Jouke, ik wil graag een lied voor je draaien dat, ja, dat veel voor je betekent. En dat weer deze, ga met God en Hij zal met je zijn. Ja, terwijl de onweer daar trilt in Uithoorn, kreeg ik net ook een waarschuwing op mijn telefoon. Code oranje in de buurt vanwege het onweer. Ik ben niet de enige die het merkt. Helene die stuurt een berichtje via de NPO Luister-app en die laat weten, het dondert hier ook in Assen al een tijdje. Er valt flink wat regen. Ze hoopt dat het vannacht meevalt en wens mij dan weer een mooie uitzending. Dankjewel Helene en hopelijk valt het ook bij jou mee vanavond. En Gea Koops, die dacht bij dit weer ook meteen aan een lied en vraagt Psalm 29 aan, juist om het onweer. Het is een psalm die de storm bezingt als iets dat groot is en machtig, maar nooit groter dan God zelf. Er staat namelijk in de berijming: zeer een stem op het hoogst geducht rolt en klatert door de lucht, berst met vreselijk geluid op de grote wateren uit. Het schepsel beeft en staat verwonderd als de God der ere dondert. Dus voor Gea en voor iedereen die vanavond ook het onweer hoort, is dit Psalm 29, vers 1, 2 en 6. Het Elspeth Mannenkoor, Kom Amore, onder leiding van Gerrit Knikker.

Ik denk dat de mannen van Trinity ook het boek Hooglied hebben gelezen in de Bijbel. Daar staat namelijk: mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Je hoorde net Trinity, ik ben van jou en jij van mij. Het is de zaterdagavond, 7:07. Je luistert naar NPO Radio 5, de muzikale fruitmand, waar je muziek mag aanvragen voor jezelf of voor een ander. En ik ga nu een lied laten horen van het Veenendaals Christelijk Mannenkoor. En het is het bekende verhaal van Jezus. Dat is ook in de Bijbel. Bekende verhaal van Jezus en zijn leerlingen in een bootje op het meer. En er staat dan een hevige storm. Op de golven, ja, die slaan over de rand en de leerlingen die zijn doodsbang. En Jezus, die ligt rustig te slapen. Meester, hoe kunt u nou zo slapen, roepen ze dan. En dan staat Jezus op, spreekt tegen de wind en de golven en hij zegt: zwijg en wees stil, en het woord stil. En de vrouw die dit lied schreef: meester, hoe kunt gij zo slapen? Die maakte zelf ook een moeilijke tijd door. Haar broer die was overleden en ook in haar eigen hart was het alles behalve rustig. En juist toen schreef ze deze woorden, die vanavond worden gezongen door het Veenendaals Christelijk Mannenkoor. Meester, hoe kunt gij zo slapen?

Wat een indrukwekkend lied over de storm. Het Veenendaals christelijk mannenkoor. Meester, hoe kunt gij zo slapen? Als ik de beelden voorbij zie komen momenteel, van hoe het er buiten naartoe gaat met alle codes, weeralarmen vanwege de regen, vanwege het onweer. Ja, dan kan ik me zo voorstellen hoe die leerlingen van Jezus zich voelden toen ze midden op het water waren, midden in de storm op een bootje, en dat Jezus daar lag en zo rustig dat ze toch een beetje in paniek raakten, maar nergens voor nodig. Zwijg, wees stil, dat waren zijn woorden, en de storm die kwam te liggen. Dit is de Muzikale Fruitmand op de zaterdagavond 27 juni, 11:15. En dat vriendschap zo belangrijk is, juist op de momenten dat het leven zwaar wordt. Als de stormen in het leven komen kijken. Ja, hoe mooi als er dan mensen om je heen staan die om je geven, die er voor je zijn. Momenteel ervaart Willy dat uit Stadskanaal. En ze vraagt een lied aan voor haar vriendin Ina. De twee die kennen elkaar al meer dan 40 jaar. Sinds Ina's man een paar maanden geleden overleed, bellen ze bijna elke dag met elkaar. Gewoon even om te vragen hoe het gaat, even luisteren naar elkaar. En met dit lied wil Ina laten weten dat ze er voor haar is en dat ze er niet alleen voor staat. Vanavond in de Fruitmand vraagt ze een psalm aan, en dat is psalm 116 die gezongen wordt door het Urker gemeentekoor Immanuel onder leiding van Harm Hoeven. God heb ik lief, van die getrouwe Heer.

Het Urker Gemeentekoor Immanuel onder leiding van Harm Hoeve en Psalm 116, God heb ik lief. Nou, het onweer laat zich vanavond goed gelden. Code oranje geldt in meerdere provincies. De buien die trekken dwars over het land heen. Over het westen, het noordwesten en het noordoosten met flink wat regen, stevige windstoten. En in het noorden zelfs kans op hagel zie ik hier. Nou, naar verwachting trekt het allemaal vannacht weg. Maar nog even doorzetten, dan is het voorbij. Tenminste, als je daar niet zo'n held van bent. Zoals Antoinette, die laat weten, ook in Leiden is er momenteel onweer. Ze schrijft dat het daar aardig rommelt met weerlicht en grote regendruppels. Ze is geen held met onweer, zegt ze. Maar de muzikale fruitmand zorgt voor de nodige afleiding. Nou, dat lijkt mij ook. En ja, heel veel muziek natuurlijk die daar ook al van toepassing is. Eerder klonk op Psalm 29. Wat ook gaat over het onweer en het gekletter, de donder. Ook ruwe stormen mogen woeden. Dat wordt vanavond aangevraagd. Past natuurlijk ook heel goed erbij. Thea die hoort dat. Zij vraagt het aan en zij zegt... Volgens mij was het Thea. Nou, in ieder geval ruwe stormen mogen woeden die hier vanavond klinkt. En dat op verzoek van... Kan ik dit nog? Ja, Thea. Thea van der Steen. Dankjewel, Thea. Ze hoorde al die andere nummers over de storm. En ze dacht, nou, deze die past er ook mooi bij. Zorg voor een beetje afleiding, Thea. Dankjewel. Ruwe stormen mogen woeden in de uitvoering van vanuit Katwijk. De samenzang vanuit de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee.

die weersomstandigheden. Het zorgt wel voor een hele hoop creativiteit. De onweer buiten, de regen die valt. Het weeralarm dat geldt. En dan al die verzoeken in de muzikale fruitmand, waaronder deze ruwe stormen mogen woeden. De samenzang vanuit de Nieuwe Kerk in Katwijk. Dankjewel Thea voor het aanvragen ervan. Ja, zo zijn we aan een einde gekomen van deze muzikale fruitmand voor de zaterdag. Morgenavond dan hoop ik weer te zijn om 8 uur. Uurtje eerder dan vandaag dus. En kun je niet wachten, dan kun je morgenochtend ook gewoon luisteren naar Groot Nieuws. Ook te horen hier op NPO Radio 5 bij Jurjen ten Brinke, die soortgelijke muziek draait met muziek, kerk, koor en alles erop en eraan. Morgenochtend tussen 6 en 9 hier op NPO Radio 5. Voor nu wens ik je een hele fijne avond, een hele goede nacht. En mag ik je de zegen meegeven van Reijer en Mirjam Kerkhof? Klinkt natuurlijk morgen ook in heel veel kerken. De Heer zegen u, behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dit is de zegen in de fruitmand.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde president- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen social media kunnen gebruiken wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe geen enkel effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Nora van der Bij hebben een ongeboren zoontje verloren. Dat vertellen ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om de pole position, maar crashte in de op één na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd, daarna volgden Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vannacht en vanavond. Dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien weer weg naar Duitsland. Koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het wordt dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 28 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook kans op grote hagelstenen, soms tot wel 5 centimeter. En de meeste buien die zijn nu in het noorden en het westen van het land. Daar zijn ook weer uitzonderlijk veel ontladingen te zien. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niet bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder gisteren konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen, dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan, maar ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer nog, te trekken de stevige regen- en onweersbuien over. Het koelt af naar 20 tot 23 graden. Overdag wolken en zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt-het-vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn er diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Klein in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving die was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer nog, te trekken dus regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur die daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen gebeurde dat. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd.